0: TFA Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid. En de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. All right.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties werken vaak aan problemen die tot vandaag onzichtbaar waren. En ze zien het als hun kerntaak om die problemen eerst aan het licht te brengen, voordat ze er met een product of dienst iets aan gaan doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel ondernemers stappen eroverheen. Ze ontwikkelen meteen een mooi product, regelen de distributie en bedenken de prijs. Maar voor de klant is het probleem dan vaak nog helemaal geen probleem. Wasmiddel was iets wat je gewoon kocht. Niemand vroeg zich af wat erin zat en waar het naartoe ging. Voedselverspilling was een privézaak voor in de container. Een onzichtbaar probleem heeft geen markt en niemand zoekt een oplossing. Impactorganisaties begrijpen dat. Voor hen begint het werk niet bij het verkopen van een oplossing, maar bij het tonen van het probleem. Ze geven taal aan wat nog door niemand werd benoemd. Ze tonen het verband tussen alledaags gedrag en de grote gevolgen. Pas dan is de markt klaar voor wat zij te bieden hebben. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom het voor hen werkt. Als eerste, een probleem dat niemand ziet, kun je ook niet oplossen. Een markt ontstaat pas zodra mensen zien dat iets een probleem is. Tot die tijd is het jouw oplossing met een product of een dienst waar niemand naar vraagt. Als tweede, zichtbaarheid creëert urgentie en daarmee actiebereidheid. Mensen handelen op basis van wat hen aanstaart, niet op basis van een statistiek. Wie het abstracte concreet maakt, geeft mensen een legitieme reden om hun gedrag aan te passen. En als derde, het maakt jou de natuurlijke autoriteit op het thema. Wie als eerste consequent een probleem agendeert, wordt door de markt en de pers gezien als degene die het thema ook het beste begrijpt. En dat levert merkvoorkeur en autoriteit op die concurrenten maar moeilijk kunnen overnemen. En belangrijk, dit is iets anders dan klassieke productmarketing. Klassieke marketing wijst op de voordelen van een product. Impactstrategie wijst op iets dat zonder jouw uitleg compleet onzichtbaar zou blijven. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in ruim 10 jaar gewoonweg een handelsmerk van heeft gemaakt is Zeepje. Het verhaal van Zeepje begint in maart 2013 met twee 21-jarige studenten, Jasper Gabriels en Melvin Logies, die op televisie zien hoe een vrouw in Nepal haar kleren wast met de schillen van een vrucht. Saponine, een natuurlijke vorm van zeep die ontstaat zodra die schillen het water raken. En de twee vragen zich af, waarom vullen we hier onze wasmachines met chemische rommel, terwijl het ook natuurlijk kan? Vanaf dat moment ging Zeepje aan de slag. Niet alleen met het maken van natuurlijk wasmiddel, maar minstens zoveel met het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Want alleen al in Nederland verdwijnen honderden miljoenen liters wasmiddelresten per jaar via het riool in het oppervlaktewater. Daarnaast zijn reguliere wasmiddelen opgebouwd uit synthetische tensiden, kleurstoffen en tot voor kort zelfs uit microplastics. Door dat verhaal te blijven vertellen, met humor en optimisme, denk bijvoorbeeld aan de campagne Was je wereld schoner, werd Zeepje het Nederlandse merk dat vrijwel iedereen nu kent. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2013 in Delft door deze twee studenten en is ook inmiddels een B Corp en werkt internationaal. Het is verkrijgbaar op 6000 verkooppunten, onder andere bij Albert Heijn, Bioplanet en Markt. En de producten zijn gemaakt van 99,8% natuurlijke ingrediënten. We bellen met Jasper Gabriels en hij is medeoprichter van Zeepje. Jasper, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Jasper, jullie verkopen wasmiddel, maar in een zekere zin verkopen jullie eigenlijk een gesprek over iets dat de meeste mensen nooit zagen. Hoe maak je nou een onzichtbaar probleem zichtbaar en wat doet dat in de markt waarin je opereert?
2: Ja, het probleem dat we bij Zeepje oplossen is eigenlijk dat van vieze zeep. Maar je ziet inderdaad niet dat zeep vies is van binnen. En dat proberen we tastbaar te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen dat in elk wasje dat je met vieze zeep draait genoeg aardolie zit om een plastic tasje van te maken. Dat zijn manieren om het probleem wat concreter te maken dan alleen met bijvoorbeeld een CO2-uitstoot of met moeilijke percentages. En het is onze missie om van schone zeep de norm te maken. En dat is dus zeep van natuurlijke of hernieuwbare oorsprong in plaats van fossiele oorsprong. En dat is leidend in alles wat we doen. De producten die we ontwikkelen, de campagnes die we maken en ook de duurzame waardegroei die we daarmee realiseren. En door echt iets anders te doen, tegendraads waarde te leveren, noemen we dat, wordt inmiddels elke seconde in Nederland een zeepje gebruikt.
1: En wanneer merkte jij voor het eerst dat in Nederland dit kwartje een beetje begon te vallen?
2: Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Dus we zijn al 13 jaar bezig. En inmiddels nu een jaar of 10 over verschillende categorieën heen. En ook in de grotere supermarkten en drogisten. Dus dat kwartje dat valt wel. Nog steeds gaat het over enkele procenten aan marktaandeel. Dus we hebben ook nog een lange weg te gaan.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dank Jasper voor dit moment. En blijf vooral dingen bekendmaken die nu nog onbekend zijn. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Gaan we doen, dank je.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken begint niet met een campagne, maar met een eerlijke vraag binnen je eigen muren. Bespreek met de mensen om je heen welk probleem zouden wij willen oplossen, ook als we er nog geen klant bij kennen. Doe dat tijdens een volgend koffiemoment met collega's of misschien in je eentje. Simpel die vraag, wat willen we oplossen? 2. Maak dat probleem een maand lang fysiek zichtbaar in je organisatie. Bij Zeepje begon het met een eigen tv-uitzending vanuit Nepal, die letterlijk de berg afval liet zien. Bij jou kan het misschien kleiner, een foto in je presentatie, een voorwerp dat je op tafel legt tijdens het volgende verkoopgesprek of een filmpje aan het begin van een vergadering. 1 beeld dat zonder uitleg duidelijk maakt waar het over gaat. En 3, bouw 1 concrete uitnodiging in voor je klanten. Niet koop ons product, maar kom mee kijken of doe mee, vertel het door. Dat kan een open dag zijn, een nieuwsbriefrubriek of een evenement bijvoorbeeld van een uur. Het hoeft niet meteen een massacampagne te zijn. 1 uitnodiging in een kwartaal is al goed genoeg om te starten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd een nieuwe markt openen? Dan begin je niet bij je productpitch, maar bij de vraag waarom mensen jouw product nog niet zoeken. Vrijwel altijd is het antwoord omdat ze het probleem nog niet zien. De stap voor morgenochtend. Schrijf in 1 zin op welk probleem jij wil oplossen. Plak deze zin op je beeldscherm. Vertel hem deze week aan minstens 3 mensen. Een collega, een klant, iemand die nog nooit met jullie te maken heeft gehad. 3 reacties zijn genoeg om te merken of het probleem al herkenbaar is en of daar nog het meeste werk ligt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt voor de dubbele winst kunt gaan? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag Head First Group. Dat is een HR-dienstverlener, actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beune. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP's, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie, want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig. Zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
11: Dankjewel.
7: Leuk dat je er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
11: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
7: Nou, dan begin maar Jens dan.
12: Ja, er gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, wet DBA, wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat heel veel vraag is, maar die onzekerheid ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in, wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel veel antwoord op te geven vanuit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
7: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
6: Er is een vacature overschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om de juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
7: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
6: Zeker.
7: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van Head First Group. Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, het kan niet meer binnen landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
6: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
7: Precies. Joke, jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
11: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. Dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
7: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
11: Yes.
7: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie AI, en gevraagd van, god, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First? Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
11: Ja.
7: Grote lijnen?
11: Laten we dat doen.
7: Oprichting in 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het stond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. De vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
11: Klopt, sterker nog voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
7: Ja, en het gebeurde allemaal in Hoofddorp, want daar zijn jullie gevestigd.
11: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel. Dus lekker actief.
7: Focus op zelfstandigen.
11: Ja.
7: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal
11: op? Voornamelijk IT. Dus de STEM professionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
7: Ja, wat begon als een klein kantoortje, is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
11: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Head First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
7: Hele belangrijke focus. Ja. 2000 medewerkers. En dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
11: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme, dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele, een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat dat, hè, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global zeg maar uit te rollen.
7: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, dat ik zie dat gaat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
11: Ja.
7: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
11: Ja.
7: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
11: Ja.
7: Hoe is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
11: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverleningen te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel, ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen.
7: Nee. Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group, Between Staffing Group, ja, Sterkson.
11: Ja, Star Apple.
7: Ja, Stop allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
6: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
7: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit zeg maar de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen bij de aanbodzijde.
6: Ja.
7: Wat kan je daarover zeggen?
6: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
7: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
6: Ja. Met betrekking tot?
7: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
6: Ja.
7: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd?
6: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoefte die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in de opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
7: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
6: Ja, klopt. Ja.
7: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
6: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in die opdrachtgever.
7: Ja, dan komt er eerst dat link al met technologie.
6: Juist.
7: Toch?
6: Ja. Zeker. Want ook wij vragen soms AI om input te leveren wat dan precies dat aaltje is.
7: Ja, en dan even de kantzijde van de werknemer / gedetacheerde persoon / zzp'er.
12: Nou, wil je ook vanuit klanten bedoel je ronden? Of bedoel je?
7: Nou ja, zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven Hebben jullie opdrachten voor me?
12: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdracht vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant ZZP'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu al gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde, om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
7: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op, er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
12: Ja, het is vanuit skills steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaar gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
7: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè, al die technologische ontwikkelingen.
13: Dit is New Business Radio.
14: Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt en wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. He, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Je moet weer iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar, op dit moment bijvoorbeeld, wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico?
5: Ja.
0: Op dit moment bijvoorbeeld.
5: Elke dag krijgen we het om te vragen. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliancy te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we aparte voor een contractmanagement team. Die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook, wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
0: Want daar is er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van, wat kunnen we naar voren halen? Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
5: Ja.
0: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
5: Ja, zeker. En daar gaan we proactief informeren. Ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars. Nou, podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan van, wat betekent de verandering nu? En maar ook, wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden? Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
0: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk, komen ze voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
5: Ik kijk deels ook Marella aan.
0: Ja, ik kijk ook even naar rechts.
5: Namen op het begin bij jou.
0: Ja.
5: Hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van, even zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering en compliancy. Of we krijgen een aanvraag van, we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supplier netwerk. Om op die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
0: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
4: Ja.
0: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
4: Meestal meer specifiek, hoor.
0: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat als je het gewoon als leek ernaar kijkt, met volumes, nou dan moet het snel en dan gaat het misschien minder gedegen.
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
0: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is. Nee. En er wordt meer gekeken naar skills, competenties.
4: Ja, klopt.
0: En eventuele potenties, denk ik ook.
4: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
0: Ja,
4: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
0: Precies,
4: dan
0: maar
4: hele
0: voor
4: leuke skills
0: voor,
4: hebben, maar dan hoef ik hem nog niet.
0: Maar voor dienstverlenende, IT-achtige omgeving kan ik me voorstellen dat het daar niet aan de orde is.
4: Je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
0: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau als iemand een baan zoekt? Kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, nou, maakt me niet uit, maar kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
4: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies waarin we kunnen gaan kijken van hey, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-business partner worden, nou dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Nou, ik gaat hoor, ook dan hoor, met name om de permanente invullingen. Hè?
4: Ja.
0: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt dat intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten in. Het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform ProUnity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
0: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. He, dus dan hebben de acquisities die we hebben gedaan, er zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform, wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
4: Ja, heel erg.
5: Ja.
4: Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Het First in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt zeg maar het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaafs staan.
0: Data is key in alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè? Ik denk dat we per regio heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, nou, wat ik al eerder zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat dat in andere regio's nog wel eens wat... maar dat ook door wet- en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je en wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken... jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker... en dat was een verplichte. Daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee... in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht... dat iedereen die leerlijn heeft gedaan... en we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd... om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
0: Ik kan me voorstellen om te voorkomen... dat er straks een wildgroei ontstaat aan... iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Want er zijn ook nog...
0: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja, ja.
4: Juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool.
0: Ja. Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie... onwijs belangrijk.
5: Als ik mag beantwoorden, ik zie het heel erg vanuit de klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. Ze halen heel veel data uit. Wat natuurlijk met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Wanneer hoe verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, ook met een benchmark, van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit of iemand die in je team past. En dat merk je wel steeds meer, dat er gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven, wat doet het met de mens als die er zit.
0: Ja, en hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt naar advies? Tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ja, ze zijn op zoek naar mensen. Maar het moet nog vormgegeven worden. Wat voor type mensen dat zijn. Zeker. Of welke vacatures nodig zijn. Hoe ver ga je in dat proces mee?
4: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
0: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overheven en nu kan het team van Marelle aan de gang?
5: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn eindverantwoordelijk voor een klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met een klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
4: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
5: Klopt.
3: Daar zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvraag.
4: Ja, klopt.
0: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
5: Hoe bedoel je die?
0: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
5: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds...

0: gaan en met jullie aan de slag gaan?
1: Ja, met name omdat wij enorm veel suppliers, een groot landschap hebben, zeg maar, van suppliers in ons verbonden zijn. Dat component dat we echt die tech en die touch combineren, dat is eentje wat echt wel waar we onderscheidend in zijn. En dat daar ook wel opdrachtgevers ons toekomen advies te vragen hoe daarmee om te gaan.
0: Want is het dan met name als aanleiding de flexibele schil? Of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf. We moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
1: Ja, ik denk en rond. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
0: ontzorgen eigenlijk
1: ook. Ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling, 100% invulling zorgen.
0: Ja. Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
2: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken, omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
0: Nou, als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
2: Dat is echt van alles.
0: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
2: Ja, nou, elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. De zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
0: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aan ziet komen, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven er moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marel is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
0: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologische ontwikkelingen en wat het verder voor de markt ook gaat vragen.
3: Dit is New Business Radio.
4: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: Play op Nieuw Business Radio en Adventure of Lifetime.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk wat jullie functies betreft. Jullie zijn eigenlijk een soort van ondernemers in de onderneming.
3: Zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisatie hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is wat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: L&D, moet je misschien toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen, hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan.
0: Door de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is al geheel. Het geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen? Binnen 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
3: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of ja. Weten jullie ze vast te houden?
3: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, maar dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. Het is heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
3: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk het dagelijks kost.
3: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
4: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform? Platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken.
4: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde. Wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld. Waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden. En dat wij tegenover de opdracht houden. En daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht. En dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien. Past deze opdracht bij mij? Maar anderzijds ook zien. Hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv. Die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden. Je helpt ze eigenlijk met extra skills. Om zichzelf goed te presenteren.
4: Dus hebben ze de skills.
0: Maar om zichzelf goed te presenteren. Dat is natuurlijk.
4: Om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat is niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies. Een skill gap analyse. Van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden. Maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan ja. Zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
5: Nee, het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu doe. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, twee processen. Eén, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat het bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan, komen de kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: Op en dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
5: Ja.
0: Wat is daar nou key?
5: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren. Maar ook de match maken op soft skills.
3: Ja, en ik denk ook dat dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant.
0: De juiste
3: voor
0: focus
3: die kandidaat.
0: Ja.
3: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
3: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
4: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bemaak jij?
4: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
4: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner. Management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus je eigenlijk je time to hire verkort je daarmee.
4: Ja.
3: En technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, we waren op dat platform, kregen toch een bak energie van.
5: Ja, nou dat zal de bedoeling in ieder geval. Nee, ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
4: Dat is een hele leuke vraag.
0: Dat is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
4: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om mediërs en seniors vragen. Ja, uiteindelijk stromen de midiërs en seniors ook een keer uit naar een andere functie. Of ze gaan een keer met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
0: Want eigenlijk is dat je kweekvijver.
4: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
3: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja, die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
0: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd. Toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is. Vertelt hoe de technologie in elkaar zit. En hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
5: Je wordt steeds wendbaarder. En dat merken we met z'n allen, denk ik, om je aan te passen. Net noemde Joke ook al bij ons, hè, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit, haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, want je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè, want je noemt bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgenodigd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken en de juiste match, de juiste fit, dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
0: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat met die jonge jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
4: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag, ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliance...
0: Maar dat weten we ook, dat is een gegeven,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliance wat wij bieden, gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
0: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
3: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
0: precies dat.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
5: En ik denk ook total talent management. Hè? Veel breder, wat je nu al merkt, dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen waar we ooit begonnen op ZZP, waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven en de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
0: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
5: Ja, vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zeg maar, voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
0: Nu is de zelfstandige wet nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
4: Ja, zeker. We hebben een afdeling public affairs. Ik denk ook als een van de weinigen binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafik, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet, daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
0: Klein linkje overigens. Ik heb Sam hierover gesproken. Leuk. En Rafik ook in een eerdere uitzending van de ZZP Update. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
4: Dankjewel.
0: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights.

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze Business Update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat en inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2, 3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat we afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Wat kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest. Nou, dan heb je dus inderdaad op de baan. Maar het komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, uit die hele tender is, laat maar zeggen, onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Het is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Wat is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je dat materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wisperweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerp. Vrijheid is bij ons een heel belangrijk thema, omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen, om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen en niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wisperweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in
3: brengt
5: het gebouw.
3: Een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, wat is het dan inmiddels, 8 jaar lang. Ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk. Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
6: Kleinschalig,
4: ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
6: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren. Maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden, waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit een duurzaamheidsambitie die wij hebben.
6: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste, met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al 100 jaren in hout. De hele grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al 100 jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
6: En vandaar de vraag ook.
4: Precies, terecht. Want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
6: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan. Hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
6: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
6: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
6: dus
4: heel veel.
6: Heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
6: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer verbeteren was, op te waarderen.
6: Was, ja. Ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is, weinig zwaar materieel. Het gaat snel en in een aantal weken staat de hoofdvorm er en daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Zeker nog, de kraan is al weg.
6: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel elke trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam.

0: aanbodgestuurde vraag. Dus ja. eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
1: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperwide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen.
0: Ja.
1: Want wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders. Want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
0: Ja, het zit hem denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. Misschien, we spreken intern over Whisperwide 1.0 en ook over Whisperwide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperwide komt.
1: Nee.
0: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit hem natuurlijk in heel veel dingen. Dat de bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
1: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperwide. Ja. Ziet er heel natuurlijk uit.
2: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
1: Ja, dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
2: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
1: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar jullie hebben het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
0: Dat gebeurt het
2: redelijk standaard. Ja.
1: Ja. We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
0: Ja.
1: Hoe ga je ze daarmee om?
0: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
1: Precies.
0: Dus als ze met alle de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
1: Ja. En Janneke, jij zei net al van jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
2: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
0: Ja, het COA in Sneek komt eraan en we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu een 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw

0: En ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder. Want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
1: Ja.
0: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in één keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
1: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is een nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen, andere toepassingen? Hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
0: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. En ze kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
1: Ja.
0: Dus we zoeken naar combinaties.
1: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
2: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
1: Precies.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
1: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu één schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
0: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circleboot bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
1: Ja. Want waardoor is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
0: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen,
1: ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
2: En sowieso, hè, en dat is ook waar restwaarde op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
0: Ja. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke platte gronden, waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En zodat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
1: Ja, dan ben je inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen en is eigenlijk nu ja. zo'n rond verhaal geworden als het daar.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor, want er zijn ook je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi dat er voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
1: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort en denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
1: Zeker.
0: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken en dat plan wat half af is, zeg maar, naar de markt geven. Zeggen we, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om 1 verdieping te moeten missen, omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, nou ja, dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
1: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
0: En,
1: ja,
0: bedankt.
1: Ja, we gaan het volgen allemaal.
2: Leuk.
0: Leuk.
1: Tot zover deze New Business Radio Update.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners. Voor ZZP'ers in de zorg. En United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: op Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij de ZZP-update, in dit geval de zomerse versie, waarin we straks gaan hebben over waar zou je nou eens over na kunnen denken in je vakantieperiode en wat kan je nou wel of niet doen. Bijvoorbeeld de manieren van communiceren met of zonder WhatsApp. Dat gaan we straks doen. We gaan bellen met Petra Kreusberg van Rompslomp. Maar eerst, in de studio gaan we het hebben over geldstromen, want ook dat is natuurlijk een ding. De vakantie komt eraan. Die vakantie moet betaald worden, maar ondertussen droog je inkomsten natuurlijk op. En hoe hou je die geldstromen nu op orde? In zijn algemeen überhaupt het hele jaar door. Bij mij in de studio is Janine van Vliet van Koken met Cijfers.
0: Dit is de ZZP-update met Ron Lemmens op Nieuw Business Radio.
1: Precies een jaar geleden ben jij hier ook geweest. Je bent van Koken met Cijfers. Om nou het hele jaar rond te gaan en terug te gaan, dat gaat misschien een beetje ver. Maar jij adviseert heel veel ZZP'ers ook hoe ze moeten omgaan met hun geldstromen, met eigenlijk alle cijfers die er binnenkomen.
2: Klopt.
1: Ik wil bij jou toch wel even terug naar vorig jaar en de situatie nu. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, er is een hoop gebeurd. Wel politiek gezien ook heel veel reuring rondom schijnzelfstandigheid. Nieuwe initiatieven die opgepopt zijn. Verkiezingen natuurlijk ook. Maar het gros is eigenlijk dat er nog steeds niet heel veel duidelijk.
1: Want jij krijgt natuurlijk heel veel vragen binnen. En nu heb ik een tijd geleden met onze nieuwe minister, die hier met dit dossier bezig is, Thierry Aartsen, die ook daarvoor als politicus in de Tweede Kamer druk bezig was met het ZZP-dossier. Die is nu aan zet. Is nu een campagne aan de gang. ZZP kan wel, in plaats van het andere idee van ZZP, let op, mitsen en maren.
2: Ja.
1: Maar jij krijgt nog steeds veel vragen binnen, begrijp ik. Dus is het nog veel onduidelijk.
2: Ja, met name over, ik post best wel veel regelgeving en die 38 euro minimumtarief is op een gegeven moment natuurlijk ter sprake gekomen. Dus daar heb ik ook het een en ander over geroepen. En ik kom het ook in mijn praktijk tegen dat er echt ZZP'ers zijn die nog dik onder dat tarief factureren. En dat is toch best wel een lastige discussie, merk ik wel. Aan de ene kant krijg ik heel veel reactie van mensen. Ja, als je niet minimaal 38 euro kan vragen, dan ben je geen ondernemer. Maar ik vind wel in de praktijk is het soms toch wel wat lastiger dan dat. Want ook de opdrachtgever die heeft wel vaak een wat stevigere positie, neemt hij in. Van ja, dit is wat je kan verdienen en punt uit. En zich daar ook aan houden. Dus ja, ik had een half jaar geleden had ik een ondernemer die rekende, mocht maar 25 euro per uur rekenen. Ja, en dat plaats ik op social media als casus van, kijk, dit is wat er gebeurt. En dat is niet correct. Want ik vind juist zo'n minimumtarief vind ik juist heel goed. Dat ze dat in het leven hebben geroepen. En daarop krijg ik gewoon best wel wat reacties van, ja, bij mij geldt het eigenlijk ook. En bij mij geldt het eigenlijk ook. Zijn de overheid, zijn.
1: Maar is het zo zwart-wit is natuurlijk de vraag ook. Hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, op het moment dat je meerdere opdrachtgevers hebt. Je hebt een aantal opdrachtgevers waarvan je zegt van, nou, in die activiteiten zou ik graag ook willen investeren als ondernemer.
2: Ja.
1: Dus daar pas ik een korting toe. En bij andere opdrachtgevers, daar zit ik eigenlijk aan mijn tax. Hoef ik me niet meer te bewijzen. En daar kan ik gewoon een volle pond rekenen.
2: Ja. Ja,
1: zit het zo, het ondernemen, ook niet gewoon in elkaar?
2: Ja, ik vind dat het helemaal zo in elkaar zit. Maar ik vind ook wel dat het soms een beetje gemakkelijk wordt gemaakt om te ondernemen. Je gaat naar de Kamer van Koophandel, je schrijft je in en dan kun je gelijk gaan starten. En de rest van de regelgeving, daar weet je gewoon helemaal niks van af. En dat is die kwetsbare groep waarvan ik vind dat die gewoon daarin beschermd moet worden. En dus heel erg eens ben met die 38 euro regel. Want dit soort ondernemers hebben vaak niet meerdere werkgevers of opdrachtgevers. Die weten soms niet van hoe je met het ondernemerschap om moet gaan en hoe moet je onderhandelen. Dus zitten soms vast in een bepaald stramien en doen gewoon wat de opdrachtgever vraagt.
1: En dit is ook de groep die in bescherming genomen moet worden en ook gaat worden nu inmiddels. Dat is wel duidelijk. Wij gaan het vandaag over totaal wat anders hebben eigenlijk. Ja. Want dit is gewoon puur het ondernemerschap waar we het nu over hebben. Geldstromen. We zitten in de begin van de zomerperiode. Ja. Het is halverwege juli. De meeste scholen krijgen nu eenmaal vakantie. En dan ga je ondernemen. Nou, dan het eerste jaar bedenk je in één keer,
2: Zomer,
1: geen inkomsten.
2: Ja.
1: Mijn vakantie moet betaald worden. Dubbele lasten eigenlijk feitelijk.
2: Ja. Een enorme uitdaging. Zeker het eerste jaar als je nog helemaal niet gewend bent van ja, hoe werkt dat nou precies, het ondernemerschap? Maar ook, hoe ziet mijn seizoenspatroon eruit? Hè? Want dat is iets wat zich helemaal moet gaan ontwikkelen. Elke ondernemer heeft in het jaar vaak wat pieken zitten, maar ook vaak wat dalen. Ja, en in bepaalde branches zijn die best wel duidelijk. Hè? Als je naar de bouwbranche kijkt, die hebben toch nog vaak wel bouwvak. Al wordt dat steeds meer uitgesmeerd wel. Maar het kan zomaar zijn dat alles in één keer stopt en stil komt te liggen en jij in één keer geen werk meer hebt. Nou, dat is een uitdaging, want zeker als je op uurtarief werkt, dan werk je voor je uren en alleen het geld wat je dan krijgt, dat krijg je binnen.
1: En wat zijn dan de concrete praktische tips die jij meegeeft aan ondernemers?
2: Ja, dat is best wel lastig aangezien het nu 14 juli is. Dat is wel wat laat om er nu nog mee te gaan beginnen.
1: Maar goed, stel je voor volgend jaar.
2: Ja, voor volgend jaar. Nee, kijk, voor nu zou ik zeggen, als je dat niet ingecalculeerd hebt, moet je misschien afvragen, is vakantie op dit moment wel een goed idee om te doen? Of moet
1: maar je hebt een gezin, bijvoorbeeld.
2: Je hebt een gezin, dan ben je inderdaad afhankelijk van die vakanties. Allereerst is dat je heel erg moet beseffen dat als jij 4 weken vakantie hebt in het jaar, dat je dan in die 11 maanden dat je aan het werk bent, dat je ervoor moet zorgen dat je voor 12 maanden inkomsten krijgt. Dus werk je op uurbasis, dan moet je natuurlijk wel iets meerekenen in je uurtarief voor bijvoorbeeld vakantiegeld. Hè, wat je wel als werknemer heel erg gewend was om 1 keer in het jaar te krijgen. Heb je dat nu niet. Dus dat moet je absoluut meenemen in je uurtarief, dat stukje. En anderzijds zou ik vooral zeggen, wat heel erg helpt bij heel veel ZZP'ers, is gaat opzij zetten. Dus bijvoorbeeld die vakantie of dat salaris wat dan een hele maand weg gaat vallen, zet het gewoon apart. Dus niet in 1 keer tot het besef komen van, oh help, er is een gat en ik heb geen geld. Maar als je nou gewoon elke week, elke 2 weken, elke maand een stukje alvast apart gaat zetten van het geld wat je binnenkrijgt en doe dat op een aparte rekening, dan heb je gewoon over het hele jaar gezien, heb je die hele maand gewoon bij elkaar gespaard.
1: Ja.
2: En kun je gewoon makkelijk op vakantie.
1: En dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch. En voor ondernemers die al jarenlang ZZP'er zijn, is dit ook logisch.
2: Ja.
1: Maar ga je beginnen, zijn dit wel zaken waar je rekening mee moet houden. En ook op het moment dat je bepaalde investeringen wil doen in een jaar en je komt daar te laat achter, kom je in de knel. Wat is jouw beeld over het algemeen? Gaat dat goed bij veel ondernemers? Of is dit toch echt wel een issue?
2: Het is wel een issue, ja. Ja, gelukkig gaat het bij heel veel ondernemers ook goed, hè? Die snappen dat spelletje. En wat ik ook zo fijn vind, is dat tegenwoordig banken er ook al heel erg op inspringen. Dus je hebt bepaalde banken die dus met potjes werken. Dus dan kun je ook automatisch met percentages kun je het geld al wegsluizen als het binnenkomt. Dus dan kun je jezelf er al heel erg bewust van maken. Maar er is toch nog een heel groot gros ondernemers die dat echt vergeet. En dus ook heel erg in het moment leeft en op dat moment de keuze maakt. En wat ik altijd zo opmerkelijk vind, is dat de meeste ondernemers zijn toch ooit wel ergens in loondienst geweest. En dan weten ze dus ook van, oh ja, we hebben een vast salaris en we krijgen elke maand op dezelfde datum krijgen we die zak met geld krijgen op onze bankrekening gestort. En zodra ze gaan ondernemen, dan laten ze dat principe in één keer helemaal varen. Dan hebben ze zoiets van, oh, er komt geld binnen, mooi, kan het uitgeven. Terwijl als je gewoon in het stramien blijft van dat werknemerschap en je houdt je vast aan, oké, ik geef mezelf een vast salaris, waarvan heel veel boekhouders gaan zeggen, je hebt geen salaris in een eenmanszaak. Maar als je dat nou realiseert en je zegt, oké, ik heb per maand €2.500 of €3.000 nodig. En dat ga ik elke keer apart zetten. En dat neem ik ook op en niet meer dan dat. Ja, dan wordt het ondernemen een stukje makkelijker.
1: En eigenlijk is het toch ook wel zaken fictief maken als het ware. Dat lijkt me het meest moeilijke.
2: Ja.
1: Want je gaat fictief gaan iets bedenken. Want dat is je ondernemerschap. Mm-hmm. Maar als je net begonnen bent, dan is dat natuurlijk wel iets wat echt wel tussen oren zit. Of dat wel of niet gaat lukken.
2: Zeker, zeker. En dat gaat natuurlijk over, red je het zelf, hè, als ondernemer en lukt het je om genoeg opdrachten binnen te krijgen en ervoor te zorgen, zeg maar, dat er genoeg omzet gerealiseerd wordt. Hè? Elke starter heeft 2 uitdagingen. 1, je moet gewoon zorgen dat je genoeg klanten krijgt. En 2, dan moet je ook nog je werk naar behoren goed uitvoeren. Nou, die 2 dingen moet je gewoon volle bak op focussen. En dat is eigenlijk het enige wat je in de startende fase te doen hebt. Dat geld wegzetten. Het mooie is, als je dat nou op een percentage doet en niet met een vast bedrag, dan kun je heel makkelijk rustig aan beginnen. Gewoon 1% wegzetten. Nou, 1% is misschien soms maar €10. Maar waar het om in zit eigenlijk, het gaat niet om die €10. Het gaat erom dat je wendt aan het principe dat je geld weg gaat zetten. En op het moment dat je dan gaat groeien, dan ga je van die 1% ga je 2% maken. Wordt het 20 euro? Wordt het 50 euro? Op het moment dat je dan die gewoonte hebt gecreëerd van het moet altijd weggezet worden, weet je op een gegeven moment niet meer beter. Ik ben zelf ooit zo gestart. Dag 1 dat ik ging starten als ondernemer, startte ik met dit principe. Ik ben er nooit van afgeweken. Ik heb ook nog nooit enige vorm gehad van, oh, ik kan mijn rekeningen niet betalen, bijvoorbeeld.
1: Dat is prettig, toch?
2: Het is heel fijn. Ja. Ja, geeft heel veel rust. En dat is wat veel ondernemers willen. Financiële rust, gewoon geen zorgen.
1: Hoe kijk jij dan naar de ontwikkeling rondom banken? Want je ziet eigenlijk wel dat steeds meer banken daar innovatief in zijn. En eigenlijk ook wel nadenken over hoe kunnen die ondernemers helpen. Maar er is wel heel veel aanbod bijgekomen, met name online banken. Dat zou je van kunnen zeggen, dat werkt in het voordeel van de ondernemer, toch?
2: Ja, vind ik wel. Ja, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar er zijn een aantal online banken die hier heel goed op inspelen. Waar ik ook als ondernemer in bij mee mag denken, ook zeg maar bij die banken van, oké, hoe kun je dit nou goed en slim inrichten voor een ondernemer, zodat hij er geen zorgen meer aan heeft. En ik vind juist dat de online banken juist daar een voorsprong op hebben, bovenop de traditionele banken. Want die lopen toch, die zijn wat groter en wat logger. En die lopen toch wat meer achter de feiten aan in die technologie. Terwijl die online banken dat juist veel sneller kunnen implementeren. Dus ja, ik juich het alleen maar toe. Lage kosten, makkelijke instroom.
1: Dus wat dat betreft is dat ook echt wel een optie waar het goed is om naar te kijken.
2: Ja.
1: Net zoals met verzekeringen, misschien 1 keer per jaar herijken?
2: Ja, ik zou wel. Ja, ik ben nu bijna 6 jaar ondernemer. Ik zit nog steeds bij dezelfde bank en die bevalt gewoon supergoed. En daar ben ik heel erg blij mee. Bij elke bank zitten wat haken en ogen aan. Maar tot op heden heb ik altijd nog zoiets van, die wegen niet op om dan te gaan verkassen. Dus ik zou juist zeggen van, kies heel bewust van tevoren je bank waar je mee wil gaan werken. En weeg daar alle voor's en tegens voor elkaar af. Want het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je gaat wisselen van bank, heeft wel veel administratieve veranderingen, want je moet je rekeningnummer aanpassen. Dus betekent je hele boekhouding moet aangepast worden en dergelijke. Mensen die de facturen misschien op de verkeerde rekening betalen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je niet graag wil.
1: Nee, precies. Dus in ieder geval goed over na te denken hoe je dat doet. Planmatig werken daarbij helpt
2: Zeker. Natuurlijk. Ja.
1: Zoiets van zelfdiscipline. Dat is volgens mij een van de moeilijkste dingen die een ondernemer keer op keer zichzelf weer tegenkomt. Met wat het ook is. Ja. Dat zal je ook herkennen, denk ik. Hè?
2: Ja, ik zeg altijd, ondernemen is best wel heel erg saai. Je moet gewoon elke keer opnieuw, elke keer hetzelfde doen. En dat moet je herhalen. Dus ik noem dat meestal een beetje, ik noem dat het afwasborstelprincipe binnen ons bedrijf. Afwassen. Als je dat te lang laat liggen en het staat op de keukentafel, dan koekt het aan. Dan kost het gewoon veel meer tijd om het op te lossen en het schoon te maken. Terwijl als je het nou in een bepaalde structuur elke keer doet en je dwingt jezelf ertoe om het elke keer te doen, dan wordt die afwas wordt natuurlijk een appeltje eitje.
1: Ik hoorde overigens pas geleden een reclame van de Belastingdienst, waarbij zij eigenlijk dit soort zaken als voorbeeld sketchte ook. Van, zorg dat je 1 keer in de week een vast moment inlast om je boekhouding even bij te werken.
2: Ja, zeker. Om je betalingen te doen, doe er gewoon op een vast moment. Pak 1 keer per dag als je facturen binnen zijn, scan ze even door. Stuur ze door naar je boekhoudpakket. Dat was de boekhouding eigenlijk. Dus dat kan binnen een minuut, kan dat per dag. En door dat elke keer te doen, scan gelijk je bonnetje in. Op het moment dat je een betaling doet, kan je het ook niet vergeten. Gaat het niet in het dashboardkastje van de auto. Die structuur, die moet je gewoon aanwenden als ondernemer. En dan hoef je gewoon niet op zondag voor het einde van de btw-periode.
1: En je zou in ieder geval zou je wel kunnen zeggen dat het de ondernemers wel mogelijk makkelijker gemaakt wordt door al die mogelijkheden die er zijn.
2: Al die technologieën, dat is natuurlijk heerlijk. Ja.
1: Even terug naar de vakantieperiode. Vakantie zit erop. Ja. Wat zeg je dan eigenlijk tegen ondernemers? Dat moeten ze als eerste doen?
2: Nou, ik zou dus altijd een stukje apart gaan zetten, wat ik net al aangaf. En wat ik ook een hele slimme tip vind, die ik zelf ook toepas, is dat je heel erg proactief met opdrachtgevers moet gaan zitten over je betaalhygiëne, laten we het maar zo noemen. Hè? Dus hoe ga je factureren? Wanneer ga je factureren? En wanneer wordt er betaald? We noemen dat ook wel in de business coaching, noemen dat ook wel van contact naar contract. Dus niet achteraf wachten op je geld, maar vooraf heel goed met de opdrachtgever bespreken van, oké, wij gaan met elkaar samenwerken. Dit hoort er ook bij, het stukje financiën. En dit is wat we met elkaar afspreken. En kunnen we daar ook met elkaar in instemmen? En dan is het ook nog zo dat die opdrachtgevers ook wel heel leuk om eens te gaan herkennen van wat is het betaalgedrag van zo'n opdrachtgever. Zo heb ik werk samen met een grote opdrachtgever en die betalen bijvoorbeeld altijd standaard op vrijdag betalen ze uit. Nou, als jij dan op tijd betaald wil hebben, en dat is zeker voor de zomerperiode is dat heel fijn, zeker als dat er een bouwvak in komt, want dan ligt echt alles stil, is dat je je factuur op het juiste moment stuurt. Dus heeft zo'n bedrijf betalingen op vrijdag, kun je beter je factuur sturen op de donderdag of op de vrijdag. En dan heb je bijvoorbeeld 2 weken betalingstermijn, dus 14 dagen. Dan weet je ook, oké, wordt binnen 2 weken wordt hij betaald. Stel nou dat je je factuur stuurt op de zaterdag, dan is net het betaalmoment is geweest. En die grens van die 14 dagen is nog niet gepasseerd. Dus dan gaat zo'n factuur vaak een week later gaat hij mee in de betalingen.
1: Dat zijn hele praktische handige tips.
2: Ja, ja. En je bespaart er gewoon een week mee op eieren zitten. Hè? Dat je stress hebt van, oh, komt die factuur wel binnen? Terwijl je eigenlijk gewoon weet van, zo'n opdrachtgever heeft ook een vast moment waarop ze dingen altijd standaard.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer wel eens twijfelt over van, nou, de klus is geklaard. Dat je toch even wacht met het sturen van de factuur uit voor het zoen.
2: Ja, waarom?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je als ondernemer die bescheidenheid hebt.
2: Ja, dat moet je niet hebben als ondernemer. Nee, want uiteindelijk denk ik, ja, maar het werk is toch gedaan. Ja, ik ben zelf ondernemer, ik stuur mijn facturen van tevoren. Vind ik ook altijd een goede tip om te doen. Hè.
1: Maar daarom, ik stel de vraag natuurlijk in de extreme, maar ik weet dat het gebeurt.
2: Het gebeurt heel veel, want je hebt de grote opdrachtgevers die hanteren. Jij kan wel zeggen, ik hanteer 14 dagen betaaltermijn, maar die grote bedrijven die doen toch wel 30. Dus wat gebeurt er dan? Je hebt bijvoorbeeld in juni heb je opdracht gedaan. Je stuurt in juli je factuur. 30 dagen betaaltermijn. Dan krijg je ergens in augustus een keertje betaald. Dan gaat er dus bijna 2 maanden overheen. En je hebt je werkzaamheden al uitgevoerd.
1: Ja.
2: Ja, die bescheidenheid, die herken ik heel erg. En dat is juist waar ik met ondernemers heel erg op zit in de coaching. Van ja, maar dat hoeft ook niet, want je hebt toch je werk uitgevoerd. Dus je mag toch factureren.
1: Precies, maar je komt dus eigenlijk hier op het hele belangrijke punt. De cashflow, als het ware. En hoe ver zijn kleine ondernemers daarmee bezig?
2: Ik denk dat ondernemers daar veel meer mee bezig mogen zijn. Überhaupt in het algemeen. Dat ze mogen veel meer voor zichzelf opkomen. En dat begint bij jezelf. Dus het heeft helemaal niks met de ander te maken. Het heeft met jezelf te maken als ondernemer. Dat je mag gaan staan voor wat je waard bent. En voor wat je uitgevoerd hebt. En daar hoort gewoon een stukje facturering ook bij. En ergens wil ik hem misschien ook nog wel een beetje omdraaien. Want ik vind het namelijk ook heel zakelijk. Ik heb er zelf een enorme hekel aan als mensen heel erg laat factureren. Omdat een bedrijf gaat door. En die heeft bepaalde betalingen. En op een gegeven moment vergeet je als bedrijf dat je nog een factuur krijgt. En als die dan een aantal weken later, of soms wel een maand of 2 maanden later komt, dan ben je alweer als bedrijf doorgegaan. Dus het kan ook een enorme tegenvaller zijn. Dus ik vind het juist een grote mate van professionaliteit hebben, dat je een traject gewoon goed afrondt en daar hoort ook snel een factuur bij.
1: Mooi, goede kijk op de zaken. Wat dat betreft goede tips, denk ik ook. Tot slot, heb je nog een aantal tips waarvan je zegt van, nou, hier gaan we naar de zomer. Hier moet je ze op focussen als ondernemer.
2: Nou, ik zei net al van dat er heel veel ondernemers zijn die op het moment dat ze ondernemer worden en eerst in loondienst waren, gewoon van hun bankrekening alles maar lukraak afpakken. En ik wil vooral meegeven dat gebruik alsjeblieft je zakelijke rekening niet als privé pinpas. Ja, je gaat op vakantie, je ziet iets leuks. Oh, het loopt toch iets uit de hand. Oh, ik pak even mijn zakelijke pas en ik ga daar eventjes mee pinnen. Alsjeblieft doe dat niet, want je komt jezelf ergens altijd op een later moment kom jezelf weer tegen. En,
1: want je moet al die betalingen gaan verantwoorden.
2: Ja, uiteindelijk wel. En heel eerlijk, je boekhouder ziet ze ook, hè? Dus die heeft daar dan ook wel een mening over. En die ziet dan ook een bepaald ondernemer voor zich die een bepaald betaalgedrag hebt. En aan een betaalgedrag kun je gewoon heel goed zien wat voor ondernemer je tegenover je hebt. Dus als we nou met z'n allen terug zijn van vakantie, laten we ons allemaal aanwenden dat we gewoon een vast salaris geven per maand. En als dat niet in 1 keer lukt, doe het dan in 2 keer. Hè? Probeer er gaandeweg naartoe te gaan werken. En dan zul je uiteindelijk merken dat het voor jezelf gewoon makkelijker wordt. Maar het begint allemaal bij jezelf als ondernemer. Er is niemand die jou gaat helpen. Je moet alleen zelf aan de bak.
1: Discipline. Daar is hij weer.
2: Zeker.
1: Dankjewel voor de komst naar de studio. Een fijne zomer.
2: Dankjewel.
1: Hetzelfde. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. Dit is de ZZP Update op Nieuw Business Radio.
1: Tot slot in deze ZZP Update gaan we naar de vraagbaken. En dat doen we eigenlijk sinds kort. Welke vragen komen er binnen bijvoorbeeld? En welke tips hebben we nog voor ZZP'ers te melden? Aan de telefoon heb ik Petra Kruisberg van Romslomp. Petra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt voor ons weer een wat huiswerk gedaan. En ook goede tips meegegeven wat dat er gaat. Want als we kijken naar wat je wel moet doen. En het gaat over communicatie eigenlijk. Hè? Zakelijk WhatsAppen als ZZP'er bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een beetje waar nu naar gaat. Om gaat toch?
3: Ja, klopt. Ik had laatst een klantinterview en zij had eigenlijk allerlei vragen over WhatsApp. Wat mag ik allemaal wel en wat mag ik allemaal niet via WhatsApp? En nou ja, daar kon ik op dat moment niet zo snel antwoord op geven. Wat allemaal juridisch ook wel en niet mag en zo. Maar ik dacht, jeetje, dat is echt wel een interessant onderwerp eigenlijk. Want volgens mij gebruikt, bijna iedereen WhatsApp op het moment, maar ook zakelijk. Je hebt natuurlijk ook WhatsApp Business. Dat is natuurlijk helemaal gericht op zaken doen via WhatsApp eigenlijk. En dat vond ik een interessant onderwerp. Dus daar ben ik even ingedoken.
1: Ja, want voordat we daar dan verder over gaan praten, er is natuurlijk wel een ontwikkeling geweest. Want WhatsApp krijgt een nieuwe directeur. Is bekend geworden.
3: Ja.
1: En die heeft het al meteen over het volgende. Van het feit dat je wellicht moet gaan betalen voor het gebruik van WhatsApp. Laat staan dat je het via de professionele versie doet. Dat is wel interessant.
3: Ja, dat is zeker een interessante. Want WhatsApp Business is op dit moment ook gewoon nog gratis. Heb ik wel begrepen dat zijn vaart nog niet echt gaat lopen. Dat het een betaalde versie krijgt. Maar goed, ja. Om nou helemaal afhankelijk te zijn van één platform, dat lijkt me nou ook niet helemaal handig. Want ja, het kan zomaar zijn dat straks een betaalde versie wordt. Of een versie met heel veel advertenties. Nou, ik weet niet of je daar heel erg op zit te wachten.
1: Nee.
3: Dat is wel een hele goede om over na te denken. Wat zijn dan de alternatieven?
1: En dat heb je een beetje in kaart gebracht ook? Kom je dan uit bij Signal bijvoorbeeld?
3: Ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij Signal. Dat is qua privacy echt wel een hele goede speler. En dat is toch als je klantcontact hebt en misschien wat gevoelige informatie deelt met elkaar, toch wel heel fijn. Dus Signal is zeker een hele goede optie. Nou zie ik ook nog iMessage. Nou, daar hebben we gelijk een nadeel, want dat is eigenlijk alleen voor iPhone. En dan zit je met Android zit je al wel een beetje moeilijk.
1: Mm-hmm.
3: Dan heb je nog Trema. Ik kende het niet. Het is een Zwitsers platform. Dit is wel een betaald platform. Dus misschien ook weer een klein nadeel. Dan kan je misschien toch bij WhatsApp blijven als dat betaald wordt.
1: Ja. Dus met andere woorden, het is goed om erover na te denken. Maar ik denk dan meestal, want als je dan die stap zet, is het wel handig om te weten dat degene waarmee je gaat communiceren ook gebruik maken van dat kanaal. En WhatsApp is eigenlijk, dat is bijna een dekking van 90%. Ik bedenk dit nu ter plaatse, hoor, dat zeg ik erbij.
3: Ja.
1: Maar ik heb nog maar weinig mensen gesproken die zeggen, nou, WhatsApp, nu even niet hoor.
3: Nee, ik ook niet. Nee, en als ik dan inderdaad ook een grove schatting mag doen, het merendeel gebruikt gewoon WhatsApp. En een enkeling zal je misschien horen over Signal. Dat is denk ik wel het meest opkomende op dit moment. Maar WhatsApp wordt natuurlijk wel op dit moment gewoon het meest gebruikt door bijna iedereen. Als je het dan hebt over je zaken doen, dan blijft WhatsApp Business toch wel een heel fijn platform. En het gebruik van WhatsApp is natuurlijk ook zo fijn omdat het zo snel gaat. Je kan even heel gauw een afspraak maken of even snel zeggen dat je wat later bent. Of en als we wat verder kijken naar je administratie, je factuurtje sturen via WhatsApp met een betaallink erbij. Een offerte. Via WhatsApp krijg je gewoon over het algemeen veel sneller antwoord. En heb je de afspraak veel sneller gemaakt dan dat je dat via e-mail doet bijvoorbeeld.
1: Ja,
3: of dat je moet telefoneren of wat dan ook.
1: Het is wel interessant dat je dat zegt. Ik heb laatst daar een gesprek over gehad met iemand en die vertelde eigenlijk dat in de Baltische Staten, dat ze daar het hele e-mailen, zoals wij het kennen, gewoon hebben overgeslagen. En vooral door middel van deze manier met elkaar communiceren. Daar zie je ook wel langzaam maar zeker bij ons volgens mij een verschuiving komen.
3: Ja, absoluut. Ja, ik zie het ook zelf binnen bedrijven waar ik dan werkzaam ben. Dat er eigenlijk intern al niet meer ge-e-maild wordt. Dat gaat allemaal via, je hebt dan voor bedrijven Slack. Dat is ook een soort WhatsApp, maar dan voor bedrijven intern. Er wordt eigenlijk niet meer intern ge-e-mailed. Nee.
1: Nou, goeie jaar om in de zomer eens lekker over na te denken hoe je daar het komende jaar mee om zal gaan. Als zelfstandige, toch? Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog tips. Wat moet je nou absoluut niet doen? Daar heb je ook even naar gekeken.
3: Ja, wat moet je absoluut niet doen? Ik had het net al even gauw over je factuurtje sturen via WhatsApp. Dat kan natuurlijk gewoon. Alleen wil de Belastingdienst wel echt een echte factuur. Dus met een factuurnummer en opgemaakt in PDF. Dus gewoon even een berichtje sturen van het kost €50 en hier is een tikkie. Nee, dat kan dus niet. Nee. Het moet wel een echte factuur zijn. En een betaallink erbij, dat kan natuurlijk wel, want dat is natuurlijk hartstikke praktisch. En dan word je ook lekker snel betaald natuurlijk. Ja, echte grote contracten, voorwaardes of enorme bijlagen met veel informatie. Nee, dat zou ik toch liever dan via de mail doen. Dan, dat is toch een wat veiligere manier.
1: Dus daar moet je misschien de splitsing dan maken. De formaliteiten via de mail blijven doen.
3: Ja, dat denk ik ook. En het kan natuurlijk een hele mooie combinatie zijn. Hè, dat je even een berichtje stuurt van ik heb de voorwaarden of of het contract heb ik op de mail staan. Ik zie je reactie graag tegemoet. Of wat dan ook, hoe je maar ook wil communiceren met je klant. Ik zou zeggen, maak er een mooie combinatie van. Ja. En wat ook wel heel erg belangrijk is dat je je administratie voor de Belastingdienst 7 jaar moet bewaren. Dus om nou alles in WhatsApp te bewaren, is wel een beetje spannend. Dus het is toch wel heel erg verstandig om dat toch echt wel op je computer te hebben staan. Dat je een mooi overzicht van je gehele administratie bijhoudt. En dat je ook altijd alles makkelijk terug kan vinden. Stel, er is een keer een miscommunicatie met de klant. Dat je echt goed al je afspraken en al je contracten en je facturen netjes in je eigen administratiesysteem hebt staan.
1: Precies, helder. Wat is nog meer handig om te onthouden voor deze zomermaanden? Wellicht om te zeggen van ga je wel of niet met vakantie? Wellicht werk je helemaal door. Maar stel je gaat met vakantie. Voordat je op vakantie bent, dan is het toch echt de neiging naar die eindsprint. Maar in de vakantie ontstaan vaak ook wel weer ideeën. En ook wel weer bepaalde misschien wensen of dromen die je moet gaan waarmaken na je vakantie. Waar moet je nou misschien wel een soort van mindmap even maken of een to-do-lijstje wat je zegt van pak dat na de vakantie eens even op. Heb je daar nog tips voor?
3: Ja, inderdaad, vakantie is om te beginnen om even lekker uit te rusten. En ik zou ook zeker WhatsApp dan op stil zetten. Ik zou bepaalde misschien wel appgroepen, bepaalde klanten toch even op stil zetten. Want het is natuurlijk wel heel verleidelijk om toch nog even, ik ga toch nog even dat doen, of toch nog even zus, of toch nog even zo. Nee, ik zou echt lekker rust nemen. Dan ontstaat er ook weer ruimte voor nieuwe ideeën. En als je ondernemer bent, dan is dat natuurlijk ook wel je aard, dat je nieuwe ideeën krijgt, dat je dan zin krijgt om weer dingen op te pakken. Dus ik zou zeker daar een lijstje van bijhouden. En lekker gaan oppakken na de vakantie. Maar ik zou WhatsApp in ieder geval op stil zetten.
1: Ja, precies. En wellicht ook een archief dus aanmaken waar je allerlei zaken makkelijk terug kan vinden. Dat is volgens mij wel
3: zeker.
1: In de notendop de conclusie van dit
3: gehaald. Ja, nog een goede. Ja, en ik heb nog wel een goede tip.
1: Oké, nog eentje dan.
3: WhatsApp. Ik ga snel zijn. WhatsApp Business kan je dus bepaalde chats ook labels geven. Dus bijvoorbeeld als je een factuur hebt gestuurd, dat je dan in een labeltje zet, factuur staat nog open. Of er is een offerte gestuurd en die is nog niet akkoord. Dan zeg je wachten op offerte akkoord of wat dan ook, wat je maar wil. Maar die labels die zijn echt heel handig om mooi overzicht te krijgen in je WhatsApp.
1: Heel goed om daarmee af te sluiten. Dankjewel voor nu, Petra. Ik wens je fijne vakantie en we spreken je in september weer.
3: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: Tot zover de ZZP-update. Tot de volgende. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. I miss knowing what you're thinking.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Tierra va tembla en Santiago. Tierra va tembla en Camagüey.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
4: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
6: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Vandaag wederom vanuit Van der Valk Hotel in Houten, waar wij ook dit jaar weer aanwezig mogen zijn bij het jaarlijkse Credion Financiers Netwerk Event. Ja, het is een bijzonder jaar. Het is namelijk de 10e editie van het evenement. En daarnaast is het ook nog eens het 25-jarig bestaan van Credion. Zoals voorafgaande jaren is er straks eerst een plenair programma met een aantal sprekers, waaronder meervoudig Olympisch kampioen Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester is de meest succesvolle zeilster aller tijden, met 4 Olympische medailles, waaronder 2 keer goud. En daarnaast won ze 4 wereld- en 5 Europese titels. En toen ze ooit aan haar Britse topcoach Mark Littlejohn vroeg: wat moet ik doen om een Olympisch kampioen te worden? Antwoordde hij: er is geen korte weg naar succes. En liet haar vervolgens bewust met extra ballast varen, zodat ze niet alleen op snelheid vertrouwde, maar ook haar strategisch en tactisch inzicht verder ontwikkelde. Nou, zij zal ongetwijfeld haar succesformule straks met de aanwezigen gaan delen voor de benodigde portie inspiratie en motivatie. Na het plenaire gedeelte zullen een aantal gasten bij ons aan het woord laten en nemen we daarna nog een kijkje natuurlijk bij het Indoor Marktplein, waar vele financiers en adviseurs van Credion vertegenwoordigd zijn om te kunnen bijpraten en netwerken. Ja, Credion staat bekend als de intermediair voor het financieren van verschillende onderdelen van je bedrijf. En dit kan gaan om voorraden, werkkapitaal en ook vastgoed. En dat doen ze uiteraard met de grootbanken, maar vooral ook met de alternatieve financiers, die inmiddels een even grote rol spelen in de financiersmarkt. Zoals factoring en crowdfunding partijen, om er maar even een paar te noemen. Nou, dat is juist het verbinden van de ondernemer met de juiste financier voor het juiste doel om de dromen van de ondernemers waar te maken en om ze verder te laten groeien. Daar gaat het allemaal om. Nou, vandaag zijn er dus geen ondernemers aanwezig. Dit event is alleen voor de financiers en de adviseurs van Credion. En dat maakt het gelijk natuurlijk ook heel bijzonder. Niet zelden worden hier mooie deals gemaakt, want al die adviseurs die kennen al die casussen allemaal uit hun hoofd. Dus als ze een mogelijkheid zien, zullen ze die zeker niet voorbij laten gaan. Er worden contacten onderling opgepoetst en kennis onderling uitgewisseld over de laatste trends in de financiële markt. Nou, daar gaan wij straks natuurlijk ook een beetje naar hengelen, naar die antwoorden. Goed, straks het plenaire gedeelte dus. Zal er uiteraard aandacht besteed worden aan het jubileum. Ik zie al kleine gebakjes op tafel staan met het logo van Credion met 25 jaar erop. Dus het is echt een speciale dag vandaag. Mensen druppelen op dit moment langzaam binnen. En er wordt al hier en daar gehighfived, zie ik. Dus het is ook een zien en wederzien van collega's en conculega's. De sfeer zit er goed al in. Dus straks spreken we uiteraard Carlo ook nog even over deze bijzondere editie. En komen we zo bij je terug.
3: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
7: We hebben een plenair programma zoals jullie dat kennen. We hebben een aantal sprekers. We gaan zelf iets vertellen. En daarna is er uiteraard ruim de gelegenheid om met elkaar bij te praten in de andere zaal. En ik wens jullie een hele fijne netwerkmiddag. Zodat we weer veel zaken met elkaar kunnen bespreken en ook heel veel deals kunnen doen. En daar ga ik straks wat meer over vertellen.
3: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio met Fabienne de Vries.
6: Nou, gefeliciteerd Carlo. De 10e editie van het evenement en 25 jaar Credion. Wat zal je trots zijn?
8: Ja, zeker. Ja, het is een hele mooie mijlpaal. Die 25 jaar, primair natuurlijk. En dan ook nog de 10e editie van dit event. Ja, super geslaagd.
6: Ja, dat is mooi hoe je ons tijdens het plenaire gedeelte even meenam in die gang, zeg maar, die jullie allemaal bewandeld hebben. Aantal kenmerkende momenten. Wat is voor jou het mooiste ontwikkelingsmoment eigenlijk geweest in die 25 jaar?
8: Dan, die kredietcrisis was natuurlijk echt een dieptepunt. Toen hadden we eigenlijk maar 4-5 banken, waarvan er ook nog 2 failliet gingen in Nederland. En die 3 die overbleven, die stonden onder curatele. Die hadden eigenlijk geen geld om nieuwe leningen te verstrekken. Dus dat was echt een dieptepunt wat ik heb meegemaakt. Maar daarna ontstond er natuurlijk een markt die helemaal open lag voor nieuwe toetreders. En dus de jaren 2011, 12, 13, toen kwamen er allemaal nieuwe aanbieders naar het land. En die hadden geen distributiekanaal. Dus ja, die gingen allemaal mij bellen. Van, goh, ik heb een product, jij hebt klanten, kunnen we samenwerken? Dus dat was eigenlijk de mooiste periode tot nu toe van opgang eigenlijk.
6: Raakt ook een beetje dat verhaal van Marit had. Hè? Dat als je juist in die met tegenslagen, dat je dan juist enorme groei kan doormaken. Wat sprak jou het meeste aan in haar verhaal?
8: Nou, heel belangrijk is denk ik in haar boodschap dat zij zegt van probeer vooral met die dingen bezig te zijn waar je dus inderdaad invloed op hebt. En dat is wel iets wat ik bij mezelf ook heel erg herken. Dat je soms heel erg druk maakt van over allerlei dingen om je heen waar je geen invloed op hebt. Terwijl, ja, eigenlijk moet je gewoon aan het werk gaan met die dingen waar je wel invloed op hebt. En ja, die spiegel die zij even voorhield. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap was vanmiddag. Ja.
6: En hoe denk je dat uiteindelijk, of hoe zou je willen dat de financiers en de adviseurs die in de zaal zaten met die boodschap omgaan?
8: Nou, we proberen natuurlijk al jaren van het traditionele nee-denken van de bankier af te komen. Hè? Dus dit is een beetje gechargeerd. Maar een bankier kijkt naar een kredietaanvraag en die gaat primair lezen, waarom zou ik dit niet willen doen? En eigenlijk zou je zo'n dossier moeten lezen van hoe zou ik het wel kunnen doen? En dat is iets waar we al jaren vanuit onze rol als adviseur en intermediair mee bezig zijn. Om die financiers op te tuigen. Nou, ik snap best dat je misschien primair kritisch bent om het te doen. Maar denk dan eens na hoe het wel kan. En dat is een beweging die, die moet ingezet worden. Want als we de mindset hebben in deze markt dat we in principe bedrijven willen financieren. Ja, dan zijn we natuurlijk met veel leukere dingen bezig. Ja.
6: Nou snap ik dat het voor elkaar krijgen van een financieringsdroom, dat natuurlijk altijd het uitgangspunt is. Dan hadden we ook het verhaal van Davy van Troostwijk Taxaties. Die toch een klein beetje de alarmbel rinkelde over, jongens, hou rekening met de risico's en wat dat uiteindelijk voor waarde kan zijn van dingen waar we geen invloed op hebben, zoals het weer en het klimaat en dergelijke. Wat denk je dat, of wat hoop je ook weer dat de financiers daarvan meenemen?
8: Nou ja, de realiteitszin. Hè? Dus als ik dan een pand ga financieren, heb ik dan alle risico's in kaart? En ben ik dus dan ook comfortabel met het financieren van dat pand? En eigenlijk zat er een onderliggende boodschap in zijn verhaal. Nou ja, er wordt heel veel gefinancierd. Er is heel veel vastgoed gefinancierd. Waarvan we eigenlijk zeker weten dat die risico's niet goed afgedekt zijn. Dat mag nooit omslaan naar een soort onzekerheid dat we niet meer willen financieren. Dat moet omslaan naar een soort actie van oké, laten we die risico's gaan beperken.
6: Ja, vandaar dus eerst het verhaal van Davy en vervolgens de motivational speak van Marit van oké, er zijn misschien haken en ogen, maar daar kunnen we doorheen.
8: Nou ja, dit is wel het verhaal waar je mee moet eindigen uiteraard op zo'n dag. Ik heb echt het gevoel dat iedereen vandaag die zaal uitging met een soort adrenaline van we gaan ervoor.
6: Nou, dat is wat je natuurlijk wil als iedereen zo bij elkaar komt. Even fast forward. Normaal gesproken is een prognose altijd van waar sta je met je bedrijf over 5 jaar. Nou, nu met die 25 jaar kan ik natuurlijk niet anders zeggen van waar hoop je over 25 jaar te staan?
8: Nou, ik geloof erg in de transitie van die automatisering en het op de juiste manier toepassen van technieken en AI, ook binnen ons werkveld. Hè, want we hebben heel veel met data te maken, cijfertjes en vaststellen van allerlei gegevens. Als we dat verder kunnen automatiseren, we kunnen dat efficiënter maken, dan gaan we dus het kredietverleningsproces veel beter maken en makkelijker. En ik geloof erin, als we dat goed doen in ons platform, dat platform heel erg schaalbaar is. We zijn dus nu weer aan het opstarten in België, maar dan liggen er natuurlijk veel meer kansen ook in andere landen in Europa. Dus over 5 jaar denk ik dat wij actief zijn in 3-4 landen in Europa met een schaalbaar model.
6: Mooi, kijk, dat hebben we maar de universum ingeslingerd. Toch even een kritische vraag daarover. Verdwijnt het persoonlijke kredietgesprek dan niet door onder andere AI en alle ontwikkelingen?
8: Nee, zeker niet. Kijk, aan de tafel bij de ondernemer, daar zit die adviseur en die bepaalt samen op basis van de huidige situatie, de emotie, wat voor geld is er nodig, hoe gaan we dat organiseren. Maar het proces om dat te organiseren, dat kunnen we heel goed automatiseren. Maar ik denk niet dat we de komende 5 jaar een adviseur kunnen vervangen met techniek. Zeker niet.
6: Ga lekker genieten van de bol, het netwerken. Iedereen is waarschijnlijk dying to speak to you. Dus ga lekker genieten van deze dag.
8: Dankjewel.
3: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
7: Wij hebben 2 vervolgsprekers. Onder andere Davy Marketing van Troostwijkbedrijven. Om jullie een insight te geven om de ontwikkeling van de vastgoedmarkt.
3: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
6: Ja, Davy Markering van Troostwijk Taxaties. Een goed verhaal, helder verhaal vond ik het ook. Duidelijk over de risico's beheersbaar maken. Daar ging jouw verhaal over. En dan noemde je 4 risico's. Misschien dat jij die voor de luisteraar nog even kort kan benoemen.
9: Zeker. Nee, we hebben het bouwrisico. Dus dat gaat echt over gebouwen, over de fysieke gebouwen. Wat de risico's daarvan zijn. Denk aan funderingen of constructies en dergelijke. En wat dat met zich meebrengt. Dan hebben we het liquiditeitsrisico. Dus dat is als jij op verkeerde plekken woont, bij wijze van spreken. Kan het zo zijn dat in de toekomst door de klimaatverandering dat een woning dat er minder vraag gaat naar die woning en dat voor de lange termijn voor hun financiële risico's met zich meebrengt in de zin van dat het vastgoed minder waard wordt.
6: Ja, want dit verhaal kwam eigenlijk ook naar aanleiding van dat we zien dat vastgoedfinancieringen in de lift zitten, dus dat de financiers daar ook steeds meer mee te maken krijgen. En enerzijds was jouw verhaal natuurlijk ook gericht op van hey, financiers, let op, zorg dat je dat de risico's goed gedicht zijn, onder andere door verzekeringen en dergelijke. Maar als we nou kijken naar de ondernemers, hoe kunnen die omgaan met die risico's en de kwetsbaarheden?
9: Nou, wat we dus zien is dat financiers in de basis voornamelijk keken naar de getalletjes. Maar we zien nu natuurlijk dat klimaatverandering ook een rol gaat spelen. En dus dat brand bij wijze van spreken steeds vaker voorkomt. Dus wat bij ons ook onze experts doen of onze inspecteurs, die gaan langs bij bedrijven om te kijken van joh, hoe kan je nou jouw vastgoed klimaatproof maken. Denk aan hoe kan ik mijn zonnepanelen goed beveiligen. Hoe kan ik mijn brand, dat de branddetectie goed loopt. Dat mijn sprinklerinstallatie up-to-date is. En dat soort zaken, daar komen zij voor langs. En dan kan de ondernemer in die zin dat risico proberen af te dekken.
6: Ja, dat klinkt inderdaad als best wel ook een dure voorzorgsmaatregelen. Terwijl op dit moment natuurlijk alle aandacht gaat naar AI ready worden als bedrijf. Dus het is ergens ook een alarmbel, denk ik, die jullie jullie aanslaan?
9: Ja, want wat we veel zien, hè, zeker bij de wat we zijn hier voornamelijk voor het MKB, maar zeker de grotere productielocaties, is het vastgoed is echt een jasje voor hun bedrijfsvoering. Dus de aandacht gaat daar vaak niet uit, totdat we dan zien dat het vastgoed zo erg achteruit loopt, dat het dan te laat is. En dat er dan heel veel uitgaven moeten worden gedaan om het allemaal weer up-to-date te maken. En zeker met alle klimaatproblemen die gaan komen, kan dat zeker in de kostenposten lopen.
6: Ja, en die risico's die er zijn, die kunnen ook echt voor vermindering van cashflow zorgen, toch?
9: Ja, dat is precies dus wat we proberen aan te kaarten. Van financiers, let op. Kijk niet alleen naar het vastgoed, maar kijk ook wat voor risico's met zich meebrengt. En waar dus een ondernemer tegenaan kan lopen, waardoor ze in die zin misschien in default kunnen komen om uiteindelijk hun financiering niet meer te kunnen betalen.
6: Als je kijkt naar het klimaat, wat jullie dan dus ook als taxateurs duidelijk dagelijks mee te maken hebben. Hoe grillig is dat? Of wat is de forecast daarin voor de toekomst?
9: Nou ja, wat we nu zien is dat we in de taxatierapporten voornamelijk alleen nog even kijken naar een vermelding erover doen. Maar wat wij ook probeerden aan te kaarten van misschien is het wel nodig om een stap verder te gaan, om een bepaald scoresysteem te maken. Om te zien van joh, dit zit er aan te komen en klimaatverandering komt steeds meer voor.
6: Ja, daar hebben jullie de PAR-score, zijn jullie daarvoor aan het ontwikkelen. Wanneer kunnen we die verwachten en over wat voor tijdspannen spreek je dan om zo'n score te behalen?
9: Ja, de bedoeling is dat we zijn nu eigenlijk nog in de pilotfase. Dat was ook mijn oproep aan de financier van joh, haak mij even aan. Hebben jullie nog goede punten van dit willen wij er sowieso inzien? Kunnen we dat nog verwerken? En de bedoeling is dat we dat de komende 3 maanden gaan proberen uit te rollen. Om dan in een soort testfase bij een bepaald aantal opdrachtgevers te gaan uitvoeren. Om een beetje de kinderziektes eruit te halen. En binnen een half jaar, zeg 2027, moet daar gewoon een goede score liggen waar financiers of zelfs de ondernemer gewoon een paar quick wins kan krijgen om relatief goedkoop hun pand te verbeteren.
6: Ja, en ook sneller een mogelijke financiering rond te krijgen.
9: Ja, precies. Dat zou natuurlijk het mooie zijn.
6: Ja. Mooi, dankjewel. Jij gaat nog eventjes netwerken om te kijken of er nog tips aan je gegeven worden voor die PAR-score, geloof ik. Hoop je nog wat interessants op te pikken?
9: Ik hoop het zeker, want kijk, ik kijk niet vanuit de financieringsbril. En het is natuurlijk ook voor financiers bedoeld. Dus ik hoop dat zij mij goede tips kunnen geven, zodat we dat model nog beter kunnen maken.
6: Dankjewel, Davy.
9: Geen probleem.
3: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
10: Ja, dankjewel. Allereerst, Credion, geweldig. Wel allemaal 25 jaar, topprestatie. Ik wil jullie heel graag meenemen in de mentale kant van presteren. Volgens mij bevinden we ons met z'n allen steeds meer in een wereld waar onzekerheden het nieuwe normaal lijken te zijn. Er zijn steeds meer veranderingen. Ja, ik dacht ik begin nederig en ik zeg ja, ik ben maar de baanmeester en ik ben de meest succesvolle zelfster alle tijden.
3: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business.
6: Wauw, Marit. Wat een verhaal. Wat een stoer en sterk verhaal. Hoe voelde het voor jou om vandaag hier voor de financiers en adviseurs van Credion te staan?
11: Ja, superleuk. Ik heb natuurlijk een voorspreking gehad met Carlo en met Afke. En dan zit je wel van oké, wat past? Wat is eigenlijk de deler eigenlijk. En toen dacht ik, ja, volgens mij hebben we wel met z'n allen te maken met veel veranderingen, veel onzekerheden, veel oncontroleerbare factoren. Nou, als iets waar de zeilsport om bekend staat, is wel de hoeveelheid factoren waar je geen controle op hebt. En wie ben je dan en hoe presteer je dan? Dus ik vond het leuk om mijn visie te delen.
6: Ja, het is ongetwijfeld dat heel veel mensen zich hierin herkenden. Mooi ook het verhaal over het wel of geen talent hebben, hoe dat voor of tegen je kan werken. Maar vooral dat de uitspraak, je kunt niet winnen als je verliest in je hoofd. Dat is een hele belangrijke. Kun jij dat nog even voor de luisteraar ook toelichten?
11: Ja, ik denk wat je vaak ziet is dat mensen kijken naar concurrenten en er is zoveel vergelijk. Maar je grootste tegenstander is vaak je eigen hoofd. En iedereen kan vaak wel blij zijn, positief denken en presteren als hij zich goed voelt. Maar zodra dan het even moeilijk wordt, dan gaat vaak alles overboord. En ik had zoiets van, ja, dit is gewoon trainbaar. Het gedrag en de kwaliteit van je gedachten, dat is gewoon trainbaar. En dat wordt ook een soort van een snelweg in je hoofd. Dus je wil je heel bewust zijn met welk gedrag en welke gedachten heb ik eigenlijk op de moeilijke dagen. Want dat wordt stiekem wel een beetje de snelweg die je aanlegt en je voorkeursgedrag. Dus als je altijd super negatief denkt, ja, dan zal je ook uiteindelijk altijd negatief blijven denken of opgeven. Dus daarom is het zo belangrijk. En ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te verwoorden.
6: Kijk, uiteindelijk zijn dit dingen die ze op lagere scholen al zouden moeten leren. Zijn daar plannen toe? Want je moet hier gewoon een lesprogramma van maken voor de jeugd. Dat ze dit van meet af aan gelijk goed meekrijgen.
11: Ja, nou ja, het is leuk dat je het zegt. Want ik ben nu natuurlijk gestopt als topsporter. En eigenlijk Team NL en het Watersportverbond vroegen van... Wat is eigenlijk je belangrijkste les geweest? En toen zei ik, ja, we moeten zoveel meer oog hebben voor... Ja, mentale kracht. Ja. En zeker in een sport als zeilen. Ja, een heldere geest maakt betere beslissingen. Betere beslissingen is vaak beter resultaat. Maar nu merk je wel dat het eigenlijk bij iedereen speelt. En bij iedereen zo geldt, zeg maar. Dus ja, het is wel leuk om dit steeds verder te ontwikkelen. En te kijken van, oké, hoe dan en wat dan? En wat zijn dan wel echt universele wetten en lessen die gelden voor ons allemaal?
6: Ja, nou, daar heb je ook een boek over geschreven. Over die met de sportpsychologie. Waarin je ook echt drie soort van, hoe zal ik het noemen, pijlers voor jezelf hebt. Control the controllable, houd de pijn schoon en helpende gedachten. Control the controllable kunnen we denk ik wel een beetje invullen. Kun je die andere twee toelichten?
11: Ja, dus je hebt, en dit is niet per se de rode draad van het boek trouwens. Maar want de rode draad van het boek is heel erg ingericht op, control the controllables is altijd wel een beetje de leidraad. Komt ook wel een beetje uit de stoïcijnse filosofie. Van het enige wat je onder controle hebt is je eigen innerlijke instelling. En dan is de formule van presteren is eigenlijk de prestatie is een potentiële prestatie min prestatieverlies. Dus de potentiële prestatie is onze waarden, onze doelstellingen, hoe we samenwerken. Dus dan kunnen we eigenlijk wat we in ons hebben zo groot mogelijk maken. En prestatieverlies is vaak onze gedachten, afgeleid zijn, in termen van topsport zenuwachtig zijn. Nou ja, en eigenlijk wil je dus die potentiële prestatie zo hoog mogelijk en prestatieverlies zo weinig mogelijk. En deze prestatie benoemde ik schone pijn en vuile pijn. En vuile pijn is dan het heel erg oordelen over de emoties en de pijn die je eigenlijk al hebt. En dat is eigenlijk een extra laag van lijden. En die wil je eigenlijk niet. Je wil gewoon voelen zonder te vinden. En dat is dus een van de manieren om die prestatieverlies te voorkomen. En dat hele oordelen, dat zie je nu natuurlijk overal. Ja, we kennen allemaal de klagers en dat hele oordelen dat je denkt, ja, het heeft gewoon geen zin, zeg maar.
6: Daar heeft social media natuurlijk ook een mooi duit in het zakje voor gedaan. Ja. Iets anders waar je het ook mooi op relateert, en er zaten natuurlijk, ja, we zijn allemaal mensen hier in de zaal, is het ouderschap. Dat eigenlijk de grootste leermeester is voor mentale kracht en veerkracht. Hoe moeten we dat dan in het bedrijfsleven of hier in de financieringsmarkt voortzetten? Of wat zou de boodschap kunnen zijn voor ondernemers daarin?
11: Ja, dus ik denk dat het eerst begint heel erg met bewustwording, zeg maar. Bewustzijn van een moment dat het moeilijk is. En we kennen natuurlijk allemaal dat we opgefokt zijn of tegen ons kinderen willen schreeuwen. En dat je denkt, oké, nu is het zo'n moment dat je wordt uitgedaagd. En dan weten wie je bent. Wat zijn je waarden? Waar sta je voor? Wat is je doelstellingen? En dat hangt daar allemaal wel een beetje aan vast. Dus heel duidelijk weten wie je bent en wat je wil bereiken. En we maken allemaal echt wel eens fouten, want we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal wel eens. Maar dan terug kunnen reflecteren en denken van oké, hoe dan wel? En dat is wel belangrijk, want voor je het weet, dan ga je echt helemaal in die negatieve spiraal mee. En dat is niet echt een
6: blame game.
11: Ja. En dit is echt bizar, want ik was eergisteren, was ik getuige van de burenruzie. En er stond de ene buurman met de hamer te slaan op de deur van de andere buurman. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Iedereen lijkt zo opgefokt. En dan denk ik van ja, kom op. We moeten gewoon meer oog hebben voor gewoon mentale vaardigheden. Communiceren, niet zo oordelen. En als ik daar een beetje bij kan bijdragen, vind ik het wel leuk. Ja.
6: We zagen tot slot in het filmpje ook jij met je dochter. Echt een prachtig beeld. Ik kreeg gelijk een brok in mijn keel en een traantje wegpinken. Houdt je dochter überhaupt van zeilen?
11: Nou, dit is echt ze is dus bang voor water. Het is dit gokje niet. Dit is echt heel grappig. Dus ze was 2,5 toen ik de spelen had. Zat ze me de hele tijd aan te moedigen met verrekijken de verkeerde kant op, weet je. Dus echt zo, mama aanmoedigen. Ik dacht, nou, ik ben alleen maar verder weg. En nu ga ik veel met haar zwemmen. En dan is er één kind die alles bij elkaar krijgt. Haal me hieruit.
6: Dus. Maar ze heeft de beste leermeester om hier doorheen te komen.
11: Ja, daarom. Maar het is ook wel, want ik krijg ook altijd de vraag van, oh, moet je dochter dan de topsport in? En toen dacht ik, oh nee, dit is mijn verhaal gaat helemaal niet over winnen. En mijn verhaal gaat over het best uit jezelf halen. En ga gewoon je dromen najagen, wat het ook is. Waar je ook maar gelukkig voor wordt. Dus ze hoeft helemaal niet de topsport in als ze maar iets doet waar ze blij van wordt. Yeah.
6: en doorzetten.
11: Ja, je wil wel iets van... Ik vind discipline ergens wel belangrijk. Dus ik dacht, resultaat heb je geen controle op. Maar je mag jezelf soms wel aan hoge standaarden houden. Weet je wel, als je ergens aan begint, maak je het gewoon af. En ja, je mag wel iets van discipline wil ik haar wel bijbrengen. Ja.
6: Nog één laatste ding. Je eerste coach was echt een hele harde. Echt, wat zei je nou? No, if you don't fit in, fuck off. Ja. Vond ik een goede uitspraak, maar wel een hele harde. Tweede was veel meer vanuit de empathie aanpak. Ben je door de jaren heen niet ook heel hard voor jezelf geworden? En hoe is die balans nu?
11: Ja, goede observatie. Want ik denk, mijn eerste coach zei ook altijd, geen emoties, of je nou zin hebt of niet. Het maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon uitvoeren. Je moet gewoon een robot zijn. Het maakt niet uit of je blij, boos, verdrietig bent. Gewoon uitvoeren. Of je geen zin hebt, is ook niet relevant. Gewoon doen. Dus je hoort best wel gewoon hard. Maar ja, we zijn natuurlijk ook wel mensen. En ik heb eerst geleerd, emoties horen niet. En ik ben van over mijn carrière wel steeds meer van robot naar mens gegaan. Van super afhankelijk, van zo dominante coachen, onafhankelijk. En ook wel geleerd van, hey, emoties mogen er wel zijn. En je kan je ook verdrietig voelen, maar je kan nog steeds focussen op proces. Dus ja, ik ben wel wat empathischer geworden. En eigenlijk daardoor ook wel krachtiger, denk ik. Want het hoeft allemaal niet weg. Het hoeft niet zo geforceerd. Het mag er gewoon zijn. En je kan nog steeds vanuit een plek van kwetsbaarheid presteren. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En ook wel gewoon dat mijn tweede coach mijzelf gewoon een onafhankelijke vrouw heeft gemaakt. Die gewoon zelf haar beslissingen kan maken.
6: Prachtig, dankjewel Marit. Heel veel succes met het boek. En fijn dat we even konden spreken.
12: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
6: Renier Massaar van Credion Zwolle, intermediair, adviseur en volgens mij al heel wat jaren.
13: 7 jaar, ruim, ja.
6: Hoe, allereerst even over het plenaire gedeelte. Wat vond je ervan?
13: Ik vond het dit jaar interessant. Het was natuurlijk leuk omdat Credion 25 jaar bestaat. Het is ook leuk om die foto's te zien van Carlo toen hij nog echt jong was. En ik vond het verhaal van Marit Bouwmeester ook heel leuk. Ja,
6: waar denk je dat ondernemers vandaag de dag het meest tegenaan lopen?
13: Als het gaat om financieren, ja, dat snap ik. Ik denk dat ze het meest aanlopen tegen het feit dat ze toch niet helemaal senang zijn met van hoe regel ik het nou allemaal? Waar vraag ik het nou aan? Waar begin ik? En bij banken is het dan soms lastig binnenkomen voor hen, als ze die ervaring niet hebben. En dan zijn wij net wat laagdrempeliger. En onze uitdaging is natuurlijk, hoe vinden zij ons dan?
6: Ja, en uiteindelijk is het een beetje 50-50, begrijp ik wel, tussen de grootbanken en de alternatieve financiers. Toch zie je wel dat alternatieve financieringen mainstream zijn geworden, of niet?
13: Ja, dat klopt. Het is, in ons geval is denk ik de grootbanken, zeker qua volume, nog wel de hoofdmoot. Maar als de alternatieve financieringswereld er niet was, dan werd het waarschijnlijk voor de overigen werd het wel een no-go.
6: Wat het voor jullie als intermediairs altijd interessant maakt, is om de cocktail te maken, stapelfinanciering. Dus voor verschillende onderdelen binnen de financiering ook verschillende partijen kiezen. Hoe zorg je ervoor dat het niet overfinanciering wordt?
13: Je maakt altijd eerst een investeringsbegroting. En vanuit die investeringsbegroting ga je kijken, is dit überhaupt betaalbaar te krijgen? Op het moment dat antwoord daarop ja is, dan kun je gaan kijken naar de invulling van die financiering. En zo voorkom je eigenlijk altijd wel dat het overfinancieren wordt. Maar stapelfinancieren blijft sowieso een uitdaging, want iedere financier probeert ook zekerheden naar zich toe te trekken. Dus dat wordt altijd een strijd als je er meerdere hebt.
6: Ja, dus bij stapelfinanciering is het wel een risico dat er overfinanciering kan plaatsvinden?
13: Ja, ik vind het meevallen. Als je het maar zuiver houdt in de zin van dat je eerst eens goed kijkt van waar investeren we nou eigenlijk in? Is dat een logische investering? En is dat betaalbaar voor die onderneming? En bij wie het geld dan vandaan komt? Ja, dat maakt in principe niet zoveel uit.
6: Als je kijkt naar het verwachtingspatroon van de ondernemer. Wat verwachten ze vandaag de dag wat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
13: Sowieso zijn ze een beetje verwend op het rentegebied. De rente is natuurlijk jarenlang heel laag geweest. Dus op het moment dat je nu zegt van nou hou maar eens rekening met 6%. Dan zijn
6: dat doet pijn.
13: Ondernemers die zeggen daar schrik ik van.
6: Ja, dat doet pijn.
13: Ja.
6: Ja, dus hoe kleed je dat in als adviseur?
13: Ja, nou dat is iets waar ze maar aan moeten wennen. Het is niet anders. Ik beïnvloed helaas niet de rentestand. En 6% is, als je het historisch bekijkt, helemaal niet zo gek voor een bedrijfsfinanciering. En ja, als je het wat harder stelt, Jouw investering zou ook een rendement moeten hebben die ver boven de 6% uitgaat. Dus die financiering zou sowieso met 6% wel moeten kunnen. Kan die niet, dan moet je er nog eens heel goed over nadenken.
6: Ja. Nou ja, we zagen net ook het verhaal van Davy, die toch ook waarschuwt voor allerlei investeringen die er eigenlijk gedaan moet worden op het gebied van vastgoed. Vanwege de risico's, de klimaatrisico's, allerlei invloeden die dat heeft. Dat lijkt me voor jullie ook best een lastige taak om die boodschap bij de ondernemer neer te leggen, die misschien op dit moment veel liever in AI of processen of workflow of iets anders wil investeren.
13: Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. Er zijn risico's bijgekomen waar we in het verleden nooit over nagedacht hebben. En neem bijvoorbeeld al die funderingsrisico's. Als ik dat 10 jaar geleden had gezegd, had iedereen me raar aangekeken, want toen hadden we daar eigenlijk nog nauwelijks van gehoord. En nu is dat wel degelijk een risico. Allemaal natuurlijk ingegeven door klimaatverandering, droogteperiodes, natte periodes. Dus dat zijn wel kosten waar je rekening mee moet houden. Nou, dan hebben we de belangrijkste duurzaamheid, de energiegebruik, hebben we nog niet eens genoemd.
6: Nee. Dus dat wordt nog best wel een kluif om dat de komende tijd ook bij de ondernemers in je portefeuille kenbaar te maken.
13: Ja, want er zitten heel veel investeringen bij die in principe dan geen rendement opleveren. Nee. En dan wordt heel belangrijk, kun je die dan wel betalen of kun je ze doorrekenen aan je klant, et cetera.
6: Exact. Ja, want wat zie je dan als de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt als we even de komende 2 jaar bekijken?
13: Ik denk toch wel een beetje de onzekerheid die er op het wereldtoneel speelt, die in principe niks met de financiële wereld misschien te maken heeft.
6: Maar ja, de rentestanden.
13: Heel veel in de war. Denk aan de oorlog tussen Amerika en Iran. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal zaken waar je als ondernemer misschien denkt, voor mijn dagelijkse praktijk hou ik er geen rekening mee. Maar je wordt er nu al nadrukkelijk mee geconfronteerd.
6: Wij allemaal.
13: Wij allemaal, inderdaad.
6: Ja, en wat zou dan je advies daarover zijn aan de ondernemers?
13: Kijk heel goed naar je eigen businessmodel. Hoe toekomstvast is dat? En hou wat marge aan om dit soort dingen ook te kunnen opvangen als ze zich voordoen voor jouw onderneming. Ja.
6: Dus zorg dat je flexibel blijft.
13: Ja, flexibel blijft. En specifiek in ons geval ook flexibel in je financiering. Ja.
6: Mooi, dankjewel. Jij gaat zo meteen de markt ook weer op?
13: Ja, zeker, zeker.
6: Wie hoop je te spreken?
13: In ieder geval alle grootbanken en een aantal alternatieve financiers waar ik veel zaken mee doe.
6: Ja, precies. En waar zie je dan de meeste trend in vastgoedfinanciering? Maar de vorm van financiering, waar zie je dan eigenlijk de hoogste vraag naar?
13: Banken zijn vrij traditioneel op dat vlak. Hè. Vastgoedfinanciering is over het algemeen 20 jaar en lineair aflossen. En er zijn in de alternatieve sector natuurlijk partijen opgekomen die daar anders naar kijken. Ook in het commercieel vastgoed. En dat spreekt heel veel klanten wel aan. Wel een redelijk hoge loan-to-value financieren, maar weinig aflossing vragen.
6: En dan hebben we het over wat voor een...
13: Dan hebben we het over bijvoorbeeld RNAB, als je praat over residentieel vastgoed, Casarion en Domivest, dat soort partijen.
6: Die ga je even high-fiven.
13: Ja, zeker, zeker.
6: Nou, heel goed, Reinier, dank je wel. En veel plezier zo.
13: Ja, graag gedaan.
12: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
6: Ook Colin Crowdfund is vertegenwoordigd door Rick in deze. Hoe lang werk jij inmiddels bij Colin?
14: Nou, sterker nog, over 2 maanden 10 jaar. Ja, dus dat is een mooi jubileum in aantocht. Ja, ja.
6: Oh, mooi. Hoe heb je de plenaire sessie ervaren?
14: Ja, wel weer erg leuk. Zeker ook de sessie van Mare Bouwmeester was inspirerend. Leuk verhaal. En Troostwijk, ook een partij waar wij wel eens zaken mee doen. Dus was weer inhoudelijk sterk, maar ook inspirerend goed.
6: Als we kijken even naar de alternatieve financieringsmarkt. Waar laten banken vandaag de dag kansen liggen die jullie wel financieren?
14: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk met name in een aantal segmenten waar banken vanuit risicoprofiel, sectorbeleid dingen niet meer doen. Maar met name om echt te kijken en te luisteren naar het vraagstuk van een ondernemer. Dus echt een stuk maatwerk te leveren. En niet alleen maar digitaal op basis van de jaarcijfers online inkloppen. Maar echt te kijken waar is die ondernemer nou op zoek. En een stuk maatwerk toepassen. Ik denk dat daar nog wel echt onze kracht zit.
6: Ja. Zijn er bepaalde sectoren die de banken echt nog vermijden?
14: Ja, je ziet toch, hè, als het in het algemeen algemeen gaat om starters, maar zeker ook horeca starters in het specifiek, die combinatie automotive, leisure, maar ook in de vastgoedsector waar we heel veel in doen, laten ze denk ik ook nog best wel wat mogelijkheden liggen, zou kunnen zeggen. Daar stappen wij met z'n allen natuurlijk op in om ondernemers verder te kunnen helpen.
6: Crowdfunding staat erom bekend dat je inderdaad een crowd zover krijgt. Vaak is dat ook een beetje in de familie, friends and family hoek. Doen jullie eigenlijk daar ook de hele marketing omheen?
14: Dat is vaak wel het idee wat er leeft bij crowdfunding. Dat is ook de reden waarom

0: En wat zijn jullie dan bijvoorbeeld anders als een Florijn?
1: Nou, Florijn is echt een partij die echt op de analyse van de kaststromen zit. En wat wij met name doen is vooral dat wij kijken naar het vastgoed wat er gefinancierd wordt. En wat de ondernemer in totaliteit heeft. Dus we kijken ook niet enkel naar het pand, maar naar de ondernemer in zijn geheel.
0: We hoorden DVL net hebben over allerlei economische risico's, ja. Geopolitieke risico's. Hoe houden jullie de risico's beheersbaar in deze toch economisch onzekere tijd?
1: Ja, nou, dat is toch denk ik proberen altijd met gezond boerenverstand naar een aanvraag te blijven kijken. Hè. Overal zijn er risico's. En overal kun je iets niet doen omdat er te veel risico's zouden zijn. En je hebt nooit overal invloed op. Dus wij proberen vooral te kijken wat er zo per aanvraag wel of niet verantwoord om bij onze investeerders voor te leggen. En uiteindelijk maakt een investeerder ook zijn eigen weloverwogen keuze om ergens wel of niet in te stappen. Dus het is een samenspel tussen onze risicoperceptie en wat een investeerder zelf ook wenselijk en acceptabel vindt.
0: En dan is het volgens mij ook wel een beetje de werkethos van de alternatieve financier om te denken hoe kunnen we het wel voor elkaar krijgen.
1: Nou ja, dat is de slogan die wij vaak gebruiken. Dus mooi dat je die aanhaalt. Wij proberen inderdaad echt te kijken hoe kan het wel, waar vaak andere partijen, bijvoorbeeld de banken, stoppen. Dus waarom zou dit wel kunnen, ondanks dat iemand een slechte jaar heeft gehad of dat er een verhaal achter zit. Nou, dat verhaal proberen we te snappen en daardoor ook uit te leggen naar investeerders. Waarom is dit wel verantwoord om in te investeren?
0: Je ziet ook een hoop ontwikkelingen, AI-ontwikkelingen, het PSD2 financieringsstelsel en alles. Wordt snelheid tegenwoordig, denk je, belangrijker dan de prijs voor ondernemers?
1: Nou, zeker voor sommige ondernemers wel. Dus wij zien dat ook. Vaak zijn wij met investeerders toch relatief wat duurder dan bijvoorbeeld een bankaire oplossing. Maar ook zie je bij ons heel veel ondernemers aankloppen die gewoon snel geld nodig hebben, bankair niet op tijd gefinancierd kunnen worden. Ja, en dan toch kiezen misschien voor een tijdelijk wat hogere financieringslast. Maar wel de zekerheid van een vastgoedproject kunnen kopen of een andere vorm van investering kunnen doen. Dus dat zien we zeker, ja. Ja.
0: Het wordt dus slimmer uiteindelijk, het hele acceptatieproces. Maar hoe voorkom je dat je niet te afhankelijk wordt van data?
1: Door altijd in gesprek te gaan met die ondernemer. Dat is ons standpunt. Hè? Dus wij gaan altijd kijken naar wat is het verhaal achter het financieringsverzoek en niet alleen maar naar de data. En daar kunnen wij de Credion-adviseur natuurlijk goed in gebruiken. Die zit natuurlijk al bij die klant aan tafel. Die heeft het verhaal al meegenomen. Dus daar kunnen wij deels ook op leunen op het verhaal van die intermediair.
0: Nou, hartstikke goed. Jij gaat zo meteen weer terug naar je standje.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: maar... Wie hoop je te spreken?
1: Zoveel mogelijk Credion-adviseurs natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel bij ons bekend. Maar er zijn er natuurlijk ook waar we nog geen business mee doen. Dus oproep aan alle Credion-adviseurs om bij ons langs te komen.
0: Ja, nee, ja. Dankjewel Rick. Heel veel plezier vanmiddag nog.
1: Yes, dankjewel. Jij ook bedankt.
2: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabienne de Vries.
0: Nou, aan het geroezemoes kun je horen dat we inmiddels op het netwerkgedeelte, het Indoor Marktplein, gekomen zijn. Waar eigenlijk alle financiers opgesteld staan. En de adviseurs daar allemaal zo rustig een beetje langslopen. Ik zie de drankjes voorbij komen, de hapjes voorbij komen. En we gaan eens even kijken bij welke stand we gestopt worden. Want een stand heeft vaak een standstopper. En dat kan iets lekkers zijn of iets wat we kunnen doen of wat dan ook. Dus even kijken of er al wat deals gemaakt worden. Hallo, wie ben jij? Jij bent Chris van Bequip. Wat betekent Bequip?
3: Bequip is gespecialiseerd in equipment finance.
0: En dat houdt in?
3: Dat wij leases aanbieden voor bedrijfsmateriaal.
0: En wat hebben jullie allemaal voor gezelligs hier staan en voor wie?
3: Ja, dit zijn een beetje de giveaways. Thermoskan, flesje, wat chocola. Eigenlijk is dit het belangrijkste. Dat is onze folder wat we eigenlijk kunnen betekenen in financieringen.
0: Nou, is het ook zo dat ik honing zie staan en ik zie B in het woord Bequip? Wat is de onderliggende gedachte?
3: Bequip zijn met twee E's. Dus bees. En de honing is de...
0: Ja. In relatie tot wat jullie doen?
3: De honing is een zoethoudertje voor de relatie die we hebben. Werkt altijd goed. Staat mooi in de kast. En je maakt het nooit snel op. Dus je blijft er naar kijken, laat zo zeggen.
0: Heel goed. Wat vond je van de plenaire sessie en wat neem je ervan mee?
3: Erg leuk. Vooral Marit Bouwmeester vond ik erg inspirerend. Dat je ook in mindere tijden succesvol moet zijn of kan zijn.
0: Ja, hebben jullie dat ook al meegemaakt? Als je kijkt naar jullie bedrijf, dat je denkt van nou, dit was wel een beetje lastig. Maar dat hebben we toch zo en zo opgelost.
3: Ja, de wereld verandert continu.

0: U? Ik denk dat we met corona wel hebben laten zien dat we heel snel kunnen schakelen. Dus dat betekent, als er aanvragen zijn, dat wij niet stil blijven staan en gewoon doorpakken.
1: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Wat ons onderscheidend maakt, is dat wij financiering aanbieden zonder jaarcijfers. Dus dat betekent, waar de bank dus moet wachten op de jaarcijfers die niet altijd goed waren of niet altijd op tijd klaar waren, na corona of tijdens corona, dat wij doorpakten.
1: Is dat PSD2 Finance?
0: Dat is een ondersteunend middel die we kunnen gebruiken, maar dat is niet standaard bij ons. Wij kijken eerst naar het materieel, dat is ons onderpand. En soms hebben we daar een kleine aanbetaling voor nodig. En dan kunnen wij de lease al goedkeuren.
1: Dus jullie acceptatieperiode is?
0: Wij kunnen van aanvraag tot uitbetaling binnen 72 uur doen.
1: Dat is lekker scherp.
0: Ja, dat maakt ons wel een van de snelste, ja.
1: Mooi.
0: Ja,
1: zeker. Nou, succes zo direct met verdere verkoop en relatiebeheer.
0: Ja, dank je. Jullie ook. Veel plezier.
1: Nou, eens even kijken wat we verder nog allemaal zien. Misschien dat we toch even naar de tafel voetbal gaan. Als je ondernemers nog beter vooruit wil helpen. Is volgens mij van de ING. Nou, een groot bank. Hallo. dit heeft natuurlijk alles met het WK te maken.
2: Ja, zeker. Ja, met WK. Ja.
1: En je hoopt dan eigenlijk dat de adviseurs...
2: Nou, dat de Credion-adviseurs wel even een spelletje komen spelen hier.
1: Ja. Hebben ze al gedaan?
2: Ja, zeker. Al diverse. En er zitten hele goede spelers bij. Maar ze kunnen ook een mooie prijs winnen. Het Nederlands elftal toejuichen met een van de uitzwaaiwedstrijden. Ja. Dus wij gaan vanmiddag even een winnaar eruit trekken. En die wordt door zijn adviseur van de ING even op de hoogte gesteld. En krijgt twee kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd.
1: Nou, ik denk dat ik zo ook nog eens even... Ik ben geen Credion-adviseur, maar ik denk wel dat ik even een spelletje ga spelen. Maar jullie moeten dus groot uitpakken. Is dat ook wel een beetje vanuit de ING met de opkomst eigenlijk van de alternatieve financierders, dat je toch een beetje er bovenuit moet gaan steken?
2: Nou, dat is niet de reden dat wij hier met een tafelvoetbalspel staan. Maar je probeert het wel ook leuk te maken en een beetje de aandacht te trekken natuurlijk. Maar ik denk dat wij een van de grootbanken zijn die goede connecties heeft met onder andere Credion. En er is een heel groot financieringslandschap. En de ene keer past het wel bankair en de andere keer niet. We zitten allemaal in hetzelfde speelveld. En,
1: We hoorden net tijdens het plenaire gedeelte het verhaal van Davy van Troostwijk. Dat het dus van Troostwijk taxaties over de risico's en dergelijke. Is dat ook nog van invloed op jullie financieringen?
2: Ja, hij sprak eigenlijk met name op onroerend goed financieringen. Zowel commercieel verhuurd als de grote kantoorpanden, bedrijfspanden en woningen. Dat is bij ons maar een klein deel natuurlijk van de financieringen. Wij helpen ook die ondernemer met zijn werkkapitaalfinancieringen. Met bijvoorbeeld de lease van een auto of een machine. Ik denk dat wij het scala van financiering is uitgebreider. En ja, ook wij komen die risico's natuurlijk tegen bij het financieren van onroerend goed. Wat ook een onderdeel is.
1: ING heeft toch inmiddels ook wel een speciale financieringstak voor kleinere bedragen?
2: Zeker. Wij financieren echt vanaf 5000 euro. En dan hebben we het echt over het kleine MKB of de self-employed ondernemers, de ZZP'er, die een financieringsbehoefte heeft vanaf 5000 euro. En ja, daarvoor zijn wij als intermediair zakelijk natuurlijk goed aanwezig voor deze ondernemers die de weg naar de banken niet goed weten te vinden. En op deze manier gewoon de connectie kunnen maken met een bank. En waarbij ze hun financieringsbehoefte ingevuld kunnen krijgen.
1: Tot slot, wat wordt de grootste uitdaging voor de financieringsmarkt de komende 2 jaar?
2: De grootste uitdaging. Nou, ik vind nog steeds wel voor juist de kleinere ondernemer. Daarin willen we heel graag groeien. Juist ook die ZZP'er die vaak misschien heel goed digitaal onderlegd is. Dat ze weten dat het ook bankair in te vullen is. En dat we daar ook een heel mooi digitaal kanaal voor hebben. En we willen ook graag die kleine ondernemer ook helpen. Ik zeg altijd spread the word.
1: Want die misvatting is er denk ik wel als het gaat om financieringen. Dat je als ZZP'er dat je de weg naar de bank niet durft te nemen. Of misschien zelfs niet naar een intermediair. Omdat je denkt, dat is alleen maar voor wat grotere bedrijven.
2: Ja, dat denken ze vaak. En die misvatting proberen wij natuurlijk weg te nemen. Door ons te laten zien, ons te laten horen. door actief te zijn. Bijvoorbeeld ook op LinkedIn met onze eigen pagina ING Intermediair Zakelijk. Ja, en veel bij intermediairs natuurlijk aan tafel te zitten. Waarbij Credion natuurlijk ook een belangrijke partij voor ons is. En die weten ons wel te vinden. En die weten ook dat we in de markt zijn voor ook die hele kleine ondernemer.
1: Dankjewel. Nou kijk, daar zijn de hapjes. Wat hebben we hier?
3: Mozzarella met zongedroogde tomaten en een beetje pesto.
1: Nou, wat heerlijk. Ik zeg, kijk, we nemen er een, we proberen er een. Super, ja, ik moet hem in één keer in mijn mond doen. Wat? Heerlijk. We zijn bij de voetballen aangekomen. Kijk, ook al geïnspireerd natuurlijk op het WK. Mogen we jullie even storen? Jullie staan heel hard in gesprek. Hallo Frank.
4: Hi.
1: Frank Rijn van New Ten, een onderdeel van de ABN AMRO.
4: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is wat New Ten precies doet?
4: Wij doen alle MKB-financieringen tot 1 miljoen. Dus kredieten, leningen en zakelijke hypotheken.
1: Dat is inmiddels verhoogd. Dus volgens mij was het bij de grootbanken een beetje vanaf een half miljoen.
4: Nee, New Ten heeft altijd een propositie gehad echt voor de kleinere MKB-ondernemer kredietfaciliteit te kunnen aanbieden. Dus altijd vanaf 20.000 euro konden wij kredieten aanbieden.
1: Nou, heb je hier allemaal ballen liggen? Vertel eens even, een hele hoop ballen meegenomen. Vertel, wat is de achterliggende gedachte?
4: Het is natuurlijk een voetbaljaar met het WK in aantocht. En daarnaast het leuke verhaal is dat dit een bestaande ABN AMRO klant is. Die we recentelijk via New Ten een werkkapitaalfaciliteit hebben verstrekt. En het is natuurlijk leuker om vanuit een eigen klant dan een relatiegeschenk mee te kunnen nemen. Dat we mooie New Ten ballen hebben met het Credion logo erop.
1: Kijk, maar Credion is geen nieuwe klant, of wie is de nieuwe klant?
4: Nee, de ballenproducent.
1: Ah, oké.
4: Dus het leuke van deze klant is, zij maken alle ballen voor Barcelona in Europa, waar geen Nike-logo op staat, maakt deze onderneming. En daar zijn we via ABN AMRO mee in contact gekomen. En is nu een klant van New Ten, een gezamenlijke klant van ABN AMRO en New Ten.
1: Ja, ja. En waar hadden zij dan de financiering voor nodig?
4: Werkkapitaal. Dus echt voor financieren van productie. Hè. De ballen komen natuurlijk uit China. Ja. Lange doorlooptijden, dus vandaar dat...
1: Grote partijen moeten bestellen.
4: Ja, klopt, ja.
1: Nou, tof. Dus we kunnen hier verder geen balletje trappen of wat dan ook.
4: Altijd een in voor een 1-2'tje met ons adviseur.
1: Oké. Ik ga wel even een 1-2'tje doen. Wacht even hoor. Ik heb vroeger wel een beetje op voetbal gezeten. FC Hertha. Dus ik... Kijk. Ja. Kijk. Hoppa. Een leuk 1-2'tje. Nou... We zijn het nog niet verleerd. Kijk, hoppa, kijk eens even. Gewoon gescoord. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Frank. Veel plezier nog.
4: Jullie ook. Succes. Fijne dag nog.
1: We zijn aangekomen bij de heren van Mogelijk. Die hebben ook een grappig spel hier liggen. Even kijken waar... Ja, Mark, we zijn er. Hoi. Dag, Tim. Ook van Mogelijk.
5: Hoi.
1: Ja, leuk spel zie ik liggen. Ik geloof dat het een beroemd spel is.
5: Ja, dit is een heel beroemd spel. Cornhole. Zeer beroemd ook in de Verenigde Staten. Maar wij vinden het ook leuk om het hier op deze Credion-dag te doen. We doen het ook alleen hier. En inmiddels voor het derde jaar op rij.
1: Oké, ik heb het nog niet geprobeerd. Ja, heus wel eens een keer vroeger met ballen gooien op de kermis. Maar ik krijg 3 kansen, geloof ik.
5: 3 kansen?
1: 3 zakjes met... ik moet het even uitleggen voor de luisteraar. Het krijgt 3 zakjes met een soort van... wat zitten erin? Pitjes of zo zitten erin. Ja. En dan moet je eigenlijk vanaf 8 meter, maar dat is hier wel lastig... op een soort een schansje. En daar zit een gat in. En daar moet ik dus dit zakje in zien te werpen. Dus mijn eerste worp. Hoppa, gelijk erin. Hoppa, tweede gaat er ook in. Wat? Nou, is het, nu wordt het wel heel spannend of ik die derde er ook in krijg. Ja, ik heb ze er gewoon alle 3 in. Nou, wat staat hier? Win mooie prijzen. 2 keer raak in een lot. En ik heb gewoon 3 keer raak. En dan krijg ik een quickscan.
6: Nou, in jouw geval.
1: Wat wordt mijn quickscan? Wat is de quickscan?
5: Dan weet ik dat jij kinderen hebt. En ik weet dat je gek bent op chocola. Dus laten we het een beetje afwisselen.
1: Ik hou helemaal niet van chocola.
5: Echt waar niet? Kinderen wel?
1: Ja, nou, die zijn wel kritisch.
5: Stroopwafels?
1: Ja, dat doet het beter.
5: Kom op.
1: Hartstikke goed. Hey, eventjes nog terugkomend op het plenaire gedeelte. Wat vond je daarvan?
5: Ik vond het heel inspirerend. En vooral het verhaal van Marit. Ik heb Marit, toen ik nog kredietadviseur was, dat ben ik ook 6 jaar geweest, heb ik Marit al een keer ontmoet en een avond met haar meegemaakt. Waarin ze een hele beleving, hele goede beleving gaf van haar kijk op topsport. En toen zat ze er nog middenin. En wat ik vandaag gezien heb, is weer een hele andere presentatie. Maar zo inspirerend.
1: Ja, want wat neem je daaruit mee binnen jouw werkzaamheden? Kijk, mogelijk staat natuurlijk bekend. Hè? We maken het onmogelijk mogelijk. Dus eigenlijk ook wel een onderdeel van haar verhaal. Maar wat neem jij persoonlijk mee?
5: Nou, niet alle dingen zijn even makkelijk. En nou ja, dat ligt een beetje inherent in wat je net zegt. Hè? Wij zijn binnen mogelijk ook op zoek naar de ja in de financieringen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar kijk dan naar jezelf. Hoe krijg je dingen wel voor elkaar? En als er dingen zijn die je moet verbeteren, kijk eens naar jezelf en naar je eigen organisatie. Wees altijd bereid om te leren. Ook als je alles al weet. Nou, dat gaf ze zelf, gaf Marit ook al heel goed aan in haar presentatie. Er zijn binnen ons bedrijf ook mensen die al wat langer rondlopen. Ik kijk naar mezelf. Wees altijd bereid om te leren. En wees ook niet bang om dat aan een ander te vragen. Hoe kun je jezelf continu blijven verbeteren? Ook al als je ergens goed in bent. Nou, wij hebben ons bewezen de afgelopen 10 jaar. We staan ook 10 jaar. Dat we wel ergens goed in zijn. Maar ja, je moet jezelf wel continu blijven bewijzen. Nou, en dat zie ik weer terug nu in de presentatie van Marit.
1: Dankjewel, Mark. En nou, we zien je vanzelf weer een keer in de studio.
5: Heel graag gedaan. En inderdaad, ik kom graag.
1: Reinier van Florijn, daar sta ik inmiddels naast. Jullie hebben bosse bollen, want jullie komen uit Den Bosch.
6: Zeker, en we hebben ook een lekker bos bierpakketje.
1: Wat nemen jullie mee van de plenaire sessie? Wat je kunt toepassen ook binnen jullie bedrijf.
7: Ja.
1: We hebben nu ook Bart Gubbels is er ook bij komen staan. Hi Bart.
7: Ja, wat was het? Control the controllables?
8: Ja.
7: Ja. Ja, ik denk van Manet Bouwmeester.
1: Mooie meenemer.
7: Ja, ik denk dat dat een goede meenemer is, inderdaad. Omdat je kunt je druk maken over alles waar je geen invloed op hebt. Maar focus je gewoon op hetgene wat je wel kunt controleren. En dan, ja, dat is goed voor je mindset, heb ik begrepen.
6: Ja, ik ben ook oprecht wel benieuwd naar dat boek wat ze heeft geschreven.
1: Sportpsychologie.
6: Lijkt me wel een interessant boek ook.
7: Ja. En wat ik heel sterk vond, ik vond haar een heel authentiek persoon. Dus ze deed het echt vanuit haar eigen perspectief en gewoon ze lekker zichzelf. Dat merkte je heel erg sterk. En ja, die Olympische plakken die helpen ook natuurlijk.
6: Ja, vooral die laatste inderdaad, hè, met dat verhaal. Weet je, je kijkt daar eigenlijk gewoon door de tv kijken naar van, hè, wat is dit voor een raar interview? Zo kennen we je helemaal niet. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, zat een zonnebril op inderdaad.
6: Ja, nou ja, precies. En dan achteraf hoor je eigenlijk, hè, wat het verhaal dan eigenlijk was. Op dat
1: privé situatie was.
6: Precies. Dus hè, dan als je maar vanuit dat perspectief bekijkt, dan denk je wel echt van ja, dan is het nog knapper misschien wel, hè, wat ze uiteindelijk gepresteerd heeft.
1: Ja, of misschien juist daardoor wel. En is dat de boodschap? Ja. Dat ondanks dat je een slechte dag hebt, je juist daar, hoe maak je die dan winnend?
6: Ja. Hoe goed ben je op je slechte dag?
1: Ja, precies. Nou, hartstikke goed jongens. Heel veel succes vandaag. Doei! Dit is het Credion tafeltje, het Credion adviseurstafeltje. Toch? Dan mag ik heel even het rondje langs aan Richard van Credion Veenendaal.
9: Dat klopt, ja.
1: Inderdaad. Nou, je bent ook een keer in de uitzending geweest.
9: Nou, heel fijn. Ja, dat klopt. Ja, goed onthouden. Goed onthouden.
1: Ik onthoud heel goed gezichten. Dan hebben we Dan van Credion Amsterdam.
10: Jazeker.
1: Ja. Heb je het naar je zin vandaag?
10: Ja, het is erg leuk, ja. Ja.
1: Dan, daarnaast staat Christa van Credion Arnhem.
11: Ja, ook naar mijn zin inderdaad. Hè? En een van de weinige vrouwen, zeg ik altijd maar weer, onder ons. Nog steeds jammer genoeg, hè.
1: Maar prachtig vertegenwoordigd.
11: Nou, dankjewel. Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk Jacco van Zuidoost-Brabant.
12: Dat klopt, ik ben er ook weer bij. Voor de zoveelste keer. Ja.
1: Zo, als adviseurs even zo bij elkaar, hè. Wat haalden jullie uit de sessies van vandaag? En dan Marit is natuurlijk heel inspirerend geweest. Maar vooral ook even vanuit wat Davy vertelde en wat Carlo vertelde. Kijk ik even naar jou, Dan.
10: Ik vond beide presentaties erg goed. De eerste was wat technischer en wat serieuzer. En dat was leuk. Maar de tweede presentatie die inspireerde mij het meest.
1: Dan nog even aan jou de vraag, Jacco. Wat verwachten ondernemers vandaag de dag dat 5 jaar geleden misschien nog helemaal geen issue was?
13: Nou, ik denk dat steeds meer ondernemers in het MKB verwachten dat een financieringsoplossing steeds breder ingezet kan worden met alle financiers die eigenlijk de laatste 5, 6, 7 jaar ontstaan zijn. Met name de niet-bankenfinanciers. Dus ik denk dat de MKB-ondernemer steeds meer op zoek gaat, middels een intermediair, middels Credion, naar de meest passende financiering, die steeds vaker uit niet-bankaire omgeving komt.
1: Ja. Maar verwachten ze ook meer? Is daarmee ook wel de verwachting wat vergroot dat ze de financiering toch wel voor elkaar krijgen? Want er is nou eenmaal een grotere pool.
13: Ik denk inderdaad dat de kansen voor een financieringsoplossing met de breedte van het aantal financiers groter is geworden. Ja. Tuurlijk.
1: En dan krijg je nu... Ja, dan krijg je dus nu die hele issue waar Davy het eigenlijk ook over had met al die risico's en dergelijke. Wordt voor jullie eigenlijk het verhaal naar de ondernemer ook weer een beetje een andere propositie? Want hier zitten ze natuurlijk helemaal niet op te wachten.
9: Nee, dat klopt. Maar een stukje bewustwording van de consequenties van alles op lange termijn is denk ik wel heel belangrijk. En daar kunnen wij natuurlijk ook een rol in spelen om ze daar op dat punt nog wat wijzer te maken als dat zal zijn.
1: Is dat ook de zorgplicht, de verantwoordelijkheid die bij de intermediair ligt?
9: Ik denk het wel. In ieder geval zo probeer ik het wel in te vullen, ja. Ik vind het wel dat we dat moeten kijken naar de lange termijn. Want korte termijn, ja, dan kun je natuurlijk heel snel de financiering doen. Maar dan heb je de ondernemer alleen maar op korte termijn mee geholpen. Niet op lange termijn.
1: Tot slot inderdaad, die lange termijn. Wat denk je dat de grootste uitdaging, Dan, wordt voor de ondernemer de komende 2 jaar? Of voor het financieringslandschap eigenlijk? Wie het weet mag het zeggen. Richard?
9: Nou, ik denk dat de grootste uitdaging wordt, zeg maar eventjes, wat terugtrekkende banken. Ja, dus dat betekent dat er meer ruimte komt voor alternatieve financiering. En ondernemers hebben daar zeg maar even onvoldoende zicht op. En denken ze op dat er heel snelle oplossingen mogelijk zijn. Terwijl dat vaak toch best wel wat complex is. Want als de bank het niet doet, dan is het over het algemeen natuurlijk wat lastiger te financieren. En dan is het veel meer maatwerk wat er nodig is.
13: Ja? Nou ja, de uitdaging voor ondernemers zal zijn, gezien het klimaat waar we in de wereld in zitten, om een betaalbare financiering te kunnen krijgen. Rentes lopen op, inflatie, risico's zullen door de financiers anders beoordeeld gaan worden. Dus het toegang tot de kapitaalmarkt blijft altijd een uitdaging en zal zeker de komende jaren een issue gaan worden.
1: Ja, stapelfinanciering is...
9: Het staat nu natuurlijk ook een beetje ter discussie. Datgene wat allemaal via niet-bankair gefinancierd wordt. Zoals je laatst ook in de kranten kunnen lezen. Dat men zich heel veel zorgen maakt over het geld wat teruggetrokken wordt bij dit soort partijen. Zoals bijvoorbeeld bij Florijn, bij Debit Room. Dat de mensen daar toch hun geld weghalen. Omdat daar bijvoorbeeld een heel groot gedeelte bijvoorbeeld in de software is gefinancierd. En dat vinden ze dan toch wel risicovol.
1: Waarom is software risicovol?
9: Omdat in ieder geval de gedachte zeg maar post heeft gevat dat AI heel veel software kan vervangen. Ja. En dat zie je dus nu ook al bijvoorbeeld bij de ethische hackers op dit moment. Dat die dus eigenlijk al zeg maar, bezig zijn, ja, zeg maar even bedrijven op een goede manier te hacken. Maar dat dus doen met behulp van AI. En je merkt dus ook dat het veel sneller kan op dit moment.
1: Ja, want dat hele PSD2 financiering, is dat nou dat het slimmer maakt of worden we te afhankelijk van data straks?
11: Ja, daar ben ik het zeker mee eens wat jij zegt. Dat we te afhankelijk worden van de data die wij gooien alles overboord en we zetten ook alles in de systemen en uiteindelijk de gevolgen zijn nog eigenlijk nog helemaal niet te overzien. Waar gaat jouw informatie naartoe? En het lijkt allemaal veilig. Het is hetzelfde als wat ze nu met het DigiD, hè, dat nu op spel staat. Dat ze dat willen verkopen aan een Amerikaanse partij. Wat gaat er gebeuren met ons, onze gegevens? En ik denk ook, de Westijnen zijn veel te afhankelijk. En we doen er allemaal aan mee, hè? Want we zetten alles op onze telefoon of op Apple Watch. En we klikken ermee en we doen ermee. Maar of dat de oplossing gaat zijn voor ons...
13: Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Nee.
1: Dat staat er voor. Tot slot, stapelfinanciering is natuurlijk eigenlijk wel ook het, hoe zeg je dat, het uithangbord van Credion. Hetgeen wat jullie vaker doen. Hoe zorgen we ervoor dat er geen overfinanciering ontstaat door stapelfinanciering?
13: Ja, dat is een plicht denk ik van een financieringsspecialist en zeker van een Credion-adviseur om daarvoor te waken. Ik bedoel, je moet een integere financiering verstrekken die passend is en niet overgefinancierd wordt voor de ondernemer. En ja, dat is, of het stapelfinanciering is of een financiering met één partij, dat speelt dan geen issue.
1: Dan, tot slot bij jou. De komende 2 jaar, waar moet op gelet worden?
10: Het genereren van leads. Eigen uitbreiden van eigen netwerk.
1: Voor de financier of de intermediair?
10: Voor de intermediair, ja. Dat is met name waar ik me op richt. Ja.
1: Genereren van leads en?
10: En het realiseren van de financieringen natuurlijk. Ja. Ja.
1: En daar zie jij geen uitdagingen na het verhaal van Marit meer in?
10: Ja, daar zie ik grote uitdagingen na het verhaal van Marit. Ja, absoluut, ja.
1: Maar je weet nu hoe je ermee om moet gaan?
10: Ja, ja, zeker, ja. Ik ben zeer geïnspireerd, ja, door Marit, ja. Ja.
8: Schone pijn.
13: Ook inderdaad de afsluiting. Jij begon ermee als interviewster. Ik vond de presentatie van Marit inspirerend. En waarom inspirerend? Met een eigen gezicht en met veel passie gebracht. En met iets met passie brengen en dan met inhoud erbij, dat staat altijd aan bij mensen. En zo was het. En ze is een onervaren spreker. Ik heb haar gesproken na de sessie. Dit was haar 4e presentatie. Ze weet ook niet of ze er hiermee doorgaat. En ik heb tegen haar gezegd, je moet doorgaan. Je bent een goede spreker met inhoud. Kort, krachtige presentatie. Met duidelijke statements, terugkijkend. En echt goed.
1: Maar
13: echt
1: die passie goed. Die zit ook bij jullie als Credion adviseurs. En die zit er ook bij de ondernemers. Dus dat is ook een gemene deel.
9: Zeker, zeker. En kijk, voor ons wordt ook vaak creativiteit verwacht. Dus juist ook positief denken. Ja, dus als een ondernemer bij je komt, dan wil je die ook positief benaderen. Kijken naar zijn casus. Hè, en proberen te kijken naar de mogelijkheden die we zien. En dat doet Marit ook.
1: Dank jullie wel. Neem nog lekker een drankje. Ik zie lege glazen. Dat wordt nooit gewaardeerd op netwerkfeestjes. Dus ja, is goed. Dank je wel.
8: Leuk gedaan.
14: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal Nieuw Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op Nieuw Business Radio Finance.
15: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
16: ja.
15: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
16: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
15: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
14: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
17: De Radiofabriek.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
19: Dit is New Business Radio.
14: Newsflash.
20: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
14: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
8: Het zakenprogramma voor Ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
17: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
21: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom in mijn netwerkcafé op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn netwerkcafé met Roelof Meijer.
22: Welkom bij Mijn Netwerkcafé. Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Netwerken loont, dat zul je wel merken. Iedere tweede dinsdag van de maand hier op New Business Radio van 4 tot 5. En mijn gasten vandaag zijn Sybren Tuinstra van De Woensdag. Mark Reinders van Mijn Mind Your Network. Guido Nunes en Bart Bijmolen van Mint Tower Capital. En Rijk van Gierenstein van Fit 20 Nederland. En natuurlijk krijg je ook een financiële tip van mij. Luister de komende 60 minuten naar de antwoorden.
8: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
22: Wat kost de vakantie bij verzuim? Ik praat met Sybren Tuinstra van De Woensdag. Ja, Sybren, we hebben het regelmatig over zaken die met HR te maken hebben en de kosten en de mogelijkheden. Maar ik vind het wel een intrigerende vraag. Wat kost de vakantie bij verzuim?
23: Ja, het is wat ik heel vaak tegenkom, is dat zo rond deze periode wordt dan eigenlijk vrij makkelijk gedaan over, nou, we tillen het even over de vakantie heen, we spreken elkaar in augustus, ja. En dan gaan we weer verder.
22: Ja.
23: Oké. Okay.
22: Klinkt toch als heel logisch?
23: Klinkt heel logisch, maar dan als je het zakelijk bekijkt, dan ga ik me even verplaatsen in de eigenaar van het bedrijf of degene die op de centjes past. Mm-hmm. Wat kost dat voor een bedrijf? En dat is giga. Daar schrik je echt van als je dat gaat uitwerken.
22: Kun je eens een voorbeeld geven?
23: Ja, stel iemand verdient 4.500 euro in de maand. Mm-hmm. Dat is het bruto salaris.
22: Ja.
23: Dan moet je daar werkgeverslasten bij optellen. Dan kom je op ongeveer 6.000 euro kosten voor die medewerker als die werkt.
22: Ja.
23: Dan zou je zeggen, van, nou ja, het kost ons toch 6.000 euro als hij niet werkt.
22: Ja.
23: Nee, dat kost veel meer. Hij kost namelijk ook het feit dat hij geen productie draait. En wat is die productie dan? Nou, niemand neemt een personeelslid aan die alleen maar zijn eigen salaris terugverdient. Want dan kan je het net zo goed niet doen.
22: Precies, ja.
23: Dus iemand moet meer terugverdienen dan dat hij verdient. Nou, gemiddeld zeggen ze dan 2 tot 4 keer een salaris. Een beetje afhankelijk van de werkomgeving en van de rol. Mm-hmm. Maar laten we eens van die 2 keer uitgaan.
22: Ja.
23: Dan moet die persoon dus een opbrengst genereren van 12.000 euro.
22: Ja. Ja, 2 keer 6.
23: Als hij dat dus niet doet, kost hij dus 12.000 euro voor het bedrijf bovenop zijn salaris.
22: Ja.
23: Dan zitten we dus op 18.000 euro als hij ziek is.
22: Ja.
23: Dat kun je dan natuurlijk opvangen met inhuur en zo. En dan kun je, dat klopt, dan kun je dat wel grotendeels weer terugverdienen. Maar dat kost dus extra geld. En als je niemand inhuurt in zo'n situatie, dan moet dus de rest van de organisatie de gaten dichtlopen.
22: Ja.
23: Nou, dat veroorzaakt vaak ook weer ziekteverzuim.
5: Ja.
23: De druk wordt hoger.
5: Ja.
23: En dat ga je eigenlijk nooit redden. Je gaat nooit dat bedrag van die 18.000 euro of ga je terugverdienen. Mm-hmm. En als dat wel het geval is dat je dat terugverdient, kun je dus afvragen, waarom heb ik die medewerker eigenlijk?
5: Ja, precies. Ja.
23: En of je kunt je afvragen, welke productie zou er mogelijk zijn als deze medewerker gewoon volledig zou produceren.
5: Exact.
23: Maar goed, dit is puur heel zakelijk bekeken van de situatie. Maar een medewerker die ziek is, kost dus sowieso een bedrijf met een salaris van 4.500 euro, kost die 18.000 euro per maand.
5: Per maand, ja. Okay.
23: Per maand.
5: Ja.
23: Plus het feit dat die persoon 28 dagen extra ziek is, terwijl dat niet had gehoeven als je actie had gepleegd.
5: Ja.
23: En dat verzorgt een premiestijging, een verzekeringspremiestijging tussen de 10% en 25% bij een conventionele verzuimverzekering.
5: Oké. Okay.
23: Heb je dan een man of 10 in dienst, is met 500.000 aan loonsom, begint dat ergens rond de 1200 euro per maand te zijn. En het kan hoger.
5: Dus dat komt er nog eens bij dan?
23: Dat komt er nog eens bij. Dus dan zit je al op 19.000 euro. Of meer, afhankelijk van je verzekering.
5: Ja.
23: Zit je met een man of 30 met 1,5 miljoen aan personeel, ligt die verhoging al tussen de 3.500 en 12.500 euro.
5: Zo.
23: En dat is niet één jaar, maar dat is een aantal jaren. Want die verzekeringspremies kijken altijd terug.
5: Ja.
23: Wees gerust, verzekeringspremies zorgen goed voor zichzelf.
5: Ja.
23: Voor de werkgever betekent dat dus eigenlijk totaal dat je tussen de 20.000 en de 30.000 euro kwijt bent voor een maand dat iemand ziek is, die geen productie heeft. Er is geen vervanging, dat kost je dus tussen de 20.000 en 30.000 euro.
5: Terwijl je denkt in termen van het kost me 6.000, want dat is de loonsom.
23: Ja, en dat is omdat de mensen die daarmee bezig zijn, denken aan die loonsom alleen.
5: Ja.
23: HR, begrijpelijk, werkt daarop.
5: Ja.
23: De CFO achteraf, die ziet in zijn getallen, hey, waar is die 20.000 euro gebleven?
5: Precies, ja.
23: Daar dus.
5: Okay, dus we weten nu wat dat kost, maar hoe pak je dat dan aan? Hoe ga je dat dan voorkomen, die kostenfactor?
23: Nou, om te beginnen is het heel belangrijk dat je je bewust bent en dat het dus de hele organisatie bewust is van wat dat allemaal kost.
5: Ja.
23: Op het moment dat de mensen die met deze materie werken bewust gaan worden van de totale kosten, hebben ze ook een verhaal om te zeggen, maar wat moeten we dan investeren om daar iets tegen te doen?
5: Ja.
23: Als iets 20.000 euro kost, gooi je er een andere investering tegenaan dan als het iets maar 6.000 euro kost.
5: Klopt.
23: Daar begint het mee, bij bewustzijn in de organisatie. Als je dat hebt, dan weet je dus ook dat verzuim al vanaf het eerste moment moet worden aangepakt. Helemaal bij het begin. Veel organisaties hebben dat al door, doen dat ook. En ik merk in heel veel organisaties dat dat ook helemaal niet goed geregeld is. En dat is ook weer heel begrijpelijk. Het komt uit de lucht vallen. Jansen is even ziek. Nou, Jansen komt weer terug. Prima. Jansen is weer ziek. Ja. Jansen komt weer terug.
5: Ja.
23: En voordat je het weet zit iemand in een heel lang traject. En ja, dat had niemand zien aankomen. Hoe gaan we daar nou mee om? Nou, eigenlijk door er bovenop te zitten op een positieve manier. En dit zeggen eigenlijk alle reïntegratiecoaches, alle arbodiensten. Iedereen zit daar bovenop.
5: Ja. Maar dan de vakantie. Want dan zeg je, wat kost de vakantie bij verzuim? Hoe breng je dan die koppeling?
23: Nou, op zich, kijk, het is gewoon een maand.
5: Ja.
23: Het is niet een andere maand dan andere maanden. Maar als je dus niks doet, loopt jouw verzuim dus gewoon een maand langer door. Je hebt niks gedaan in die periode van dat verzuim. Ga er nou bovenop zitten. Maar misschien wel tegen die medewerker zeggen van, joh, nou ja, nee, het kan niet, die vakantie. Het is heel pijnlijk, maar misschien kan dat niet. Misschien moet het herstel en moeten activiteiten doorgaan.
5: Ja.
23: Het kan ook heel goed zijn dat die vakantie juist herstel supporting is. Hoe noem je dat?
0: Dat goed is voor het herstel.
23: Ja. Dat het goed is voor het herstel. Maar goed, dat weet je pas als je er bovenop zit.
0: Ja.
23: Als je er niet bovenop zit en het er dus maar laat en gewoon een bedrijfsarts laat zeggen van nou, het is nu half juni, kom in augustus maar weer langs.
0: Oh, ja.
23: En van die bedrijfsarts kan ik me dat voorstellen. Maar vanuit bedrijfsleiding denk ik dat je daar niet blij mee moet zijn.
0: En wat betekent dat, wat je zegt, er bovenop zitten? Dag 1, je hebt die ziekmelding en dan?
23: Nou ja, je hebt je ziekmelding, dan moet je eigenlijk al meteen registreren. Als iemand 4 weken ziek is, dan is er sprake van langdurig verzuim. Nou ja, dat zou de allereerste signaal moeten zijn. We moeten er bovenop zitten. Ja. Wat is hier aan de hand?
0: Ja.
23: Is er sprake van een conflict? Is er sprake van medische situatie? Echt medische informatie heb je niet. Kan je ook niet zomaar vragen.
0: Nee.
23: Dan zeg je naar de bedrijfsarts.
0: Ja.
23: Bedrijfsarts moet in week 6 uiterlijk de analyse maken. Wat is hier aan de hand medisch gezien? Nou, dan moet je in week 8 je plan trekken. Ook met het advies van de bedrijfsarts. Dat plan trekken. Daar ga je dan vervolgens op doorwerken. In het hele traject van het verzuim.
0: Precies. Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon op dag 1 je er bewust van bent. Dat die kostenfactor veel groter is dan alleen dat salaris. En dat je niet klakkeloos maar aanneemt dat de bedrijfsarts zegt van nou over 6 weken zie ik je weer.
23: Exact. Exact. Uiteindelijk, de regie ligt bij de werkgever. De bedrijfsarts adviseert. Nou is dat advies wel heel erg belangrijk.
0: Mm-hmm.
23: En is dat zeker belangrijk op het moment dat we in week 104 helemaal alles is mislukt. Helaas, week 104 via. Maar dan zegt het UWV, heb je alles wel netjes gedaan?
0: Ja, precies. Ja.
23: En dan wordt er ook gekeken naar wat heeft de bedrijfsarts gezegd.
0: Ja.
23: Heb je het gevolgd of heb je het niet gevolgd? Waarom heb je het gevolgd? Waarom heb je het niet gevolgd? En dat zijn op zich terechte vragen. Alleen, als je daar geen antwoord op kunt geven, ja, dan heb je een probleem. Dus, dan komt de loonsanctie op de bedrijf.
0: Ja, dus de belangrijkste boodschap is, vakantie leuk en aardig, maar zit er bovenop.
23: Blijf er bovenop zitten van het allereerste uur en zeker tijdens de vakantie wakker blijven. Zorg dat er iemand bovenop zit. Want elke dag verloren verzuim kost klauwen met geld.
0: Sybrand Tuinstra van De Woensdag, dankjewel.
2: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
0: We gaan het hebben over netwerken. Mark Reinders van de netwerkgroep en Mijn Mandje Network en netwerken.nl. Nou goed, het is allemaal netwerken. Maar het belangrijke is natuurlijk van hoe bereik je nou je doelgroep? Want uiteindelijk gaat het met netwerken daar toch wel om. Hoe pak je dat nou aan, Mark?
3: Ja, goedemiddag, Roelof. Ja, hoe pak je dat aan? Ja, weet je, hoe bereik je je doelgroep? En dan met name vanuit je netwerk.
0: Precies,
3: Je kunt natuurlijk allerlei middelen gebruiken. Je kunt er langs gaan, je kunt bellen. Je kunt alle andere vormen van koud acquireren.
0: Ja.
3: Ja, weet je, wij proberen dat toch op een andere manier zeg maar, aan te vliegen. De mensen de mogelijkheid te geven om vanuit hun netwerk, dan wel een bestaand netwerk, dan wel een nieuw te vormen netwerk, tot hun doelgroep te komen. Omdat je op die manier warmer binnenkomt, waardoor er meer vertrouwen ontstaat en er sneller ook een fijne samenwerking kan ontstaan.
0: Ja. Dat warm is natuurlijk belangrijk. En dat doe je eigenlijk al door relaties te bouwen natuurlijk in je netwerk.
3: Ja, dat is wel echt verreweg het belangrijkste. En dat begint eigenlijk gewoon met leuke ontmoetingen op een soort van informele manier, waardoor je eigenlijk prettige gesprekken creëert, een klik kunt laten ontstaan tussen elkaar.
0: Ja.
3: En daar hebben we eigenlijk allerlei events voor die we daarvoor mogelijk hebben voor de leden van ons, maar ook zeker voor de gasten. Ja, en die kunnen dan wel met mensen die ze al kennen weer extra verder kletsen, dan wel een nieuw netwerk ombouten.
0: Ja,
3: en de combinatie kracht maakt het wel heel zinvol.
0: Ja, en de kracht bij mij is, wat ik zo een beetje begrijp, is niet zozeer dat je nou elke week of elke twee weken met elkaar lekker gaat ontbijten of zo. Maar dat je dat minder vaak doet, maar wel wat intensiever en ook naar verschillende bedrijven toe gaat. Hè? Dus je kleedt het wat diverser aan, volgens mij.
3: Ja, klopt. Kijk, ik denk dat daar een woordje diversiteit wel heel erg van toepassing is. Je zegt minder vaak, dat bepaal je eigenlijk zelf. Er zit een stuk vrijheid in. Ja. En ik denk dat voor in ieder geval een deel van de ondernemende mensen erg prettig is. Dat ze niet verplicht zijn om ergens naartoe te hoeven.
0: Ja,
3: kijk, je kunt zelf kiezen. We bieden zeg maar zo tussen de 120 en 140 events per jaar aan. Nou, dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
0: Dus je kunt elke week wel naar 2 of 3 events toe als je zou willen.
3: Ja, dat zou zeker kunnen.
0: Gemiddeld zo.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het gemiddelde bij ons ligt zo tussen de 10 en 12 bezoeken per jaar. En dan ontmoet je inderdaad eenzelfde groep, maar ook elke keer wel weer een 20-30% nieuwe mensen.
0: Ja.
3: En die diversiteit en inderdaad wat je terecht zegt, elke keer weer op verschillende locaties, verschillende bedrijfsbezoeken, verschillende kennis-events. We hebben eigenlijk een soort van bingo-kaart gemaakt met events. En die bestaat per regio. En we hebben verschillende 12 actieve regio's op dit moment. Per regio eigenlijk uit een 4 tot 5 bedrijfsbezoeken. Een aantal kennis-events en een aantal doe-activiteiten. En zo proberen we eigenlijk continuïteit en diversiteit te creëren.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen van een doe-activiteit?
3: Zeker. Noemen ze een pitch en put met elkaar. We gaan sterker nog, we hebben het idee om in december misschien dat we gaan curlen met elkaar. Iets wat je niet zo snel doet.
0: Ja.
3: Maar ook een activiteit als bijvoorbeeld een creatieve workshop in een bepaalde setting. Weet je? Dus dat zijn een beetje de doe-activiteiten waarbij je echt... Hè, ik heb toevallig net kom ik van een afspraak af waarbij we een netwerkwandeling in een heel mooi gebied hebben geregeld.
0: Ja. Oké, dus dat zijn doe-dingen. Je had het ook over kennis-events. Wat voor soort kennis wordt dan gevraagd? Wat is voor mensen interessant, voor ondernemers?
3: Ja, dat is wel het leuke, want doordat ik het woordje diversiteit nu benoem,
0: ja.
3: Het maakt ook dat ons ledenbestand heel divers is. En dan bedoel ik qua diversiteit echt in type bedrijven. Dus van landelijke georganiseerde bedrijven, te denken aan Boganalys, Unive, dan wel MKB, maakindustrie, tot aan zelfstandig professionals. En die diversiteit maakt ook dat de interesse in kennis-events ook een stukje... flexibel is en divers is. Dus niet iedereen wil hetzelfde. Dus we bieden bijvoorbeeld van marketing workshops tot AI, wat natuurlijk op dit moment ook wel
0: dat is heel
3: veel,
0: hot, hè?
3: Veel bedoeld wordt.
0: Ja.
3: Maar ook zeker op het gebied van circulariteit, een netwerk natuurlijk, hè, netwerkworkshops, trainingen. Dat is best wel breed inzetbaar. En dat doen we eigenlijk op verschillende plekken in het land.
0: Oké, dus AI en allerlei andere zaken spelen dus een rol. Dat zijn dus de kennis-events. Alleen, dan spreek je nog niet elkaar, denk ik. Hè? Dus heb je dan...
3: Nou,
0: of heb ik dat mis?
3: Nou, deels. Kennis-events zijn ook iets anders ingericht soms. Maar we houden altijd, want dat vinden we belangrijk, altijd een goed uur... om er bij een uur de ruimte om ook met elkaar openlijk te netwerken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Want uiteindelijk, of je nou kennis verkrijgt, inspiratie verkrijgt of een leuke rondleiding krijgt, het gaat om elkaar ontmoeten.
0: Ja.
3: Want als je elkaar gaat ontmoeten, dan ga je een klik krijgen en dan ga je ook elkaar verder helpen.
0: Ja.
3: Dus dat item zit er altijd in elk event dat we doen.
0: Ja. Oké, en dan denk ik ook van ja... Ik weet nog dat ik ooit zo'n netwerktraining zelf heb gevolgd. En dat vond ik ook wel een eye-opener. Hoe kijk je daarnaar? Dat je ook een beetje leert netwerken?
3: Ja, dat is wel grappig dat je het noemt. Kijk, ik denk dat iedereen die het leuk vindt om met mensen om te gaan, in staat is om goed te kunnen netwerken. Ja. Ik denk ook dat je het soms ook niet te zwaar moet maken. Gek genoeg maak ik het in de training. Ja, downgraded ik het een beetje in die zin dat sommigen het ook veel te zwaar voor zichzelf maken. Die leggen zichzelf een soort van verplichting op dat je er direct handel uit moet halen. Nou, dat hoeft wat mij betreft niet. Dus maak het laagdrempelig. Zorg dat je elkaar vertelt wie je zoekt, waarom je ze zoekt en wat je voor een bepaalde doelgroep kan betekenen. Dan kan een ander voor je meedenken of diegene iemand kent die daarvoor interessant is. En nou, als je dat bij elkaar doet, met elkaar doet, ja, dan ga je elkaar verder helpen. En nou, als je nagaat dat gemiddelde persoon in Nederland ongeveer 500 mensen kent. Ja. Nou, dan, en er zal een paar procent doelgroep bij kunnen zitten. Nou, en je doet dat bij meerdere mensen. Nou, dan kun je eigenlijk wel doorrekenen hoeveel je eigenlijk al kunt bereiken. Gewoon vanuit je bestaande netwerk.
0: Ja. Ja, en dan is het dus belangrijk dat je wel duidelijk je verhaal houdt van wat jij zoekt en waar je mee bezig bent.
3: Ja, ik denk als je voor jezelf heel helder hebt welke doelgroep je op dat moment hebt, hè, die kan ook nog wel per keer verschillen. Maar wat je wil vertellen aan je netwerk, ja, hoe makkelijker het voor je netwerk is om voor je mee te denken. Dus ik denk dat daar wel voor jezelf een grote les zit. Hoe helder je dat hebt, hoe concreter je dat kunt uitspreken, hoe makkelijker het voor jouw netwerk is om je daarin verder te helpen. En ja, gek genoeg kan het soms heel snel gaan. Weet je, ik ben ook wel van het connecten in plaats van aanbevelen. Weet je, als je verschil daarin hebt, is het aanbevelen, ja, dan moet je echt iemand door en door voor kennen.
0: Ja.
3: Terwijl als je iemand gewoon wil connecten met elkaar, dan kan ik met één gesprek iemand connecten met een ander. Omdat ik weet, en diegene vertelt mij wat zijn of haar doelgroep is. Maar ja, dan maakt het mij niet uit of ik iemand met mijn netwerk connect. Omdat ik zeg, ja, dan hou je het gewoon veel makkelijker, veel breder. En dan beschaad je eigenlijk ook niet je eigen netwerk. Omdat je eigenlijk niks fout kunt doen. Je geeft alleen maar aan. Ja. Goh, weet je, misschien is het handig om eens een keer met die contact op te nemen. Wellicht kunnen jullie wat voor elkaar betekenen.
0: Is dat ook jouw tip aan de luisteraar? Dat je zegt, nou, doe gewoon connecten en niet aanbevelen?
3: Ja, en wees creatief in het meedenken voor een ander. Hoe creatiever jij meedenkt met de ander, hoe meer en hoe sneller mensen aan jou zullen denken op het moment dat ze met jouw doelgroep in contact zijn. Dus hoe meer je mensen connect met een ander, hoe sneller mensen ook aan jou denken.
0: Mooi, dankjewel. Mark Reinders van Mijn Mind Your Network.
4: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
1: We gaan het hebben over beleggen en dat doe ik samen met twee heren van Mint Tower Capital uit Amsterdam. Guido Nunes en Bart Bijmolen. Bart, Mint Tower Capital, waar komt het vandaan?
2: Nou, de naam komt van de Munttoren in Amsterdam. Dat was een onderdeel van de Amsterdamse stadswallen in de 17e eeuw. Toen deden wij het economisch extreem goed. Daar waren onze buren wat minder enthousiast over. Dus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland begonnen ons vanaf drie kanten aan te vallen. Mm-hmm. We hebben toen de dijken doorgestoken. In de tijd waren we nog een republiek.
1: 1672 het rampjaar?
2: 1672, inderdaad het rampjaar. Uiteindelijk inderdaad de dijken doorgestoken. In die tijd werden er zeg maar munt geslagen in Enkhuizen en in Dordrecht. Het coinen van Mint, dus de Mint Tower.
1: Ja.
2: Uiteindelijk heeft de Republiek verzonden van, nou weet je wat, voordat echt alles misgaat, halen we alle waardevolle spulletjes van de Republiek zeg maar terug naar de enige veilige plaats nog in de Nederlandse Republiek. En dat was de Munttoren in Amsterdam.
1: Okay.
2: Nou, wat de Munttoren in Amsterdam was zeg maar in de 17e eeuw voor de waardevolle spulletjes van de Nederlandse Republiek, willen wij heden ten dagen in de 21e eeuw zijn voor de toevertrouwde gelden van onze cliënten.
1: Zo,
2: en onszelf.
1: En jullie zitten in de prachtige beurs van Berlage in Amsterdam.
2: Nou, we zitten zelfs op beursplein 5.
1: Ja.
2: Het pand ernaast.
1: Oh ja, dat is natuurlijk helemaal niet de beurs van Berlage.
2: Nee. Ja, klopt. Inderdaad, we zitten op de derde verdieping. Daar zitten we met om en nabij 40 personen, medewerkers in het fund.
1: Ja.
2: Eigenlijk.
1: En wat is nou de basis van, zeg, ik wil die veiligheid bieden voor beleggers. Wat is nou de kern van jullie aanpak?
2: Nou, uiteindelijk Mint Tower is ontstaan zeg maar uit een groep die elkaar al veel langer kent. En ook de strategieën die we heden ten dagen zeg maar managen is ook niet iets wat we in 2010 hebben verzonnen zeg maar toen Mint Tower is ontstaan. Dat doen we al veel langer. Uiteindelijk wat we beogen te doen is zeg maar oplossingen vinden, alternatieve oplossingen vinden voor onze cliënten en dan met name op risicorendementoptimalisatie. Dus of we willen iets in de markt zetten wat een gelijk risico heeft dan een andere beleggingscategorie, maar een hoger rendement behaalt. Mm-hmm. Of hetzelfde rendement heeft, maar dan met een lager risicoprofiel. Dat is eigenlijk wat we willen. Nou, bij het Mint Tower Arbitrage Fund hebben we met name kapitaalbehoud echt op nummer 1 staan. Dus het minimaliseren van risico is voor ons veel belangrijker dan het maximaliseren van de winst. Mm-hmm. We willen graag goed op de toevertrouwde gelden passen van onze cliënten. Gelijk de Mint Tower in de 17e eeuw. En ja, wij doen op een andere manier, zeg maar, genereren wij geld. Of genereren wij rendement. Ik zeg altijd zo, mensen doen over het algemeen moeten heel erg lang hun werken of hun best doen zeg maar om geld te vergaren, om vermogen te vergaren. Mm-hmm. Nou, dat is één ding. Uiteindelijk zeg maar, daar heb je een bepaalde kwaliteit voor. Dus dat is ook waarom je vermogen vergaart. Vermogen behouden is een heel ander kunstje en is vaak veel moeilijker dan het behalen van het vermogen. En wat wij proberen te doen zeg maar met het Mint Tower Arbitrage Fund, ook met dat kapitaalbehoud op nummer 1, maar is uiteindelijk zeg maar een diversificatie toebrengen en een bredere beleggingsportefeuille. Dus dit is echt een bouwblokje van een beleggingsportefeuille. Dit zit vaak wat meer aan de conservatieve kant eigenlijk. Het is echt een stabiele factor. En uiteindelijk zeg maar, het fund genereert rendement op een andere manier. En is niet per se afhankelijk van de richting van de financiële markten. Dus met andere woorden, mensen verdienen over het algemeen geld wanneer financiële markten omhoog gaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar als financiële markten naar beneden gaan, wordt het spelletje heel anders in één keer. En uiteindelijk zeg maar het fonds wat wij zeg maar beheren is zoals ze dat noemen een absolute return fund. Dus dat is het mogelijk zeg maar om in alle verschillende soorten marktomstandigheden geld positief rendement te genereren. Rendement genereren kan altijd, kan ook negatief, dat wil je niet. Maar positief rendement genereren in verschillende marktomstandigheden. Ook wel een zo'n all-weather benadering is dat.
1: Een all-weather benadering, dat vind ik een mooie term. Dus dat betekent dat je eigenlijk geld wilt verdienen zowel in een stijgende als een dalende markt.
2: Helemaal correct.
1: Guido, ja, jij bent handelaar. Wat doe je nou zo dagelijks?
3: Ik ben voornamelijk actief in de volatiliteit en dividendstrategieën van Mint Tower. Mm. Mijn kijk daarop is meer richting de enkele aandelen. Misschien het wat traditionelere echte aandelenonderzoek en beleggen. En wij.
1: En hoe ziet jouw dag er dan uit?
3: Dat zijn altijd redelijk lange dagen. Ik kom iets voor 8 uur binnen. Want ja, je moet wel goed bijlezen wat er allemaal in de nacht is gebeurd. Vooral hedendaags wat er in de Amerikaanse politiek allemaal geschreven wordt op de sociale media. Mm-hmm. En dat is in aanloop naar de beurs open rond om 9 uur. Ja. En ja, ik wil graag zo goed mogelijk voorbereid op de dag zijn. Dus we hebben ook een korte vergadering in de ochtend waar iedereen even vanuit elke verschillende hoek van de beurs, vanuit verschillende assets.

0: verschillende indices en zelfs ook de dividend opties op indices.
1: Oké, okay, dus is het veel achter de schermen?
0: Veel achter de schermen. Ik heb er zelfs 8.
1: Je hebt er 8? Ja. Kijk eens aan. Nou, dat is een mooi aantal. Dat is het geluksgetal in Azië, toch?
0: Kijk, ja. Dat is mooi.
1: Ja. Als je even kijkt naar traditionele asset classes, die zijn afhankelijk van een bepaald rendement. Hoe is nou het echte beleggingsprobleem?
0: Wat de traditionele belegger die in aandelen en obligaties belegt, zeker zal hebben ervaren, is dat de swings in de markt groot kunnen zijn naar boven en beneden. Mm-hmm. Maar wat je ziet, vooral in stressmomenten, is dat correlaties tussen deze beleggingen omhoog schiet. Want als het naar beneden gaat, gaat het vaak samen naar beneden.
1: En wat zeg je dan? Zeg je dat aandelen en obligaties dan waarschijnlijk allebei naar beneden gaan?
0: Ja, de correlatie die we in de geschiedenis hebben gezien, dat obligaties het goed doen wanneer aandelen het slecht doen, dat is een beetje losgelopen in de laatste 10, 15 jaar. Waardoor dingen meer met elkaar mee bewegen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook de goudprijs is meer op deze manier gaan bewegen. Dat als er een risk-off moment is, waarbij risico's in de markt opspelen, waar mensen toch liever hun aandelen, obligaties of wat dan ook verkopen, doen ze dat meestal samen en loopt het allemaal tegelijkertijd naar beneden.
1: Oké, okay, en als je naar asset classes kijkt, dus beleggingscategorieën, ik noem aandelen, obligaties, maar jij kent er vast veel meer.
0: De grondstoffen, rentes, volatiliteitsproducten, krijgt allemaal wat meer over één kap geschoren.
1: Oké, okay. En dan Bart, net met de introductie had hij het over absolute return, dat je altijd geld wilt verdienen, ook in stijgende en in dalende markten. Hoe zit dat?
0: De aanpak van Mintower is dat wij de asset classes goed kunnen vergelijken en de verschillende risicopremies die in die producten zijn ingeprijsd kunnen vergelijken. En één motto dat wij daarin hanteren is dat de markt is meestal efficiënt, maar niet altijd tegelijkertijd.
1: Dus dan maak je het spannend.
0: Dus wij kunnen door ons zo druk bezig te houden met die beurs, die verschillen tussen percepties zien dat bijvoorbeeld in een obligatie staat ingeprijsd dat het probleem moeite gaat hebben met het terugbetalen van die obligatie. Mm-hmm. En als dat nog niet in de aandelenprijs of de optieprijzen en van de aandelenopties is verwerkt, mm-hmm, dan kunnen we die disbalans daar een positie op innemen en eigenlijk wachten totdat dat normaliseert. En dat is waar wij zien dat we over tijd gestaag rendement kunnen verdienen door die risicopremies tegen elkaar in te benutten.
1: Maar gaat het altijd goed?
0: Dat gaat, zoals je kan zien in de historische rendementen van Mintower, gaat dat over het algemeen erg goed. Wij hebben een rendementsdoelstelling van 5% boven de risicovrije rente. Die staat nu bij de ECB op zeg 2,4%. Dus wij mikken zeg maar op 7,5% rendement. Mm-hmm. En over de loop van ons fonds zien wij dat wij dat geregeld kunnen behalen en ook soms wel wat beter. Zeker de afgelopen 2 jaar waren er goed voor het fonds.
1: En als het dan minder gaat, schiet je dan ook in de min?
0: Wij proberen door de manier waar wij posities opzetten en het risicomanagement dat daaraan zit, dat een disbalans die wij spotten, die kan nog wel eens wat verder lopen. Mm-hmm. Maar we zien toch wel overwegend over tijd dat de markt teruggaat naar zijn fundamenten en de reële waardes van de onderliggende aandelen en bedrijven toch weer gaat weerspiegelen.
1: En als je dat in Jip en Janneke taal vertaalt, dus nogmaals de vraag, ga je dan het verlies in of maak je minder winst als het tegen zit?
0: Dat is inderdaad een goede vraag. Wat wij zien is dat de posities die wij nemen hebben een soort onderliggend karakteristiek van hedge you win, tills you don't lose much. Door een optie, een aandelenoptie kost een klein bedrag. Ja. En die kan, als het doorloopt, bij een put-optie naar beneden kan dat doorlopen en bij een call-optie omhoog kan dat heel ver doorlopen. Terwijl het verlies dat je zou kunnen nemen gedefinieerd is met je initiële inleg. Mm-hmm. En door zoveel verschillende dingen tegen elkaar in te zetten, zien we dat die verliezen kunnen we redelijk beperkt houden. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld in 2025, waarbij president Trump de handelstarieven instelde, dat wij een groot verlies weten te vermijden. Mm-hmm. En als de markt weer wordt normaliseerd, dat wij die rendementen wel weer kunnen maken en zelfs inhalen.
1: Lijkt het een beetje op wat heel veel beleggers kennen als stop-loss?
0: Ja en nee. Een inherent karakter.

0: karakteristiek van opties is dat het tot een bepaalde tijd loopt en een bepaalde afgesproken strikeprijzen heeft. Maar een stoploss is zeker een methodiek die wij hanteren op posities, want wij kunnen het ook wel eens fout hebben. Ja. Maar als je weet de verliezen te beperken als je eenmaal verlies maakt en je winnaars te laten lopen, dan kan je inderdaad daar een mooi rendement aan.
1: Kijk, dat vind ik nou een mooie payoff. Hè? De verliezen beperken en de winnaars laten lopen. Goed, dankjewel Bart Bijmolen en Guido Nunes met het verhaal over dat je in wezen aan stijgende en dalende markten kunt verdienen.
2: Wil je meer afleveringen horen van Mijn Netwerk Café? Ga naar newbusinessradio.nl.
1: We gaan het hebben over onze gezondheid. En dat doe ik met Rijk van Gerestein van Fit 20 Nederland. Het woordje dat mij dan bijstaat, Rijk, is spiertraining als belangrijke factor. Wat zeg jij dan?
3: Spiertraining, ja. Kijk, ik denk dat we allemaal wel weten dat we iets moeten doen om onze spieren goed bij te houden, om gezond te blijven. Om er een langere, betere kwaliteit van leven te houden op het moment dat we wat ouder worden. Dus we weten eigenlijk allemaal wel dat we iets moeten doen om het goed, te houden.
1: Ja.
3: Maar krachttraining, hè, want daar heb ik dan over. Wij van Fit20 geven dus echt een krachttraining. Dat is eigenlijk het toverwoord. En gelukkig komt het ook steeds meer in de media naar voren dat hoe belangrijk krachttraining is. Want wij zijn niet echt zozeer. Vaak denken mensen aan we gaan sporten. Ja. Want dat is goed voor ons lichaam. Dat is goed voor ons en voor de geest. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar wij noemen onze krachttraining niet een vorm van sporten.
1: Wat is het dan wel?
3: Het is een training.
1: Ja, ja.
3: Je bent dus zeg maar je lichaam aan het trainen. En naarmate we ouder worden, eigenlijk al vanaf je 25e.
1: Oké, dat gaat zo snel, ja.
3: Gaat echt vanaf je 25e, dan kun je eigenlijk ervan uitgaan dat je spierafname met 1% afneemt per jaar. Per jaar 1% minder wordt. Dus kun je nagaan dat op het moment dat je ouder wordt, hoeveel je aan spierkracht en spiermassa verliest als je niks doet aan krachttraining.
1: Ja.
3: Dat noemen we sarcoponie. Dat is een natuurlijk proces van spierafname. En dat kan je tegengaan door een hele goede krachttraining te doen.
1: Oké, en dan is de hamvraag, wat is dan een goede krachttraining?
3: Exact, dat is een hele goede vraag. Een goede krachttraining is ontzettend moeilijk om te doen. En dat is wel gebleken ook uit vele onderzoeken. En eigenlijk heb je daar altijd een personal trainer bij nodig.
1: Hmm.
3: Op het moment dat je namelijk krachttraining gaat doen, gaat je lichaam allerlei signalen afgeven. Joh, stop daarmee. Gebruik andere spiergroepen erbij. Dus wat gaan we doen als je zeg maar geen trainer naast je hebt staan en jou niet goed in de gaten houdt? Ga je compenseren. Je gaat dus de kracht verdelen over meerdere spiergroepen, waardoor je kans krijgt op blessures. En dus de training niet goed kan uitvoeren. Dus een goede krachttraining doe je altijd onder begeleiding van een personal trainer die jou in de gaten houdt. En okay. dat is wat je wel vaak ziet. En ja, daar zien mensen dan wel vaak tegenop. Van oké, dan moet ik met een personal trainer aan de gang. Er zit vaak ook wel een prijskaartje aan vast. Nou, en wij van Fit20 hebben bedacht van dat hoeft helemaal niet. Want als je namelijk een hele goede krachttraining doet en je lichaam dus het optimale signaal geeft om te gaan verbeteren, om je spierkracht te vermeerderen, dan haal je je doel. En je doel is natuurlijk zoveel mogelijk klachten te verminderen of te voorkomen. Dus gezond te blijven. En een goede krachttraining, dus je lichaam het optimale signaal geven van, hey, alles moet beter. Dus we moeten ermee aan de slag. We moeten extra bouwstenen maken voor de spieren. Dat kan je in een heel kort tijdsbestek doen. En als het heel kort kan, 20 minuten, één keer in de week in 20 minuten, Fit20, één keer in de week 20 minuten, kan je heel veel winst halen. En kan je daardoor ook gewoon toegankelijk maken, betaalbaar maken. Dus wij maken krachttraining onder begeleiding betaalbaar.
1: En dan zou ik zeggen, 20 minuten, dat is helemaal niet zoveel per week.
3: Nee, dat klopt. Ja, en toch is dat heel goed. Als je namelijk je lichaam in 20 minuten op 6 apparaten gaat trainen, wat wij bij ons doen, en daarmee alle hoofdspiergroepen pakken, maar daarbij ook de kleine spiergroepjes meeneemt, maximaal maar 2 minuten per apparaat, dus per spiergroep gaat trainen, maar wel tot spierfalen gaat trainen. Dus het maximaal eruit, je kan niet meer verder. Dus je weerstand is hoog. maar je doet het ook nog eens een keer op een hele langzame manier, dus in slow motion. Denk maar aan jezelf opdrukken. Nou, ik denk dat jij jezelf wel kan opdrukken.
1: Ja, ja.
3: Ja,
1: dat
3: ja,
1: lukt wel, dat lukt wel. Ja, maar niet 20 keer achter elkaar.
3: Maar dat doe je het inderdaad. Nou ja, geen 20 keer, maar misschien zou je het 10 keer doen.
1: Ja, ja.
3: Dat zou je misschien vol kunnen houden. Maar als je dat dan vervolgens 10 seconden omhoog doet en 10 seconden naar beneden, en 10 seconden is echt heel lang,
1: ja,
3: dan haal je het nooit 10 keer.
1: Nee.
3: Dan is het met 3 keer wel klaar.
1: Ja.
3: Dat betekent wel dat je op een heel langzame manier heel erg gefocust bent op je houding techniek. Dat je het uiterste uit je spieren haalt. Dat je continu die spanning op je spieren houdt. En dan tot het punt komt van, hey, tot hier kan ik niet meer verder. Probeer dan nog maar eens 10 seconden op dat punt vast te houden.
1: Ja.
3: Dan heb je het maximaal eruit gehaald.
1: Ja.
3: Als je dat op 6 apparaten doet, dan heb je je lichaam een fantastisch goede training gegeven. En echt het signaal gegeven van, hey, wacht even. Dit is een noodsituatie, dat moet de volgende keer anders. Dus mijn lichaam gaat aan de slag om dat te verbeteren. Zodat het de volgende keer beter gaat. Meer spierkracht, meer spiermassa.
1: Dus die week heb je nodig om...
3: Exact. Ja. Ja. Dus die week heb je nodig. Dus eigenlijk is het zo dat je gemiddeld genomen... dat je 3 dagen, dat je lichaam 3 dagen nodig heeft... om te herstellen van de krachttraining.
1: Ja.
3: En niet 3 dagen dat je helemaal lam ligt... of dat je spierpijn hebt. Dat valt allemaal reuze mee. En de fase daarna, na die 3 dagen... is eigenlijk een rustfase. Maar je lichaam, dat vergeet heel veel mensen... je lichaam moet de tijd krijgen... om die extra bouwstenen aan te maken... Dus als je na 3 dagen weer krachttraining gaat doen, pak jij nooit het resultaat. Pak je nooit het voordeel van die training die je hebt gegeven. Dus je lichaam moet tijd krijgen in de rustfase om jouw lichaam te verbeteren. En daarom zeggen we, doe het nou gewoon 1 keer in de week. Iemand die wat jonger is en goed getraind is, zou dat misschien best wel 1 keer in de 5 dagen kunnen doen. Omdat hij sneller herstelt.
1: Mm-hmm.
3: Dat is lastig. Dus als wij zeggen, joh, voor de grote groep mensen is 1 keer in de week trainen, een goede krachttraining, is fantastisch en haal je heel veel gezondheidsresultaat. En voorkom je zoveel mogelijk sarcoponie. En dat willen we. Geen spierafname.
1: Is het zo, want je zegt geen spierafname, is het, dan dat je het op peil houdt of is het zelfs toename?
3: Kijk, heel vaak is het zo dat... mensen pas gaan beseffen dat krachttraining nodig is op het moment dat ze die onverklaarbare pijntjes hebben. Oh ja. Rugklachten, niet fit voelen, weinig energie. Ja, hoe kan dat nou? Ik moet wat gaan doen, maar wat ga ik doen? Dus op het moment dat je de stap gemaakt hebt van ja, ik ga inderdaad een training, 1 keer de week krachttraining doen, kan je heel snel winst pakken. Dus gaat dat inderdaad verbeterd worden? Gaat je spierkracht weer omhoog? En dan vervolgens op het moment dat je het een tijd doet,
1: mm-hmm,
3: dan kom je op een bepaald niveau, zeg maar, op een bepaald plateau. En daar wil je eigenlijk altijd blijven, want dat plateau is eigenlijk de beste versie van jezelf op spierkrachtniveau.
1: Ja, ja. Okay.
3: Op gezondheidsniveau. En helaas moet je dat dus elke week weer je lichaam dat setje geven om op dat plateau te blijven, want sarcoponie gaat weer toetreden. Nou, en dat is dus, daarom zeggen we ook, 1 keer in de week een goede krachttraining doen, is eigenlijk hetzelfde als dat je elke ochtend en 's avonds je tanden poetst. En het onderhouden van je gewicht, dat doe je 1 keer in de week in 20 minuten. Zorg ervoor dat je lichaam goed wordt onderhouden. Net als je auto, je huis, maar ook je gebit. Maar dus ook je spieren.
1: Dus elke week je eigen persoonlijke APK?
3: Maar dat is ook zo. Ja, continu weer inderdaad. Nou, APK, maar in ieder geval zorgen dat het goed onderhouden wordt.
1: Precies.
3: Je moet je lichaam goed onderhouden. Dat is je grootste bezit, je belangrijkste bezit.
1: Ja, lief zijn voor je lichaam, komt dat meer.
3: Absoluut, absoluut.
1: Rijk van Gierenstein van Fit20 Nederland. Dankjewel.

0: We zijn er bijna doorheen. Je krijgt nog een financiële tip van mij. Wat ik vroeger altijd deed op vakantie en wat ik nog steeds wel doe, is een dagbudget voor mezelf samenstellen. Moet een beetje redelijk zijn. Maar het aardige daarvan is als je nou aan het einde van die dag wat geld overhoudt, en dat doe je gedurende je hele vakantie, en je gebruikt dat bedrag vervolgens als een maandbedrag dat je inzet op een spaarrekening, of eigenlijk nog beter op een beleggingsrekening, en dat hou je vervolgens jaren vol, en dan doe je dat volgend jaar bij de volgende vakantie weer wat hoger met de besparing die je dan doet. Let dan eens op hoeveel kapitaal je bij elkaar kunt beleggen en sparen. Dan krijgen we het 8e wereldwonder van compounding. Samengestelde interest brengt je dan heel veel goeds. Goed, nu zijn we echt aan het einde van deze uitzending. En dat betekent dat je nog een aantal tips krijgt van mijn gasten.
1: En Sybrand, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat verzuimkosten meer dan 3 tot 4 keer hoger liggen dan het bruto salaris. En, misschien ook belangrijk, een werknemer heeft ook plichten. En zeker in deze vakantieperiode, misschien is vakantie niet hetgeen wat hier mogelijk is.
1: Mark, aan het einde van de uitzending, we hebben natuurlijk al een hele mooie tip van jou gehoord, maar misschien wil je hem herhalen of je hebt nog een nieuwe verzonnen.
3: Inderdaad wat ik zeg, hè, wees creatief en zorg dat je een ander zoveel mogelijk connect aan jouw netwerk. Want hoe vaker je dat doet, hoe meer er aan jou gedacht wordt. En zorg dat je daarin wat verder denkt dan alleen maar de directe zoekvraag. Dus probeer de vraag achter de vraag te achterhalen van jouw gesprekspartner. Zodat je ook daadwerkelijk creatief kunt meedenken.
1: Guido, heb je een mooie tip voor ons?
4: Maak je portefeuille weerbaar voor een turbulente markt.
1: Ik dank mijn gasten van vandaag. Sybrand Tuinstra van De Woensdag. Mark Reinders van Mijn Mind Your Network. Guido Nunes en Bart Bijmolen van Mint Tower Capital. En Rijk van Gerestein van Fit 20 Nederland. Het volgende Mijn Netwerkcafé is de tweede dinsdag van augustus. Ook weer van 4 tot 5 hier op New Business Radio. Nog een hele mooie zomer en tot in het Netwerkcafé in augustus.
5: Dit was Mijn Netwerkcafé. De plek voor ondernemers die willen groeien en verbinden. Terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
6: Dit is New Business Radio.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
16: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Eerst zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A.Vogel. A.Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A.Vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A.Vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A.Vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A.Vogel gevierd. Dus inderdaad, A.Vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A.Vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A.Vogel bevatten plantjes. En dat plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid. Precies, ja. Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En,
2: ja, heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hé, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonde leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch?
3: Ja, nou ja, ik denk dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
2: Practice what you preach.
3: Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Ja, dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
2: Ja. Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als jij je mentaal niet goed voelt. En we hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
2: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen? Dat maakt de cirkel natuurlijk rond.
3: Dat maakt de cirkel rond.
2: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, dan is dat een. Kan dat heel erg goed zijn en helpen? Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
2: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
2: Ja, want het blijft natuurlijk producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat dat goed is en dat dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
2: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit. Willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
2: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten via tv en social media, radio. Radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
2: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schrap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpak. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel.
2: Met een mooie QR-code kan je een hele tijd komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
2: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
2: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, Staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
2: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden. Met de juiste doelgroep targeten.
2: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers. Kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en Snapchat.
2: Kan dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je, nogmaals, je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
2: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel, is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
2: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut. Ja.
2: Ja, dus we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief. Kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
2: Ja. Wat verwachten jullie van 2020? 26. De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avoga is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrust Stix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele

0: dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
1: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
0: Nou, dat is heel interessant, want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. Wij zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
1: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met A-Vogel, Jimke Scholte.
0: Dankjewel.
1: Tot zover deze Nieuw Business Radio.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Welkom bij Let's Talk Business en vandaag SRA. Een vereniging met bijna 370 zelfstandige accountantskantoren met ruim 900 vestigingen in Nederland. En het is veel meer dan alleen een keurmerk. Het is namelijk ook een verzamelplaats van zelfstandige accountantskantoren die samen het grootste deel van het MKB in Nederland bedienen. Wat is de rol van de accountant anno 2025? Hoe zorgen zij dat MKB-ondernemers niet alleen voldoen aan alle regels, maar ook klaar zijn voor de toekomst? En daarbij de vraag: welke cruciale rol speelt SRA in het verankeren van kwaliteit en innovatie in de accountancy? Daarover gaan we vandaag spreken met Jirina van Daal, manager vaktechniek bij SRA. En Koen Dijkhoff, hij is voorzitter van de SRA-commissie Duurzaamheid. En beide registeraccountants en dus verbonden aan SRA.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Jirina. Ja. En Koen, van harte welkom. Goedemorgen. Dit is overigens de eerste keer dat ik de naam Jirina uitspreek. Zoals je gehoord hebt. Dat is een naam die niet heel vaak voorkomt.
9: Nee, dat klopt.
5: Ja. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag hebben over iets wat heel veel bedrijven natuurlijk aangaat. Rapportages, voldoen aan wet en regelgeving, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De klimaatakkoorden van Parijs is een van de vertrekpunten dit uur waar we het over gaan hebben. Maar eerst eventjes naar SRA zelf. Want het is opgericht in 1989. Toen waren jullie waarschijnlijk nog niet in het vak actief beide, denk ik.
10: Nee, absoluut niet.
5: Nee, wat weet je nog daarover? Want dat was natuurlijk als doel professionaliseren.
10: Ja, je hebt natuurlijk zowel de MBA als de SRA. De MBA richt zich eigenlijk op de individuele registeraccountant. is ook een regelgevend orgaan in Nederland. Het SRA richt zich op de accountskantoren. Dus echt de samenwerking van de kantoren en belangenbehartiging eigenlijk daarin.
5: Ja, jullie zijn beide registeraccountant. Ja. En daarbij, Jerina, jij bent manager vaktechniek. Wat houdt dat precies in?
9: Als manager, ja, in de registeraccountant inderdaad. En als manager vaktechniek, dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor het vaktechnisch geweten binnen de SRA. Er zijn een legio aan onderwerpen, waaronder duurzaamheid dus ook. En je kunt je voorstellen dat alle bij ons aangesloten leden, die zitten soms met vragen in de praktijk van hoe los ik zaken op of hoe volg ik de wet en regelgeving en wil op dat moment sparren. En ja, het SRA zorgt ervoor dat er mensen zijn om mee te sparren. En dat we dat ook kunnen uitzoeken. Soms bij ministerie, soms in de contacten met de AFM of de MBA. Ja. Om die leden te voorzien van informatie en ervoor te zorgen dat ze het juiste doen in de praktijk.
5: Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Waarschijnlijk dat je alle innovaties, ontwikkelingen echt moet bijhouden.
9: Ja, dat is ook wel een rol waarin je dat leuk moet vinden. Om, of veel dingen leuk moet vinden. Het gaat natuurlijk niet alleen om het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Maar hiervoor hoorden we het ook over AI, kwaliteitsmanagement. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben ermee te maken natuurlijk. En daarvoor moet je zorgen dat je in ieder geval, je hoeft zelf niet altijd een specialist te zijn. Dat zeker niet, maar wel iemand weer te kennen die dat voor onze leden inderdaad kan duidelijk maken.
5: Is er nou een onderdeel binnen het vakgebied waar jij toch wel speciaal blik op werpt, focus op hebt, omdat je het leuk vindt ook?
9: Nou ja, dat is de afgelopen 2 jaar niets anders geweest dan duurzaamheid en de ontwikkeling, zowel in verslaggeving als in het assurance gebied. De assurance die de accountant moet gaan verlenen.
5: En jij Koen, want jij bent een partner binnen de controlepraktijk van Newtone. Met een aantal vestigingen in Brabant rondom Eindhoven, Waalre. En je hebt ook gewerkt bij EY.
10: Ja.
5: Maar je bent vooral ook bezig met die verduurzaming van eigenlijk Europa, de wereld. De regels, zoals natuurlijk de CSRD, die heel veel voorbij gekomen is de afgelopen maanden, jaren.
10: Ja.
5: Afzwakking ook eigenlijk sinds een aantal maanden.
10: Nou ja, natuurlijk wel op een kleinere schaal.
5: Ja.
10: Proberen we de wereld een beetje beter te maken. Vanuit onze dienstverlening. Zeker duurzaamheid is een thema wat de afgelopen 2 jaar eigenlijk top of mind was. Hartstikke belangrijk. Nog steeds, want de wereld om ons heen verandert niet. Alleen de eisen, de verslaggevingseisen, die zijn wat veranderd. Rondom de CSD en zeker met de omnibus recent in februari. Mm-hmm. Daar zit wat wijzigingen in, vooral in scope.
5: Ja, want ze zijn inmiddels, om even voor de luisteraar ook mee te nemen, toch bezig met het vereenvoudigen van regels. Dat is natuurlijk een van de stemmen die veel opgegaan zijn ook. Het is te veel, het moet simpeler.
10: Ja, wat daar lastig aan is, aan de ene kant willen ze natuurlijk middels deze regelgeving en de vereisten rondom de verslaggeving, willen ze de beweging in gang zetten. Alleen dat ze dat botst natuurlijk nogal met de wens om minder regeldruk.
5: Ja. We gaan het daar overigens straks uitgebreid over hebben. Eerst even terug naar SRA, want uiteindelijk dus ontstaan in 89. Wat merken jullie eigenlijk nu de afgelopen jaren van deze samenstelling? Wat is daar bijvoorbeeld veranderd?
9: Je ziet natuurlijk in de hele sector zie je veranderingen ontstaan. Dat er steeds grotere accountantsorganisaties ontstaan vanwege samensmeltingen. Ook al private equity bewegingen of fusies aan zich. Hè, zonder dat daar private equity bij komt kijken. Mm-hmm. En dat sluit eigenlijk ook wel aan met op de beweging waarom SRA natuurlijk ooit is begonnen. Hè. De opkomst van allerlei regels waar accountantsorganisaties aan moeten voldoen. En heb je nou de kennis, de kunde, de middelen om dat zelf allemaal te regelen? Of kun je dat beter als collectief op gaan pakken? Nou, dat oppakken als collectief, daaruit is SRA ontstaan. En je ziet dat die beweging nu eigenlijk in de markt nog harder nodig is. Dat hebben we zoveel onderwerpen waar je wat van moet vinden. En ik denk dat de afgelopen jaren, als ik terugkijk inderdaad naar de vele trainingen die ik heb mogen verzorgen voor accountantsorganisaties, dat je ook echt wel zag van, we willen wel, maar we zitten ook gewoon vol qua kennis. En moeten we dit er ook nog bij doen? Ja. We kunnen niet meer doen. En daar zie je de grote uitdaging. En dan dat ook weer de relevantie van. Dus inderdaad actief zijn in zo'n vereniging waar je op kan terugvallen. Dat toch wel belangrijk is.
5: Wordt het eigenlijk toch wel vaak gezien ook als een soort van keurmerk door MKB-bedrijven? Van we moeten op zoek naar een registeraccountant of een accountantskantoor. Dit zijn vereisten waar je toch ook, ja, wat dat er gaat, een voorsprong mee kan opdoen.
9: Zeker. Nee, je ziet ook wel dat MKB, of met name familiebedrijven, laat ik het zo noemen, dat die ook al echt op zoek zijn naar accountants die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf en ook wat persoonlijkere aandacht kunnen geven. Ik denk dat het gemiddeld SRA-kantoor daar ook wel onbekend staat. En dat de aansluiting bij SRA dat ook wel dat daar ook wel voor staat. Dat je naast dat je inderdaad veel kennis hebt van het MKB, ook inderdaad kwalitatief de zaken goed op orde hebt en dat je SRA dus ook kunt gebruiken bij vaktechnische vragen en dat soort zaken. En dat ook inderdaad de ontwikkelingen rondom duurzaamheid ook hebben gemaakt dat veel leden blij waren dat ze daarin samen konden nadenken en samen ook ontwikkelingen konden volgen, dat opleidingen voor ze werden uitgerold, dat ze dat niet zelfstandig hebben hoeven doen.
5: Ja, want ik zie hier onder andere, jullie hebben sinds 93 al een eigen kwaliteitstoetsing. Ja. Toen kwam er een accreditatie bij. Een convenant met de AFM, wat houdt dat precies in?
9: We hebben een tijd een convenant met de AFM gehad. De AFM die houdt toezicht op accountantsorganisaties in Nederland. Dat wil zeggen dat ze komen toetsen of jij...
5: Dat feit wat bij banken ook gebeurt natuurlijk.
9: Ja, inderdaad. Ja. Hou jij je aan alle kwaliteitsstelsels en alle regels die daarbij horen. En op een gegeven moment hebben ze gezegd van joh, voor de SRA-kantoren, SRA, jullie mogen dat stuk op je nemen. En uiteindelijk is dat convenant wel een stukje afgezwakt. Want waar we voorheen inderdaad alle soorten opdrachten deden, zie je dat we dat nu, het wettelijke controledomein, dat weer terug is bij de AFM. En dat wij inderdaad de vrijwillige controleopdrachten en fiscale opdrachten en alles wat daarbij komt te kijken, dat weer onder het SRA kwaliteitsstelsel valt. Ja.
5: Koen, hoe kijken jullie vandaag de dag naar de positie van SRA in Nederland?
10: Ja, SRA staat eigenlijk centraal, denk ik, in de samenwerking van de accountskantoren die daarbij aangesloten zijn. Dat merk je ook. Hè. Ik ben dan voorzitter van de commissie duurzaamheid. Daar zit een heel breed palet aan deelnemers van allerlei leden van ons. Nemen daar een deel. We hebben vorige week de aftrap gehad van het platform duurzaamheid. Dus eigenlijk een nog grotere groep daaronder. Die ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Op thema's en focus heeft op sectoren waar het nu echt acuut is. Denk aan industrie, transport, dat soort sectoren. Bouw, die daar echt heel veel erg mee te maken krijgen op zeer korte termijn.
5: Ja, want dat is natuurlijk de wezenlijke verandering van de afgelopen decennium, denk ik. Zo'n beetje sinds de prijsakkoorden. Dat is 10 jaar geleden, 2015. Ja. Daar gaan we zo meteen maar gewoon beginnen. En dan gaan we afpellen tot aan 2025 en zo verder. Leuk dat jullie er zijn.

0: smiles down on me. Tom Grennan op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag SRA in de studio. Jerina van Daal, Koen Dijkhoff als registeraccountants. Gaan we zo meteen kijken naar de Parijsakkoorden. Dat is eigenlijk een enorme verschuiving geweest in jullie vakgebied. Koen, eerst eventjes naar de beroepsgroep. Hoe zou je die willen omschrijven? Is dit een beroepsgroep waarbij er heel veel jonge aanwas is? Waarbij het natuurlijk doorloopt? Of zijn er ook nog wel wat uitdagingen hier en daar nu te bespeuren?
2: Nou, over het algemeen is het een jonge beroepsgroep. Juist vanwege die aanwas. Die aanwas mag wel wat groter. Omdat we hebben wel lasten met kennisbehoud. Werkdruk die hoog is. En die is hoog omdat we in de breedte niet altijd de mensen hebben die we graag zouden willen. Dus daar moeten we creatief in zijn. Inzet van AI of wat werkbots, dus meer automatiseren in het werk, helpt daarbij. Offshoring voor een deel zie je ook wel veel gebeuren. Of scopewijzigingen. Net zoals nu de CSRD scope dusdanig veranderd is dat er veel minder bedrijven in Nederland daar verplicht aan moeten voldoen. Is voor ons in die zin wel een verlichting van de werkdruk.
0: Ja, maar en daar gaan we straks uitgebreid over hebben, over de CSRD, de CSRD, zoals jullie zeggen. Is het ook niet een tijdelijke uitstel? Sprake van uitstel. En dat uiteindelijk toch ook die bedrijven die dan nu buiten die scope vallen, straks alsnog meegenomen worden?
2: Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant is scope gewijzigd. Dus dat betekent dat de grens om eraan te voldoen, die is zodanig opgehoogd. Dat er, ik meen, iets van 5 of 8000 bedrijven in Europa buiten die scope vallen. In één keer, dus er zijn er veel. En er is een soort van stop de klok, noemen ze dat dan. Dus ook de implementatie is 2 jaar vertraagd daarin.
0: Dus, maar dat geeft je ademruimte, maar niet meer dan dat, als ik het goed begrijp.
2: Nee, dat klopt. Het geeft wat ademruimte. Het geeft wel de kans om in die 2 jaar vooral focus te hebben op waar het ook echt toe doet voor onze klanten of bij onze klanten. Wat zijn nou de thema's waar die ondernemer echt van wakker ligt? Hoe moet hij dat in zijn strategie inbedden? En hoe kan hij daar uiteindelijk over rapporteren? Maar die rapportage zou niks meer dan een resultante moeten zijn van de implementatie in zijn onderneming.
0: Nu is het zo dat wij natuurlijk heel veel bedrijven hier spreken bij Nieuw Business Radio. En dat je ook wel merkt dat er ook een soort van intrinsieke motivatie ontstaan is om te gaan verduurzamen. Dus wacht niet op wet en regelgeving, maar we gaan gewoon door. Daarbij wordt er vaak ook wel gesproken over een zwalkende overheid, omdat de regelgeving wel en niet doorgaat. Maar wat is jullie over algemeen het beeld daarbij? Klopt dat, de beeld?
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Kijk, de ondernemers die al wat sceptisch waren, die voelen nu het gelijk aan hun zijde. Want nou ja, zie je wel, het was allemaal te veel. Ik had er ook helemaal niet aan hoeven beginnen. Dus ik heb gelijk. Dat is wel natuurlijk meteen een risico. Dat je dus geen oog hebt voor de bedrijfsrisico's die op je afkomen vanuit deze thema's. Mm-hmm. De ondernemingen die er wel mee gestart zijn en eigenlijk die analyse van dat soort risico's wel al gemaakt hebben. Die hebben hele waardevolle informatie in handen op dit moment. Om het in hun strategie te kunnen verwerken. En in hun werkprocessen.
0: Ja. Als we even teruggaan in de tijd. De Parijsakkoorden 2015. Wat voor effect had dat toen eigenlijk op jullie werkveld? Weet je dat nog?
2: En toen was ik net bezig. Dus toen was ik vooral nog bezig om mijn accountantstitel te halen. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, op dat moment niet superveel. Omdat het eigenlijk een soort van vrijwillige rapportage was. En zeker 10 jaar geleden. Ik zat toen nog bij EY, deed vooral multinationals. Mm-hmm. Daar was toen toch wel veel, als het niet moet, dan doen we het niet. Want er is al zoveel wat wel moet.
0: Ja, want even terug naar de hoofdlijnen van de prijsakkoorden. Want dan komen we zo meteen wel bij die andere stappen die er gezet zijn. Centrale binnen het doel om de stijging van wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 graden te houden ten opzichte van pre-industriële niveau. En daarna te streven de stijging te beperken tot 1,5 graad. Nou, daar horen we natuurlijk nu heel veel over. Over de zeespiegelstijging enzovoort. Dat was de eerste stap. Netto nul uitstoot, piek bereiken, klimaatbestendigheid, geldstromen. Nou, dan hebben we hier nog controleproces. En toen kwamen uiteindelijk met de VN ook de SDG's, hè, de Sustainable Development Goals. Dat was al een hele concrete, denk ik. Hè?
2: Ja. Ja, en die kun je eigenlijk de CSRD en de verslaggevingsstandaarden, de ESRS zoals het dan heet, die kun je bijna direct daaraan linken. Aan die doelen.
0: 17 eigenlijk duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat gaat ook wel niet alleen over verduurzaming, maar ook over hoe gaan we met elkaar om, toch?
2: Ja, ja, je hebt eigenlijk drie assen. Hè? ESG, dus Environmental, Social en Governance. De social gaat inderdaad veel meer om hoe gaan we met elkaar om. Wat is je verantwoordelijkheid bijvoorbeeld ook voor werknemers verder terug in jouw keten? Denk aan cacaoplantages of dat soort zaken. En de governance is hoe structureer je het en hoe transparant ben je eigenlijk daarin.
0: Wat merken jullie over het algemeen bij de kennis van MKB-bedrijven op dit moment over deze klimaatdoelen of deze algemene duurzaamheidsontwikkelingsdoelen?
2: Nou, wat je daar merkt is niet per se heel veel kennis in de zin van dat ze hun aandacht hebben voor een rapportage of dat ze zeggen, ja, alles wat wij doen moet aan die doelen bijdragen. Het gaat in eerste instantie natuurlijk om geld verdienen en je operaties kunnen voortzetten. Als dit daarbij past en wellicht iets kostenverhogend is, dan zijn er een aantal ondernemers die dat accepteren. En die daar dus ook andere een bedrijf iets anders op voeren.
0: Ja, dus andere keuzes maken op basis van deze 17 punten.
2: Ja, maar er zijn er ook heel veel die zeggen, ja, ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. En dat moet nu gewoon naar of naar mijn mensen of naar mijn optimaliseren van de activiteiten die ik al heb.
0: Ja, zo kunnen we heel veel praktische voorbeelden doen. We gaan het straks uiteraard ook doen, want ik noem maar dan eentje. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in Nederland de zero-emissiezones in steden. Hè, waarbij 27 steden zouden starten. Nou, al die ondernemers die hebben daar op moeten anticiperen. Noem een schilder, noem een andere klusman. Eenmansbedrijf moet elektrisch gaan rijden. Investeert in een elektrische bus. Wat gebeurt er? 2 voor 12. Wordt er aangegeven, we stellen het nog voor 2 jaar uit. Dit is een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld wat veel is voorgekomen.
2: Ja, zeker.
3: Zeker.
0: En die investering kan je maar 1 keer doen.
3: Ja, ook dat. Ja. Nee, dat maakt het ook wel lastig. Hè? Voor veel ondernemers zie je ook dat ze nu ook al zeggen van ja, maar wat is nu nog betrouwbaar? En wanneer ga ik wel aan de wet en regelgeving voldoen? En wanneer... Ja, wanneer moet het echt? En je ziet dat mensen die dat vanuit intrinsieke motivatie al langer willen, die hebben er allemaal niet zoveel moeite mee. Die hebben zoiets, ja, weet je, de overheid die is vaak ook te laat misschien wel, hè, met dit soort regelgeving. Dus ik vaar gewoon mijn eigen koers. En daar zie je dat ze zich daar eigenlijk niet wakker van liggen. Maar ondernemers die echt puur kijken van oké, wat wordt er van mij verwacht? En wanneer geldt de regels? En ik wil me wel aan de regels houden en dan pas gaan acteren. Ja, die zie je eigenlijk dat die als een soort van speelbal over dat veld gespeeld worden. Van inderdaad wel elektrificeren versus ja, het had eigenlijk toch niet gehoeven achteraf.
0: Dit is maar 1 klein onderdeeltje die ik nu als voorbeeld aanhaal. Er komen straks nog veel meer onderdelen natuurlijk voorbij. Toen kwam in 2019 de Europese Green Deal. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Frans Timmermans is daar onlosmakelijk bij verbonden. Nou, toen uiteindelijk na de periode die er geweest is, nieuwe verkiezingen enzovoort, er werd een nieuwe commissie geïnstalleerd. En een van de eerste dingen die gebeurd zijn, is het afzwakken van die Green Deal. In hoeverre heeft dat effect gehad op eigenlijk jullie dagelijkse werk?
3: Ik denk een heel hoop. Dat betreft. In die zin, we waren natuurlijk voordat die afzwakking kwam echt, heeft het ook wel een tijdje geduurd voordat ook, denk ik, de sector echt duidelijk had van oké, welke acties moeten wij gaan ondernemen om inderdaad te acteren naar die Green Deal. Hè? Wat is de rol van de accountant? Daar werd veel over gesproken. Maar toen die eenmaal duidelijk werd en dat ook inderdaad verplichtingen kwamen op het gebied van opleiding en dat soort zaken, dat helder werd, zag je echt dat organisaties ook in de keuzes gingen maken, in de actiemodus kwamen met qua opleiding, het opzetten ook wel van business units om dan wel advies, dan wel assurance op dit soort thematieken te gaan geven. En dat ook weer bij sommige organisaties ook wel een beetje als een kaartenhuis ineen is gestort.
0: Want als we die Green Deal heel kort beetpakken, dan hebben we het over de verplichte duurzaamheidsrapportage, industriële concurrentiekracht die daarbij gepaard gaat. De Clean Industrial Deal hoort er ook bij. En de strategische onafhankelijkheid zit daar ook bij. En dat is natuurlijk wel een belangrijk. Dat zie je geopolitiek natuurlijk nu wel gebeuren. Dat het niet zo heel gek is dat hieraan toegevoegd is. Maar die duurzaamheidsrapportage, ik denk dat de grootste impact heeft gehad op jullie beroepsgroep, toch?
2: Ja,
3: zeker.
2: Nou, daar zit ook de voornaamste verlichting, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Vanuit, als je nu kijkt naar wat er nu over is, even tussen aanhalingstekens, van die Green Deal, dan is de rapportageverplichting middels die stop de klok en die scopewijziging inderdaad verminderd. Alleen de wetgeving die ons concurrentiekracht moet geven, die ons groener moet maken, onze industrieën groener moet maken, die is bijna niet gewijzigd.
0: En die valt niet onder de omnibus, hè, de versimpeling van de wetgeving?
2: Nee, dus voor onze beroepsgroep, omdat de rapportagevereisten zo zijn gewijzigd, dat is de grootste impact voor onze beroepsgroep. Maar voor onze klanten, denk aan een ETS 2, heffingen.
0: Op training system.
2: CO2-handel, emissiecertificaten bijvoorbeeld. En kilometerheffingen voor transportbedrijven. Die zijn niet gewijzigd. Of niet verlaagd, niet verminderd. Die blijven. En daar liggen onze klanten, die ondernemers liggen daar wakker van.
0: En die hebben daar last van. Ja. Dan hebben ze ook nog een onderdeel daarvan, de CBAM, in het leven geroepen om eigenlijk concurrentiekracht van buiten Europa gelijk te trekken. Dus daar moet een percentage af afgedragen worden. Dat wordt weer gestopt in verduurzaamheidspotjes. Zo zit het even simpelweg in elkaar. Is dat dan ook niet iets wat vertrouwen geeft aan die ondernemer?
2: Die ondernemer is vooral bezig met zijn eigen bedrijf op dit moment. En die ziet allerlei zaken op zich afkomen, waardoor die wellicht zijn concurrentiekracht verliest of misschien, of in ieder geval wordt afgezwakt. Het werd kostprijsverhogend, waar je zeker in laag marge activiteit of sectoren zoals de transport is, daar moet je echt vechten om die marge te verdedigen. Een vermindering van marge betekent een gevaar voor je continuïteit van je onderneming. Is die er over 10 jaar nog wel? Kan ik hem doorgeven aan mijn kinderen?
0: Ja, want nu trekken we het speelveld eigenlijk veel groter. Want je moet bijna internationaal kijken. Ook al ben je wellicht een MKB-bedrijf die in een bepaalde regio opereert. Het is allemaal ontstaan vanuit die concurrentiekracht wereldwijd gezien. Veel start-ups hebben we bijvoorbeeld zien vertrekken naar, Silicon Valley. En hier is wel veel om te doen om al dit soort bedrijven binnen de Europese grenzen te behouden. Zien jullie daar al ontwikkelingen of zeg je van ja, daar zijn ze nog lang niet?
2: Nou, je ziet wel ontwikkelingen. Alleen daar is ook direct kritiek op. Hè? Ik denk wat je nou ziet, wat er bij Tata eigenlijk vorige week is gekomen. Ja, dat is natuurlijk een direct gevolg van we willen het hier houden. Maar de volgende vraag is, zijn dit dan de activiteiten die we hier moeten houden? Als ik dan even Nederlands praat. Of kunnen we dit elders binnen Europa ook doen?
0: Minder dicht bevolkt gebied, dus daar bedoel je eigenlijk op.
2: Ja, of goedkoper productie. Want het is natuurlijk energie in Nederland is behoorlijk duur als je kijkt, als je het vergelijkt met de rest van Europa.
0: Ja. Dit zijn eigenlijk een beetje de macro-economische ontwikkelingen waar we nu over hebben. Laten we dan eventjes toch wel wat dichter bij de MKB-bedrijven gaan staan, waar jullie natuurlijk voor aan het werk zijn. Hoe ziet eigenlijk een jaar over het algemeen eruit op het moment dat een bedrijf zich meldt bij een accountantskantoor voor de eerste keer?
3: Ja, voor de eerste keer. En dat kan verschillen natuurlijk wat voor soort opdracht. Laten we ervan uitgaan dat inderdaad de jaarrekening wil laten controleren. Nou, het begin is eigenlijk altijd dat er natuurlijk gekeken wordt van past de organisatie bij de accountant? Heeft de accountant de kennis over de branche? Al die onderwerpen die we net bespraken, dat ligt natuurlijk per branche net even anders. Wat voor invloed dat is. Dus voel je je als accountant ook wel zeker genoeg om aan de slag te gaan met die betreffende organisatie? Nou, daar even vanuitgaande dat alle seintjes op groen gaan, dat we met elkaar verder kunnen. Dan zie je eigenlijk dat een accountant als eerst naar processen binnen een organisatie gaat kijken. Die gaat kijken van wat is dit voor organisatie? Wat is het verdienmodel? Ook een stukje uitzoomt naar inderdaad, wat is de omgeving van die organisatie? En wat zijn eventuele risico's die wij straks moeten gaan bespreken en waarvan we willen weten hoe het management van die organisatie daar tegenaan kijkt. Nou, vervolgens wordt er inderdaad gekeken naar processen. Denk daarbij ook aan natuurlijk de IT-organisatie. Hoe is de informatievoorziening ingericht? Welke systemen worden er gebruikt? Waar wordt alles vastgelegd? Waar zitten de controles? Waar ontbreken er misschien ook nog wel controles? Nou, als we dat hebben gedaan, dan brengen we daar vaak ook een rapport over uit. Richting het management van, als we hier naar kijken, dan zien we nog mogelijke bevindingen. Hier zou je misschien meer aandacht voor moeten hebben. Nou, en dan is het vaak jaar einde. Dan eindigt het boekjaar. Dan wordt natuurlijk de cijfers worden opgemaakt. De jaarrekening wordt opgemaakt. En op het moment dat die klaar ligt, wordt de accountant weer gebeld. Van, je kunt komen kijken of de cijfers ook daadwerkelijk kloppen. Nou, dan duiken we vaak de administratie in. Gaan we allerlei bewijsvoering zoeken om vast te stellen dat die cijfers ook daadwerkelijk zo moeten zijn als dat ze er staan. En dan uiteindelijk geven we daarbij een verklaring af waarin staat wat wij van die cijfers vinden. Of inderdaad met voldoende zekerheid hebben kunnen vaststellen dat het klopt.
0: Nou, dan wordt het gedeponeerd en dan is het jaar gesloten.
3: Ja, dat is heel zo klinkt het eigenlijk heel simpel. Maar in de praktijk hebben we daar natuurlijk allerlei haken en ogen bij komen.
0: Maar goed, zoals net ook, als we de voorbeelden van de wetgeving allemaal beetpakken, dan is dat nu in 10 minuten besproken. Maar dat is natuurlijk geweldig complex voor heel veel branches, dus weer andere regelgeving. Specialiseren jullie dan dat er gaat ook wel op bepaalde vakgebieden? Of kan je eigenlijk over het algemeen qua MKB-bedrijven overal wel je werk uitvoeren?
3: Je ziet wel dat er specialisatie ontstaat op bepaalde branches. En dat is ook wel binnen SRA werken wij ook wel met branchegroepen. Om juist ook, we hebben natuurlijk algemene ontwikkelingen in het MKB. Ik denk dat iedere MKB-organisatie te maken heeft met bepaalde zaken. Denk aan het tekort aan personeel en dat soort onderwerpen. Maar vervolgens ligt dat bijvoorbeeld, kan dat in de bouw heel anders liggen dan in de zorg. De oorzaak ligt misschien ergens anders. Dus daarom is het ook nuttig om een bepaalde specialisatie te hebben. Ik weet niet, hoe doen jullie dat binnen jullie organisatie? Zie je daar ook echt specialisten ontstaan in bepaalde branches?
0: Ja, wat Koen, jij werkt dus in de organisatie Newtone.
2: Ja.
0: En jullie opereren vanuit Brabant, vanuit Waalre bij Eindhoven. Is dat ook voor dat gebied of gaan jullie verder dan dat?
2: Nou, Newtone is een organisatie die eigenlijk een fusiebedrijf is van 3 andere organisaties. Dus we zitten in Brabant, maar we zitten eigenlijk ook in Limburg. En in het westen, Woerden, Rotterdam, Delft, Hoofddorp. Dus we hebben praktisch de hele A2, om het even zo te zeggen.
0: Precies.
2: Plus West-Brabant. Je ziet dat daar wel ontstaan, maar dat is meer natuurlijk. Het is niet zo dat wij vinden eigenlijk dat onze professionals moeten breed inzetbare professionals zijn en blijven. Maar natuurlijk zie je wel ontstaan dat als een collega veel bouwbedrijven doet, dat die taal van die ondernemers spreekt. Die begrijpt hoe die ondernemingen in elkaar zitten. En dat is natuurlijk ook fijner als we een nieuwe klant hebben wat ook een bouwbedrijf is. Dan is die match gewoon beter. Maar we proberen wel niet te veel in één sector te gaan zitten. Omdat we vinden dat onze professionals, zoals gezegd, breed inzetbaar moeten zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je van bepaalde sectoren kan leren. Dus bepaalde reflecties op die sectoren toepassen.
3: Zeker, dat zie je denk ik ook in dit onderwerp, dat bepaalde sectoren zijn natuurlijk veel eerder gedwongen om al te verduurzamen. Als je kijkt naar de bouw, daar was certificering van allerlei middelen en processen al veel eerder aan de orde dan in andere branches. Dus zij vonden het al veel normaler om met allerlei omgevingsvergunningen en allerlei CO2 prestatieladders aan te leveren om überhaupt van start te mogen. En juist die ervaringen, om dan dus met die ondernemers te gaan praten, hoe ben je begonnen? Dat kun je ook weer inzetten bij andere klanten die die hobbel nog moeten nemen, zeg maar. En dat is ook wel iets wat je gezien hebt in de praktijk.
0: Ja, en die kennisdeling die wordt geborgd nu ook in een duurzaamheidsplatform.
2: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.

0: Heralloons en Liar Liar.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business samenwerkende register accountants en accountants administratieconsulenten, afgekort als SRA. Hier de studio Jerina van Daal en Koen Dijkhoff. En we zijn eigenlijk een beetje begonnen met natuurlijk de geschiedenis van SRA. Vervolgens de effecten van, dat begon met de klimaatakkoorden van Parijs. Nu langzaam maar zeker richting het MKB werkveld. Maar toch nog eventjes terugkomen op de CSRD-regeling. Die veel effect heeft gehad op hoe jullie rapporteren en rapportages moeten opstellen. Want die is dus afgezwakt. Maar dat had ook effect op accountantskantoren en haar klanten, toch?
2: Ja. Nou ja, het, veel accountantskantoren die hadden wel klanten die in deze verplichting zaten. Er waren er ook gelukkig genoeg die zoveel klanten hadden dat ze daar wel echt een afdeling of dat je die kennis konden gaan uitbreiden, dat die investering waard was.
0: Ja, waardoor het ook daadwerkelijk veel meer impact kon brengen.
2: Zeker. Met de afzwakking zijn er heel veel kantoren die geen enkele of een enkele klant overhouden die daaraan moet voldoen. Ja, en het is natuurlijk heel lastig om voor één of twee klanten die kennis echt in huis te hebben, te houden en te blijven doorontwikkelen. Daar ligt wel ook een rol voor het SRA, want er is juist die samenwerking kan daar heel erg nuttig zijn. Maar dat is zeker wel impact geweest, ja.
0: Ja, dus
2: dat wij als Newtone zijnde van een kleine 200 terug zijn gegaan naar 20 klanten die CSRD-plichtig zijn. Dat is ongeveer de orde grootte van de impact.
0: Ja, dat is een hele flinke impact. Maar al met al wil je die kennis natuurlijk bewaren. Dus dat kennisbehoud, dat wordt dus in een platform gegoten. Begrijp ik dat goed?
2: Ja dat platform, daar doen ongeveer 70 tot 80 mensen aan mee. Professionals uit het veld. Zowel registeraccountants als AA's. Als duurzaamheidsadviseurs. En die werken daarin samen om die kennis te delen, juist voor onze leden die kennis zelf niet kunnen opbouwen, omdat die business case gewoon weg is ook voor hen.
0: Die is weg, maar waar we het eigenlijk straks al over hadden, begin van dit programma, het is ook wel een beetje uitstel in plaats van afstel.
3: Ja, wellicht voor een deel wel. Hè. Kijk, het voordeel van die CSRD was dat we heel helder hadden wie eraan moest voldoen wanneer. He, dus wanneer zouden wij als accountant inderdaad die assurance vraagstukken op ons bordje krijgen. Je ziet dat nu is gaan schuiven. En daarnaast is natuurlijk ook de vraag, is het niet zo dat er bepaalde mate van zekerheid over informatie nodig gaat zijn? Hè? Welke ontwikkeling gaat daar nu op plaatsvinden? We zien natuurlijk dat

0: de autoriteit Consument en Markt gaat boetes uitdelen op het moment dat bedrijven te groene uitingen doen. Mm-hmm. Dan kan je ook weer voor.
1: Kan je dan spreken over greenwashing of is dat het vervolghoofdstuk? Ja,
0: dat is inderdaad datgene wat aan de orde is en waar ze ook voor als het ware beboet worden. En dat je dus nu ook ziet als bedrijven daar inderdaad iets over willen gaan melden. Dat ze dan naar hun accountant gaan kijken van ja, wacht even, ik wil dit naar buiten brengen. Maar dan wil ik wel dat jij ook verklaart dat het klopt. Want dan is het veilig om het naar buiten te brengen. Andersom kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld banken vragen aan hun klanten van joh, ga eens rapporteren aan mij over bepaalde duurzaamheids-KPI's. Denk aan CO2-uitstoot. Mm-hmm. En laat dat ook eens door je accountant bekijken en daar wat van vinden. En dat zijn vraagstukken die natuurlijk niet georganiseerd qua deadlines en dat soort zaken op ons bordje komen. Dus de vraag is ook welke aantallen. Op dit moment zien we daar ook weer bewegingen dat er eerst brieven worden gestuurd. Ja, graag met assurance. En dat er een paar weken daarna brieven naar organisaties worden gestuurd. Nou, Oké, die assurance, stel dat nog maar een jaar uit. Dus ik denk dat het ook een bepaalde mate van uitstel is. En dat het niet per se helderder is geworden. Daarin wat er nou wordt verwacht, ook qua kennisniveau natuurlijk. Dat die CSRD, daar konden we al die regels, ondanks dat het heel veel was, konden we wel lezen en ook enigszins een voorstelling van gaan maken. Oké, over welke onderwerpen moet ik me nou gaan bekwamen en opleiden? En dat gaat nu. Ja, zeg het maar. Wordt dat CO2? Wordt dat juist diversiteit wat het hot topic wordt? Of misschien wel allebei? Waar ga je op inzetten? En daardoor is het dus ook heel fijn dat je met elkaar nu ook in zo'n platform in contact bent. Want op het moment dat zo'n vraagstuk zich nu voordoet, zie je ook dat dat eigenlijk direct bij SRA terechtkomt. En met de vraag van joh, wie kunnen we aanhaken of met wie kunnen we gaan sparren hierover? Zodat we die klant ook op een goede manier kunnen helpen. En daar ook weer zelf van leren. Om het uiteindelijk met z'n allen gaan we dit doen.
1: Ja, en het heeft allemaal te maken ook met hoe andere landen acteren in de wereld, in de geopolitiek, over welke instrumenten er wel of niet nodig zijn. Want op dit moment, Europa is een soort van slapende reus, zou je kunnen zeggen, waar al deze regelgeving heel veel kansen kan bieden als het sneller en werkbaarder wordt. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor jullie als beroepsgroep?
0: Voor ons als beroepsgroep, kijk, ik heb altijd erin geloofd, zeg maar, dat je wordt accountant omdat je iets wil toevoegen aan de maatschappij. En ik denk dat er ook heel veel jongeren ook zijn geweest, dat hebben we natuurlijk ook gezien, hè, die dachten van, hey, eigenlijk assurance of zekerheid verschaffen bij niet-financiële informatie, dat is eigenlijk veel meer waarde toevoegend dan dat ik dat doe bij financiële informatie. Zeker op het moment dat het om MKB-bedrijven gaat, waarbij de aandelen in binnen één familie zijn, hè, mm-hmm. Dus dat er niet veel externe bij betrokken zijn. De buurman heeft altijd last van de CO2-uitstoot van zijn organisatie, snap je? Dus daar zagen we natuurlijk wel dat het ook wel kansen bood voor onze beroepsgroep om weer mensen aan te trekken. En dat dat nu eigenlijk wegvalt, omdat die assurance-vraagstukken een stuk minder zijn. Daar zie je ook wel dat minder leuk ervaren wordt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook dat als een regelgeving wegvalt, het onderwerp aan zich verdwijnt niet. Hè? Dus het risico op klimaat, van de opwarming van het klimaat, overstromingen en al dat soort zaken, dat is niet in één keer weg met het wegvallen van de rapportageplicht. En dat maakt het als accountant, op het moment dat die organisatie niet gedwongen wordt om daar zelf over na te denken, betekent niet dat wij dat niet moeten gaan doen. Wij moeten wel vaststellen bij zo'n jaarrekening die we dan controleren, dat die organisatie blijft bestaan. En wat is het risico dat dat eventueel niet zo is? En hoe heeft die organisatie zich daartegen gewapend? Hè? Tegen al die onderwerpen die op hem afkomen. En dat maakt ook wel dat wij ook andere gesprekken moeten gaan voeren met de klanten. Dat er misschien ergens daar ook nog wel weer meer op ons bordje terecht.
1: Maar andere gesprekken, je zei straks al van wij zijn, omdat we met MKB werken, zijn wij wat dat betreft, dat je met grote corporates werkt, werkt het toch anders? MKB is persoonlijker.
0: Zeker.
1: Andere gesprekken betekent een beweging bewerkstelligen?
0: Ja, ook dat. Of in ieder geval ook over andere onderwerpen. Kijk, het zijn soms ook misschien wel pijnlijke onderwerpen als een familiebedrijf wil uitbreiden. En dan moet je toch ook vragen. klinkt allemaal hartstikke mooi, maar dan krijgen we tegenwoordig de vraag, ja, maar wacht even, kun je die nieuwe fabriekshal dan ook wel voorzien van stroom? Het klinkt bijna alsof we in een derde wereldland leven, maar dat zijn natuurlijk wel vraagstukken waar we het over moeten hebben. En het risico dat de stroom een paar uurtjes uitvalt. Kijk, voor een winkel is die misschien niet zo heel groot. Maar op het moment dat jouw productie ervan afhankelijk is.
1: Of machines stuk gaan.
0: Eens dat soort zaken. Ja. Dat doet iets met het voortbestaan van zo'n organisatie. Tot voor kort, natuurlijk, die risico's zijn er altijd geweest. Maar ik denk dat ze steeds relevanter worden. En dat betekent dus ook dat wij als accountant dat in onze werkzaamheden steeds meer moeten gaan meenemen.
1: Betekent dat eigenlijk dat nu dat stukje verduurzaming iets meer wegvalt, als het ware?
0: Ja.
1: Dat er meer focus komt te lichten op het sociale deel? Of?
2: Ja, deels.
1: Kun je dat nog niet inschatten?
2: Nou, die aandacht komt er zeker wel. Maar ik denk dat het kernwoord meer weerbaarheid of toekomstbestendig is. Dat is ook eigenlijk de verandering in de gesprekken die je met je klanten nu hebt. We zijn als accountant heel goed in terugkijken. Want wij controleren namelijk een jaar wat al geweest is. Ja. Het is helemaal af. Het is helemaal afgerond. Er is een verslag over gedaan en dat controleren wij. En nu ga je dus juist met je klant eigenlijk naar de toekomst kijken. De kernvraag is weerbaarheid. Juist omdat het zoveel verandert.
1: Corona dan ook wel de ondernemer wakker gemaakt, wakker geschud? Scheelt het dat je van minder ver hoeft te komen, als het ware, met deze onderwerpen aansnijden?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een periode geweest waarin het heel duidelk werd, vooral op je werknemers, hè, je workforce, hoeveel impact zoiets kan hebben. Dus daar is zeker wel meer aandacht voor. En heb je als het ware meteen eigenlijk een testcase gehad. En ja, hoe ga je daar nou mee om? En ben je daarin wel wendbaar als organisatie? Kun je daarin meewerken? Hoe snel had je toen de thuiswerkplekken op orde? Op het moment dat mensen thuis konden werken. Of anderszins, hè, heb je je operaties aangepast waardoor die doorgang konden vinden. Met inachtneming van alle regels die er toen tijdelijk waren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel echt een wezenlijke les die geleerd is uit die periode. Dan heb je ook nog de bekende Black Swans. Er zijn er maar een paar van. Een deel daarvan is de financiële crisis bijvoorbeeld. Die heeft ook heel veel teweeg gebracht bij bedrijven. Dat zijn natuurlijk kennissen uit het verleden die je mee kan nemen bij het adviseren van ondernemers. Maar zou je kunnen stellen dat de omwenteling van de wet en regelgeving daar eigenlijk ook een onderdeel van is? Dat je daar niet helemaal risicoloos op kan plannen?
2: Ja, kijk, we zitten met z'n allen in een transitie.
1: Ja.
2: En het gaat erom, ben je klaar voor die transitie of ben je klaar om daarmee om te gaan? Wat er dan ook gaat komen, want dat pad is niet volledig uitgestippeld. En dat is aan verandering onderhevig. Dat merken we bijna elke dag. En daar gaat het om. Dat zijn dus ook de gesprekken die je hebt. Hoe ga je je onderneming eigenlijk doorgeven? Zeker op het moment dat je een MKB hebt wat in de familiebedrijven. Ga je hem doorgeven klaar voor de toekomst? Of ga je hem eigenlijk doorgeven en geef je die uitdaging, geef je die eigenlijk aan je kinderen door? Van ja, we doen het op de oude manier. Nu werkt dat nog. Maar ja, de vraag is of dat morgen nog werkt.
1: Nou, dat zie je overigens heel vaak. Dat op het moment dat het van generatie op generatie, dat er eigenlijk in 2-3 jaar tijd een gigantische kanteling in een bedrijf is. Vaak ook wel meer naar professionalisering in de zin van meer naar deze tijd. Klopt dat?
0: Eens, zeker. En ik denk ook zeker dat je een onderwerp als verduurzaming, dat heb je in de praktijk ook wel gezien, kunt gebruiken juist ook als business case om het over te nemen. Je ziet ook vaak dat de volgende generatie, die moet ook wel echt een eigen project hebben om uiteindelijk gezien te worden als de nieuwe leider van de organisatie. En ik heb ook wel een paar hele mooie voorbeelden gezien dat die nieuwe generatie juist ook de verduurzaming, denk aan de verduurzaming van een pand of de verduurzaming van het hele businessmodel, juist ook als case heeft ingezet om die nieuwe leiding te pakken. He, dat in dit geval vaak een vader, dat was dan een dochter die de organisatie overnam van haar vader. En dat haar vader ook bewust daar zich niet meer mee bemoeide, maar ik zei, hey, ga jij dat nieuwe pand maar eens helemaal circulair neerzetten. En dat is een van de eerste circulaire panden in Nederland geweest, zeg maar. Ook qua financiering. Dat heeft zij allemaal opgepakt en daarmee ook laten zien aan de rest van de organisatie. Sinds dat pand daar staat, is zij ook gewoon de nieuwe directeur, zeg maar. Volwaardig, wordt niet meer, natuurlijk papa loopt nog steeds rond en dat soort dingen, is ook nog steeds actief, maar ja, je ziet ook altijd dat het personeel echt weet van oké, nee, we moeten nu bij haar zijn. En zij is onze nieuwe stuurvrouw, zeg.
1: En dit zijn de gesprekken die jullie dus voeren met bedrijven om ze ook te inspireren daarbij.
0: Zeker, ja.
2: Ja.
1: Dan hebben we het over generatie op generatie gehad. Wat zit er nog meer in het vakgebied aan te komen? En het platform, hè, waar we het net over hadden. Wat kan je daar vinden op het moment dat je daar nu gaat kijken of over een half jaar? Wat moet dit brengen voor ondernemers?
0: Ja, ik denk met name dat wij ook inderdaad steeds vaker, waar Koen het net ook over had, hè, dat je er in staat bent om dat echt wat gesprek te voeren met die ondernemer. En juist door allerlei voorbeelden te delen, en dat is niet alleen maar over wet en regelgeving die er aankomt, maar natuurlijk met name ook op het mogelijk maken. Hè, denk aan subsidies, manieren van financieren, maar ook zienswijzes om wel of niet te gaan elektrificeren. Hoe zien andere ondernemers dat? Welke overwegingen zien we? Door juist die kennis met elkaar te delen, dat wij ook inderdaad al die overwegingen weer kunnen overbrengen op onze klanten. Ik denk dat dat het eerste doel is. En uiteindelijk, als we het hebben over de assurance vraagstukken, dat wij ook zorgen dat wij als SRA zijnde, als SRA accountants, dat wij die vraagstukken, welke het dan ook mogen zijn, dat we in staat zijn om die daaraan te kunnen voldoen. Dat we die kwaliteit die wij willen geven aan het maatschappelijk verkeer, dat we dat kunnen leveren uiteindelijk. En daar zijn we nu mee bezig met elkaar aan de slag te gaan.
2: Ja, als we vanuit het platform een aantal van onze leden, en met name dan de individuele accountants, hebben geholpen om, zeg maar, een strategiegesprek te voeren met die klant over de pijnpunten voor de dag van morgen. Dan hebben we binnen een half jaar, dan hebben we ons doel bereikt. Daarna gaan we dat natuurlijk verder uitbreiden en kunnen we wellicht nog creatievere middelen inzetten om de accounts te bereiken die wellicht wat moeilijker te bereiken zijn, omdat ze een beetje afgesloten zijn vanwege de hoge werkdruk.
1: Maar dat begint bij de educatie. Educatie op een manier aanbieden wat aantrekkelijk is.
2: Ja.
0: Eens, ja.
1: Is daar een bepaalde methodiek voor?
0: Ik denk wel, als ik kijk naar de opleidingen die ik heb mogen verzorgen, is dat je accountants echt raakt met praktijkcases. En dat is ook wel heel lastig geweest, met name op het gebied van verslaggeving. Want ja, we hebben het over verslaggevingsregels, maar er is helemaal nog geen verslag op basis van die regels uitgebracht. Het moet heel concreet zijn, want wat mogelijk gaat gebeuren. Nou, wat Koen net ook al zei, wij kijken natuurlijk naar het verleden. Ja, wat mogelijk gaat gebeuren, vind je niet in het verleden. Dus dat met elkaar samenbrengen, dat heeft een tijd ook geduurd. En juist ook door heel veel voorbeelden met elkaar te kunnen delen en ook de effecten te laten zien op misschien een winst- en verliesrekening. Hè? Want wat is nou winst en waarde, zeg maar? Hè? Hoe moeten we die nieuwe begrippen zien in deze nieuwe wereld? En dat te laten landen. Dat is denk ik het begin geweest. En dan ook veelal met elkaar in contact blijven. Dat is misschien denk ik wel de nieuwe manier van educatie. Dan dat je het echt uit een boek gaat leren.
1: Tot slot de vraag. En daar hebben we het net al heel kort over gehad. De kansen die er liggen door middel van AI of andere toepassingen. Hoe kijken die daarna?
2: Nou, daarin. Die kansen liggen er zeker. Alleen. Een van de belangrijkste elementen van ons vak is onze professionele oordeelsvorming.
1: Die gaat AI, een gevaar eigenlijk.
2: Ja, die gaat AI niet overnemen. En daar ligt het gevaar van om ook te borgen. Zeker bij onze jonge mensen die nog in de opleiding zitten. om die echt als een hulpmiddel te zien. Wellicht een heel slim hulpmiddel. Maar wel altijd het eindoordeel bij jezelf te laten. Dat is daarin het belangrijkste.
1: Maar goed, iets wat jullie natuurlijk uiteraard

0: zoals heel veel organisaties nauwlettend blijven volgen.
1: Zeker.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. En ja, veel dus succes. En ja, het is in ieder geval een hele interessante wereld waar jullie in begrepen. Dat is wel duidelijk naar deze 60 minuten Let's Talk Business. Jerina van Daal en Koen Dijkhoff van de samenwerkende registeraccountants en accountants administratieconsulenten. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren? Kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
0: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
3: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Opti-groep bouwt aan sterke ondernemende bedrijven die producten en leveringsoplossingen bieden waarmee klanten efficiënter en succesvoller opereren. Daarbij helpen zij deze bedrijven met financiering, marktkennis, praktische ervaring en samenwerking tussen verschillende dochterondernemingen. Bij mij is te gast operationeel directeur Alex de Graaf. Met hem ga ik praten over onder andere de overname van de Koninklijke Paardengroep, paardenkopergroep en de activiteiten in retail, foodservice, industrie en natuurlijk ook verduurzamen en verbreden van het assortiment.
5: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Alex Zwarte, welkom in de studio. Mooi dat je er bent. Ja, met eigenlijk heel recent nieuws. Want ja, dat is eigenlijk in de media breed uitgemeten toen de Koninklijke Paardenkopergroep failliet ging.
7: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk in de hele markt een enorme verrassing. Paardenkoper stond bekend als een leading bedrijf in onze branche, in verpakkingen. En ook met een enorme goede focus op duurzaamheid. En dan hoor je opeens het nieuwsbericht paardenkoper failliet. Ik denk dat de hele markt daarvan is geschrokken. Zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral in het Verre Oosten.
6: Ja, even voor alle luisteraars die op dit moment luisteren, die niet helemaal weten wat het is. Want dat kan natuurlijk. Dat is een groot concern die zich met name met verpakkingsmaterialen bezighield.
7: Ja, dat klopt. Ongeveer omzet van 400 miljoen. Groot bedrijf, 600 medewerkers. Gegroeid, zelfs het predicaat koninklijk gekregen. 106 jaar oud. Dus een enorme dynamiek met heel veel focus op duurzaamheid. Nou, merk als Depa misschien bekend, die je bij de snackbar altijd...
6: De plastic bakjes.
7: En dan denken misschien heel veel mensen, het is too big too fail. Maar in dit geval was het not too big too fail. En dan word je geconfronteerd met eerst een surseance. Maar die duurde heel kort. Na 3 dagen was het faillissement.
6: Dat is heel snel.
7: Ja. Ja.
6: Wat betreft de activiteiten die jullie hebben, is dat is voornamelijk ook dus overnemen van bedrijven.
7: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk een bedrijf wat continu andere bedrijven overneemt. Je ziet in deze markt, ik zei het net tegen je collega, ik geloof een jaar of 20 geleden hadden we 35.000 groothandels in Nederland. Dat zijn er nu denk ik minder dan 15.000. Dus die samenklontering gaat steeds verder. En ondernemers die komen op leeftijd. Ja. De kinderen van ondernemers, soms Gen Z en soms iets ouder, die zeggen ja, een groothandel, zeg pa of ma, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik word influencer of ik weet wat. Of ik ga reizen. Maar ik ga niet 's morgens vroeg opstaan om in een groothandel te werken. Dus ja, die zoeken opvolging. En wij vinden het leuk om met die ondernemers verder op pad te gaan. Want ze willen graag niet stoppen met werken, maar willen wel een stukje vermogen veiligstellen.
6: Kan je iets zeggen over jullie totale omzet op dit moment?
7: Opti-groep dus een omzet van ongeveer 1,5 miljard. En in de Benelux doen we ongeveer 550 miljoen.
6: Want jullie zitten internationaal ook. Roots in Zweden, hè, als ik het goed begrijp.
7: Ja, de roots is in Zweden. Opti-groep is eigenlijk komt voor uit de bossen. Want het is een jaar of 20 geleden was het groot onder de naam Papyrus. Men kocht en verkocht kopieerpapier, papier voor de grafische industrie. En dat is eigenlijk de oorsprong van Opti-groep. Ze zijn van papieren omgevormd naar Opti-groep, omdat men ook wel zag met de digitalisering dat ja, kopieer papier. En papier voor de grafische industrie is niet de sexy markt waar je lekker in kan groeien.
6: Nee, maar dat is in ieder geval een bedrijf wat ongeveer in welke periode is opgestart?
7: Ik denk dat dat opgestart is. Het oudste bedrijf wat wij in onze groep hebben is van 1886.
6: Dus eigenlijk traditionele activiteiten en uiteindelijk ja, gemoderniseerd, meer opgekocht en daardoor sterker geworden.
7: Ja.
6: En is daar dan altijd synergie of heb je gewoon ook de visies waarbij je verschillende disciplines onderbrengt?
7: Nou, je hebt wel eens synergie. Ik merk dat bij acquisities wordt heel vaak een Excel documentje gemaakt met hoeveel synergie we kunnen bereiken. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ja. Want synergie is niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er best wel aan de achterkant vaak synergie te halen valt. Aan de inkoopkant, maar ook aan de logistieke kant. En waar ik erg groot voorstander van ben, is om ook synergie aan de voorkant te organiseren. Om klanten te ontzorgen en om vanuit meerdere bedrijven klanten te gaan bedienen. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die we vanuit 3 of 4 bedrijven kunnen bedienen.
6: En je zei al eigenlijk verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, hè?
7: Ja.
6: Met hoeveel medewerkers zijn jullie hier in de Benelux?
7: 600.
6: Ook een behoorlijk bedrijf dus
7: ja,
6: eigenlijk.
7: Ja, een behoorlijk bedrijf. Erg decentraal georganiseerd en ook erg lokaal georganiseerd. Dus we zitten op heel veel plekken.
6: En heeft dat te maken eigenlijk dat je vaak bedrijven overneemt die gewoon ja, gezonde bedrijfsvoering hebben, maar de kracht missen van een soort van moederholding?
7: Ja, nou niet altijd. Het is ook zo dat we met bedrijven geconfronteerd worden die zeggen, nou ja, wij willen eigenlijk ons aansluiten bij een grotere groep. Want het is best wel spannend in je eentje. En we zijn maar klein. We hebben opvolgingsproblematiek. En ik merk dat er steeds meer bedrijven zich willen aansluiten bij een grotere groep.
6: Ja, en je zei net al bijvoorbeeld, een groothandel is daar een voorbeeld van.
7: Ja, we zijn eigenlijk alleen maar groothandel. Ja. Wij hebben geen productieactiviteiten. Eigenlijk zijn we een heel simpel bedrijf. We kopen wat in, we slaan het op en we verkopen het weer.
6: En dat doe je op verschillende vlakken, facilitair, medisch, foodindustrie.
7: Ja, wij hebben in feite hebben we vijf clusters. Dat zijn facilitair en hygiëne disposables. Dat zijn verpakkingen, dat zijn medische disposables, dat zijn veiligheidsproducten, safety. En dat zijn ook het ouderwetse papier, wat we ook nog steeds doen. Bijvoorbeeld Quantor is een van onze grootste klanten. Maar ook die hebben natuurlijk in de gaten dat het papier niet meer de toekomstige productgroepen zijn waar ze geld in moeten investeren.
6: Nee. En als je dan de klantenomvang zou moeten bekijken, ik heb hier de cijfers liggen ook, 100.000 klanten.
7: Ja.
6: Enorm.
7: Ja, nou, daar houden we van. We houden van heel veel klanten. We houden ook van heel veel, met alle respect, kleinere klanten. Dus voor ons is een klant van 25.000 of 50.000 euro vinden we heerlijk. Dat geeft best wel een goede risicospreiding. We hebben ook grote klanten. Als je kijkt naar Scandinavië, Volvo is een van onze grootste klanten. Maar als je kijkt naar de automotive en Volvo, dan is dat ook niet meer een klant die het heel makkelijk heeft. Dus het is heel goed, vind ik, omdat wij goede spreiding hebben van onze klanten.
6: Ja, uiteraard ook weer overgenomen. Volvo een aantal jaar geleden.
7: Ja, door Geely.
6: Door een Chinese partij,
7: ja,
6: inderdaad.
7: Klopt.
6: En als we ons focussen op de Benelux, is die markt heel erg veranderd waar jullie aan leveren wat dat betreft? Of?
7: Nou, niet heel erg.
6: Verduurzaming denk ik dat dat een heel hot topic is.
7: Verduurzaming is een heel hot topic. Maar wat je nu merkt door die meneer die in Amerika het voor het zeggen heeft, is dat heel veel bedrijven zich nu het duurzaamheidsstuk wat temporiseren.
6: Terugbrengen, eigenlijk hun tempo verlagen.
7: Ja, omdat ze toch merken dat op dit moment niet meer heel erg op prijs wordt gesteld.
6: Nee, dat heeft ook alles te maken met het concurrentievermogen natuurlijk.
7: Ja, en dat is natuurlijk ook, want dat zie je ook wat bij paardenkoper en ook bij ons bedrijf Monen in Weert gebeurde. Enorm veel focus op duurzaamheid. Maar wat klanten niet willen, die willen dat duurzaamheid niet duur is. Dus die willen niet heel veel meer betalen voor duurzaamheid. En dat is ook logisch. Want wc-papier, met alle respect. Als je dat duurzaam produceert, is dat fijn. Maar men heeft geen budget om daar een kwart meer voor te betalen.
6: Nee, en ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat het wetgevend gezien verplicht wordt. En noem als voorbeeld de plastic bakjes.
7: Ja.
6: De plastic verpakkingen bij food. Dat is natuurlijk iets wat aan banden gelegd werd en waarin gehandeld moest worden. Dan moet je wel verduurzamen.
7: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook wel dat dat niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik denk een van de mooiste voorbeelden zijn plastic rietjes. Dat mocht niet meer. Dus we zien nu bij de McDonald's zien we rietjes. Als je dan je product wil opdrinken. Dat behalvewege drie.
6: Dat is het grootste ergernis voor je kinderen, toch?
7: Ja, voor mij wel, ja. Maar, en we hebben bijvoorbeeld dispensatie om nog steeds plastic rietjes te verkopen in ziekenhuizen. Want met name patiënten en oudere mensen kunnen gewoon niet omgaan met. Of je krijgt dan zeg maar een duurzaam rietje van het roestvrijstaal. Maar dat klopt. Die wetgeving is met name in Brussel behoorlijk doorgevoerd. En het gaat ook niet weg. Ik bedoel, ik denk dat het ook heel terecht is dat wij nadenken over duurzaamheid. Hè, om ook nog een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
6: Maar nu heb je dus inderdaad, en je omschrijft dat mooi. Dus het is ook wel goed dat we op deze manier de markt een beetje kaart brengen. Nu heb je natuurlijk inderdaad partijen die willen voorlopen. Kosten wat het kost. Nou, dat kost je de kop als je pech hebt. Maar je hebt ook partijen die gewoon met de tempo van de wetgeving meegaan. Is het dan wel behapbaar?
7: Ja, dat
6: omdat het toch ruim van tevoren wordt aangekondigd, ja, wordt ingeweekt.
7: Ja, maar het is we hebben ook te maken met het is Europese wetgeving.
6: Precies.
7: Maar in China zitten heel veel mensen die daar niet zo heel veel zich van aantrekken. En dus gewoon, dat hebben we ook met de, als je kijkt naar de hamburgerbakjes. Die voor takeaway. Nou, daar zie je dat China heel lang gewoon doorgegaan is met iets wat we in Europa allemaal niet meer mochten doen. En dat maakt natuurlijk het concurrentievermogen van bedrijven heel ingewikkeld.
6: Maar er wordt aan gewerkt?
7: Er wordt aan gewerkt. Het gaat langzamer, maar het gaat niet weg. En dat is denk ik ook goed.
6: Ja. We gaan straks uiteraard toch wel die specifieke groepen beetpakken. Eerst eventjes naar de historie van jouzelf. Want hoe lang ben jij betrokken bij Optigroep?
7: Ik ben betrokken bij Optigroep sinds 16 maart 2022.
6: Dat is wel vrij recent.
7: Dat is vrij recent, ja. En dat heeft eigenlijk een reden dat ik heb hiervoor 20 jaar lang kant-en-klare maaltijden geproduceerd. Dus als je praat over plastic bakjes en plastic folie, dan heb ik daar heel wat van meegemaakt. Het is best ingewikkeld om een retail maaltijd met houdbaarheid in de winkel neer te leggen zonder dat daar plastic bij...
6: Maar dus op grote schaal, begrijp ik.
7: Zeker. Ja, Albert Heijn en Delhaize waren mijn grootste klanten. In 2008 terechtgekomen bij C-Max als groothandel. Een stoffige groothandel vond ik toen al. Waar best wel nieuw elan in mocht. Dat hebben we met 3 aanlouden 7 jaar gedaan. Na 7 jaar kwamen wij tot de conclusie dat we 3 verschillende beelden hadden van de toekomst. En dat kan. De grote aandeelhouder wilde graag stoppen en die was wat moe. Toen hebben we het bedrijf te koop gezet. Heb ik het bedrijf en mijn aandelen verkocht, maar een dubbel portie aandeel teruggekocht. Want ik wilde een groter steek hebben in het bedrijf. Hebben we 2 moeilijke jaren gehad, want we verloren het distributieschap. En mijn operationele collega, die werd ziek, die kreeg acute leukemie. Is ook overleden.
6: Oh, ja.
7: Dus dat was heel triest. En toen zijn we eigenlijk 2018 begonnen met onze buy-and-build strategie. Met als grote vriend de Rabobank. De Rabobank was onze huisbankier. En die financierde de werkkapitaal. De ondernemers die verkochten wilden graag wat geld laten zitten. Want onze rentevergoeding was hoger dan de markt op dat moment.
6: Hoor je overigens niet vaker dat de Rabobank... of een bank überhaupt nog een grote vriend is?
7: Ik moet zeggen dat wij in die periode van 2018 tot 2022... daar super tevreden over zijn hoe dat gegaan is.
6: Waarschijnlijk zal het ook te maken hebben met de omzetten die behaald werden. Dat er een bepaalde garantie tegenover stond.
7: Nou ja, het is natuurlijk zo dat je moet als bedrijf zorgen dat je je dingetjes voor elkaar hebt. En als je proactief en goed communiceert met banken... dan moet ik zeggen, dan hebben wij daar best wel veel plezier van gehad. Maar... er komt ook een maar. Eind 2021 zei de bank, ja, dit wordt een beetje spannend. Jullie gaan heel snel. Best wel opportunistisch. Ja, dat klopt.
6: Dus, was het met veel risico?
7: Ja, elk ondernemersspel heeft risico's. En dat ook. Wij vonden natuurlijk dat wel meeviel. Maar de bank vond dat het obligo... hoog genoeg was. En die heeft ons vriendelijk verzocht van... nou, doe ons het plezier. Wij gaan even stoppen met hetzelfde tempo door. En ga op zoek naar een tweede bankier.
6: Dus eigenlijk risicospreiding wat dat betreft. Ja.
7: En maak dan een clubdeal. Ja. Wij zijn toen terechtgekomen op de Zuidas. Nou, daar zijn we weer hardhollend weggegaan. Dat paste niet zo goed bij ons. En uiteindelijk zijn wij via het netwerk terechtgekomen bij FSN Capital. Een Zweedse private equity partij. En die was heel erg geïnteresseerd om met ons verder te groeien. Zij investeren pensioenkapitaal van pensioengerechtigden over de hele wereld in MKB-bedrijven. Dus wij dachten, nou, we kunnen mooi verder. En op het derde gesprek op Schiphol kwamen zij met de propositie van, nou, we hebben een bedrijf te koop in Scandinavië. Dat lijkt heel veel op wat jullie doen. Inmiddels hadden wij Higos opgericht als moederbedrijf van al die bedrijven die we gekocht hadden. Zullen we niet samen dat bedrijf verkopen? Dat was Optigroep. Dus in 2022 hebben wij ons bedrijf verkocht. En met de opbrengst daarvan, samen met FSN, Optigroep gekocht. Dus toen werd het opeens een heel groot spel.
6: Wauw.
7: Ja.
6: Was dat iets wat je vooraf geambieerd hebt? Of?
7: Nee. Nou, ik heb tegen iedereen gezegd, ik maak geen plan. Ik heb wel een, wat ze dan soms zo mooi noemen, een B-hack. Een Big Harriers Audacious Goal. Ja. En heb ik dat met mensen gedeeld. En dan staan ze heel raar te kijken. Die zeggen, nou, die jongen heeft gisteravond te veel gedronken. De B-hack is er wel, maar niet een plan om... dit had ik echt nooit gedacht. Dit komt. En dan, je komt op kruispunten waar je links of rechts af kan. Ja, en dan als je dan de goede keuze maakt, dan kom je nu waar we zijn. Dus ik ben nu... ik heb toen ook al gelijk gezegd, in 22 moet mij geen CEO maken. Dat kan ik niet. Ben ik niet geschikt voor. Vind ik niet leuk. Laat mij maar lekker hier in de Benelux ondernemen. Met ondernemers op pad gaan en verder groeien. En dat hebben we ook gedaan. En onze laatste overname is van half december. Ja. Toen hebben we nog in ons safety cluster een bedrijf overgenomen met een wasserij. Ook weer een fantastische, super gave ondernemer. Ja, dat is, daar krijg je energie van.
6: Daar krijg je energie van, maar ondertussen sta je dus eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden af. En kan ik me voorstellen dat je dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op vertrouwen.
7: Ja.
6: Hoe kan je op een of andere manier die mensen om je heen bouwen van je weet, ja, daar kan ik echt wel opbouwen. Is dat puur cijfermatig of gaat het gewoon echt om mensenkennis? Wat is jouw eigenschap die daarvoor zorgt dat lukt?
7: Nou, ik ben financieel economisch opgeleid. Dus ik denk dat ik wel wat met cijfers kan. We hebben, omdat je onderdeel wordt van een groot bedrijf, strakke rapportagelijnen. Wij moeten de vierde werkdag van de maand rapporteren. We hebben interne controls. We hebben dus. En dat vinden ondernemers vreselijk. Die vinden dat niet leuk. Maar ja. Ik zeg, jongens, luister. Wij willen met jullie zaken doen, prima. We gaan jullie bedrijf kopen, prima. Maar dit zijn zeg maar de unconditional zaken die moeten gebeuren. Geen discussie over mogelijk. Cybersecurity, geen discussie. Rapportage, geen discussie. Nou, daar wennen ze wel aan. En dan daarna kun je lekker ondernemen. Je kunt met klanten aan de gang. Je kunt met leveranciers aan de gang. Ja, en dan vanuit de ene kant de rapportage. Je weet dus best wel cijfermatig. Die gaat best wel diep. Weet je hoe het gaat. Aan de andere kant, ja, kijk, ondernemers die een bedrijf verkopen weten echt wel wat ze doen. Die hebben dat 30 jaar, 40 jaar gedaan.
6: Maar eigenlijk kan je stellen, je hebt gewoon een geoptimaliseerd dashboard.
7: Ja.
6: Waardoor het ook stuurbaar blijft, ook op afstand.
7: Ja.
6: Ook al zit je als operationeel directeur nu, bij wijze van spreken, ja, ben je eigenlijk aan het doen waar je jezelf het lekkerste bij voelt.
7: Ja, maar ik ben eigenlijk geen operationeel directeur. Ik ben eigenlijk meer manager van alles.
6: Ja, COO. Ja,
7: ik dat, weet niet, precies, ja, iemand dat, heeft dat erop geplakt.
6: Dat staat ergens.
7: Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat heb ik
6: ben eigenlijk gewoon ondernemer.
7: Ik ben gewoon lekker ondernemer. Wat ik doe, ik rij rond. Ik ga naar de plekken toe waar het gebeurt. Ik probeer mensen te helpen. Ik probeer te luisteren. Ja, soms moet je scheidsrechter zijn. En dan moet je iets doen wat minder leuk is, dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen weten ondernemers drommels goed hoe ze hun business moeten runnen. En ook drommels goed waar ze het lijntje over gaan.
6: Ik vind het leuk dat je er bent, Alex. Ja.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
2: Vandaag in de studio Alex de Graaf, COO van de Opti Groep. Ja, ik blijf het toch maar even benoemen, want ja, dat is nou eenmaal wat je al zegt. Dat is het simpeltje wat ik gehad heb, maar dat zeg ik wel in ieder geval even in het kort. Maar het gaat erom, we hebben net het verhaal gehoord waarbij je als ondernemer eigenlijk vooral betrokken bent bij de Opti Groep. Ja, Benelux, dat is hetgene waar jij rondloopt.
3: Ja.
2: Kan je ons eens meenemen naar een gemiddelde week? Hoe ziet jouw week eruit?
3: Mijn week ziet eruit dat ik een aantal vaste verplichtingen heb als het gaat over een stukje rapportages. Maar ik denk 80% van mijn week is redelijk ongepland. En redelijk, of eigenlijk alleen maar onderweg op bezoek bij onze bedrijven. Dus naar de bedrijven toe. Niet geen lange vergaderingen, daar ben ik niet zo van. Naar de bedrijven toe luisteren, kijken waar je kunt helpen, kijken waar je kunt dingen doen die ondernemers, die vinden het gewoon leuk als je aandacht aan ze besteedt.
2: Ja, precies.
3: En ja, we hebben natuurlijk best veel bedrijven, dus ja, daar ben je wel. Ik rij rond van Terneuzen tot Zaandam tot Kerkrade.
2: En je gaat in gesprek met ondernemers.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk heb je ook een soort van neus voor bepaalde vibe die in zo'n bedrijf heerst.
3: Ja, ja, ik denk dat ik wel een neus heb voor dingen die niet goed gaan. Ik probeer ook altijd bij het bedrijf bij de achteringang naar binnen te gaan. Niet bij de hoofdingang. En dan loop je even rond. En dan je voelt gewoon als je ergens iets niet klopt. En dat is heel moeilijk te beschrijven hoe dat dan ontstaat. Maar ja, dat denk ik toch ergens een neus voor hebben. En ja, dan ga je wat vragen stellen en dan krijg je niet de goede antwoorden. Ja, en dan wordt natuurlijk je gevoel bevestigd. Ja, en dan moet je diepte in. En dan moet je zorgen dat. En dan gaat er ook heel vaak een belletje naar mijn CFO. Van luister vriend, voor mij zit het niet goed daar. Zoek dat eens even uit.
2: Ja. En is het dan ook zo dat je probeert met heel veel medewerkers te spreken? Al is het als echt operationele medewerkers die bij wijze van spreken bezig zijn met de distributie van de artikelen. Waar begin je? Ga je echt de werkvloer op elke keer?
3: Ja.
2: Dat is volgens mij het belangrijkste eigenlijk.
3: Het leukste,
2: toch?
3: Dat is ook het leukste. Ja. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik had iemand, een logistieke man bij paardenkoper. Die was overbodig geworden. Want ja, ze hadden meer dan 700 medewerkers. En wij hebben er maar 85 overgenomen. Dat is best zuur voor al die andere mensen die niet mee konden.
2: Ja.
3: En er zat een medewerker logistiek. Die werkte al 38 jaar bij paardenkoper. Nog nooit een cv, had nog nooit gesolliciteerd. Dacht dat hij al zijn pensioen kwijt was. En zat met iemand koffie te drinken, toevallig in de kantine. Ik zeg, joh, hoe gaat het? Ja, ik moet stoppen. En ik zeg, maar kom dan bij ons in Blijswijk werken, bij CMEX. Want wij zoeken mensen. Nou, dat kan niet. En ik weet niet hoe dat moet. Nou, weet je wat, gaan we helpen. Nou, die man gaat 2 februari beginnen bij CMEX.
2: Geweldig.
3: Dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat maak je alleen maar mee als je met iemand een kopje koffie drinkt. En ook je openstelt. Dat mensen lef hebben om ook dingen te zeggen die niet leuk zijn.
2: Want dat is natuurlijk wel het knappe. Je zegt het wel, het zijn heel veel bedrijven. Hoeveel bedrijven zijn het in Nederland totaal?
3: 30.
2: 30 bedrijven. En van die 30 bedrijven spreek jij dus met al die medewerkers. Nou, niet allemaal. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het zijn waarschijnlijk het momentopnames.
3: Ja.
2: Maar wel de momentopnames die je op een pad brengt. Op een spoor eventueel.
3: Ja.
2: Waardoor je achter dit soort verhalen komt.
3: Ja, ik rij rond. Ik was bijvoorbeeld de eerste week van januari was ik in Hoogvliet. Bij een van onze bedrijven. En er zit daar toevallig de vertegenwoordiger uit Engeland. Scott. Die ik nog nooit gezien had. Met een nieuwe medewerker die gaat beginnen en een van zijn grootste klanten. Nou, dan kom ik daar binnen, kopje koffie drinken. Ja, dat zijn de mooiste momenten, ongepland, die je meemaakt. Ja, en dan vinden mensen ook leuk dat ze aandacht krijgen.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ook. We hadden het net al over, je hebt zeg maar 5 clusters waar jullie in begeven.
3: Ja.
2: Zo'n overname, hè? Dat is natuurlijk best wel een heel proces.
3: Ja.
2: Kan je iets vertellen over hoe dat ging met de Koninklijke Paardenkoper?
3: Ja, dat kan. Dat was ook dat is eigenlijk de eerste activiteit die we overgenomen hebben uit het faillissement. Dat doen we normaal niet. Want als je kijkt naar de tempo van overnames dat we gedaan hebben en het aantal bedrijven. Ik ben geen bedrijvendokter. Wij zijn ook geen bedrijvendokter.
2: Nee, maar je zei het al. Je had de Rabobank heel lang als vaste financierder. Die zei op een bepaald moment van jullie gaan wel heel snel.
3: Ja.
2: We trappen even op de rem.
3: Ja. Nou, dus we hebben daar met FSN een oplossing voor gevonden. En we konden weer verder. En dan kom je... Ik wist vanuit het netwerk dat paardenkoper te koop stond. dat er partijen waren die het bedrijf gingen kopen. En wij dachten in de markt van nou ja, dat wordt verkocht. Daar gaat een nieuwe eigenaar komen en dat wordt weer doorgestart. Tot op een gegeven moment in augustus vorig jaar de melding komt. Ja, de banken die trekken de stekker eruit. Surseance van betaling. Ja. En dan faillissement. En dan, ja, dan zit je s'avonds. Vrijdagmorgen was dat geloof ik, zit je op de bank. En wat doe ik? Nou, ik ben naar Den Horen gereden. Contact gemaakt met de curatoren. Ja, en dan ga je in een. Dan kom je in een hele turbulente periode terecht. Waarbij 16 uur werken per dag heel normaal is. En dan ga je iets doen wat wij nog nooit gedaan hebben. Iets uit een faillissement kopen met heel veel onzekerheden. Want ja, je koopt voorraad. Je koopt Activa. Van heftrucks tot stellingen. Maar je koopt geen klanten.
2: Nee.
3: Klanten zijn niet te koop en mensen zijn ook niet te koop.
2: Nu had paardenkopen ook best veel vastgoed.
3: Ja.
2: Heb je, dan maak je natuurlijk ook keuze. Wat neem je wel en niet over uit die boedel?
3: Ja, het vastgoed was allemaal in huur. Dus dat was geen eigendom. En ik denk dat het goed is om even te vermelden dat wij niet heel paardenkopengroep overgenomen hebben. Absoluut niet. Paardenkopen was dat verdeeld in twee grote divisies. Eén was het Horti. Dus bloemen, hoezen ja. En bloemen en planten. Daar hebben we ons ver van gehouden. Want dat vond ik al heel spannend. Want dat begrijp ik niet zo goed. Dus daar zei ik van dat moet ik sowieso niet hebben. Het andere deel was wat ze noemden de frisdivisie. Food retail industrie.
2: Daar was je bekend mee.
3: Daar was ik bekend mee. Maar zonder winkels. Dus ja. De winkels hebben we niet overgenomen. En dan ga je met de curatoren in de slag om een deal te maken. Dat duurt dan weer veel te lang. Want je hebt eigenlijk in de faillissement geen tijd. Want elke dag dat je niet weer met het bedrijf aan de gang kunt, ga je klanten verliezen, ga je mensen verliezen. Arbeidsmarkt is natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen waren snel weg. Dat maakt het risico wel groter.
2: Want dan, dat zeg je ook eigenlijk, tijd, nou ja, dat is in dit geval, kost heel veel geld. Je moet in no time, moet je dus dat bedrijf, het deel wat je overgenomen hebt, weer operabel zien te krijgen.
3: Ja.
2: In een zo snel mogelijk gezonde financiële omgeving.
3: Ja.
2: Heel snel keuzes gemaakt worden. Van 700 ja. medewerkers hou je er 85 over.
3: Ja.
2: Hoe doe je dat in de praktijk? Is dat iets waar je een heel team voor hebt die hier op getraind zijn of bekend zijn? Doe je dit met consultants? Hoe werkt dat?
3: Nee, dat doen we niet met consultants. We doen het met een eigen team. Maar eerlijk gezegd, we zijn er niet op getraind. Want we zijn niet getraind om iets uit een faillissement te kopen.
2: Maar goed, je neemt wel bedrijven over. Dus daar zitten wellicht parallellen.
3: Dat nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel parallellen. Zeg maar, je doet heel veel, heel veel dezelfde dingen als dat je een bedrijf koopt. Alleen, er staat veel meer tijdsdruk op. Dus je hebt niet heel veel tijd om alles nog drie keer om te draaien. En om nog een keer ergens over te onderhandelen. Je moet schakelen, snel schakelen. En je moet heel veel vertrouwen hebben in het management wat blijft zitten. Die je niet kent. Die kijk je in de ogen. En dan moet je maar van hopen en verwachten dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En die je wel hulp biedt op allerlei vlakken. Of het nou HR is, of het is IT, of het is finance. Maar ja, zij moeten het wel gaan doen.
2: En zet je daar altijd eigen mensen naast? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Kan bijna niet anders, toch?
3: Ja, zet de eigen mensen naast. Dus op finance gebied, op HR gebied, op IT gebied en ook op commercieel gebied. En uiteraard ga je ook kijken van oké, hoe past dat in ons cluster verpakkingen? Waar kun je daar de synergie op halen? Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan de verkoopkant. Want we hadden natuurlijk al heel veel verpakkingsbedrijven in Nederland.
2: Ja.
3: En paardenkoper kwam daar dan bij.
2: En waren het ook concurrerende bedrijven voor destijds? Dus ja. Van tevoren?
3: Ja, want als je kijkt naar paardenkoper, de frisdivisie is eigenlijk een concurrent van Monen uit Weert. We moeten ook heel snel kijken van dat we elkaar niet daar de nek afbijten. En zorgen dat we samenwerken in plaats van tegen elkaar werken.
2: Ja. En blijf je dat ook onder dezelfde labels doen? Of heb je dan ook afwegingen dat je denkt van we gaan hem rebranden of wat dan ook?
3: Ja, ik heb heel vaak mensen over de vloer die dat een goed idee vinden. Dat om meer samen te voegen, meer rebrand. En soms is het ook goed om te doen. Maar heel vaak krijg ik ondernemers die daar echt wakker van liggen om dat vooral niet te doen. Dus wij houden heel lang onze labels in stand. Ja.
2: Ja. En van paardenkoper, onder andere, we noemen het ook al even Depa, was een heel bekend merk binnen die paardenkopergroep.
3: Ja.
2: Zitten daar dan ook de grootste kansen? Omdat dat gewoon echt een bekend label is.
3: Je ziet dat zeg maar door de aanpak dat Depa eigenlijk een merk werd en niet meer een bedrijfsnaam. Allemaal Koninklijke Paardenkopergroep moest heten. Nou, prima. Maar Depa als merk is natuurlijk gewoon goede naamsbekendheid, goede producten. Ja, dat moet weer gerevitaliseerd worden. En zorgen dat iedereen weer weet van, we zijn er. Dat was natuurlijk ook wel na zo'n faillissement. We zijn er nog, we bestaan nog, we bestaan weer. Ja, en je ziet ook nu heel langzaam klanten weer terugkomen die zeggen, oh nou, wij dachten dat het gras bij de buren groener was, maar dat was helemaal niet zo. En jullie doen het eigenlijk best goed.
2: Internationale speelveld, daar hebben we net ook over gehad. Hè? De oorsprong uiteindelijk, ja, Zweden, daar zit het hoofdkantoor. Maar goed, je had het ook over China. China, ja, die eigenlijk maar door blijft produceren dan buiten de Europese normen. Daar krijg je last van op het moment dat dat niet aan banden gelegd wordt. Jullie hebben ook een tak in China. Hè?
3: Ja, dat klopt. We hadden al vanuit Optigroep hadden wij al een aantal mensen die in China actief waren voor ons. Maar niet met een eigen bedrijf. En we hebben nu inderdaad ook paardenkoper China overgenomen. Ja, en daar hebben we natuurlijk heel veel profijt van. Omdat nog steeds heel veel producten die wij verkopen uit China komen. Like it or not. Het is niet zo makkelijk heel simpel voorbeeld. Handschoentjes. De fabrieken van handschoentjes staan in het Verre Oosten. Die staan niet in Europa. Ja. Dus die zijn gewoon niet meer uit Europa te krijgen.
2: Een voorbeeld wat iedereen wellicht nog zich kan herinneren zijn natuurlijk de fabrieken van de mondkapjes.
3: De mondkapjes, zo.
2: Want dan kom je uiteindelijk bij ook een van die labels. Dus Health and Medical Care Products.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook al jaren onder jullie portfolio.
3: Ja, dat klopt. En wij leveren ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartsen. Het is natuurlijk ook weer een hele andere markt dan de markt voor verpakkingen. Ja, en daar zijn natuurlijk mede ook wat er in COVID gebeurde. Mondkapjes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij leveren ook naalden en spuiten en bloeddrukmeters en zelfs onderzoeksbanken. Dus veel meer dan alleen maar mondkapjes. Maar mondkapjes, iedereen heeft dat wel in de gaten dat dat toen heel belangrijk was. En nu ook helemaal niet meer zoals toen.
2: Heb jij veel momenten dat je ook je druk maakt om de geopolitieke situatie? Waarbij je ziet, hè, Trump is natuurlijk een hele belangrijke factor daarin. Maar natuurlijk ook hoe China zich manifesteert op dit moment in de wereld. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ik heb denk ik geleerd om me niet druk te maken over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus ik kan China niet sturen of beïnvloeden. Ik heb altijd gedacht en vind nog steeds dat het grote verschil tussen China en Europa is dat China één ding heeft wat wij missen. En dat is tijd. China neemt overal de tijd voor. Je ziet ook dat ze heel slim heel veel dingen gedaan hebben.
2: Ja, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Inderdaad, ja. Zij hebben een 100-jaren-plan, bij wijze van spreken. En wij kijken op korte termijn. En dat doen we dan langer termijn, 10 jaar bijvoorbeeld.
3: Ja. En het tweede natuurlijk, en dat vinden wij heel ingewikkeld. Maar als China besluit, en we hebben dat voorbeeld gehad met onze vanillehandschoenen. Die werden geproduceerd in fabrieken. Die werden gestookt op steenkool. En dat mocht niet meer. De overheid had besloten dat dat gas moest worden. Dat betekent dat zo'n fabriek de volgende dag sluit. Dat betekent dat jouw orders niet geleverd worden. Nee. Gaat ook geen communicatie over. Dus niemand die jou daarover inlicht. Alleen je gaat na een week of twee bellen waar je spullen blijven. Ja, die komen niet. Er hoeft niemand die de telefoon opneemt. En 8 maanden later is de fabriek omgebouwd van steenkool naar gas. En dan bellen ze op van, we zijn er weer. Moet je nog handschoenen hebben? Nou, dat is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar zo zit het wel in elkaar. Ja. En dat zie je ook met elektrificatie in China. Ik ben er eind vorig jaar geweest. Ja, die zijn veel, veel verder dan wij zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iemand besluit van dat het moet. En dan moet het ook.
2: Ja, enerzijds zeg je, ze hebben tijd. Maar anderzijds, als ze iets aanpakken, een stad uit de grond stappen, dat kan in 3 jaar daar.
3: Ongelooflijk.
2: Ja.
3: Maar ja, dat betekent ook dat er inspraak en heel veel dingen die wij natuurlijk gewend zijn, daar allemaal niet spelen.
2: Nee, want je merkt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk wel veel van het communisme. Ook van de bemoeienis van de Chinese overheid.
3: Nou, dat hebben wij heel weinig van gemerkt. Ook, ik weet niet of het communisme is.

0: Omdat we weten dat we kunnen onze grote vriend in Amerika, die helemaal geen vriend meer is, kunnen we niet missen. Dus die kunnen we ook niet voor de voeten schoppen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Anderzijds zien we ook in China, ik bedoel de Oeigoeren, die worden gewoon onderdrukt. Ja, dat vinden we ook niet oké als Europa. Dus ik denk dat we het heel ingewikkeld vinden om ons echt uit te spreken. Omdat we de consequenties waarschijnlijk niet kunnen aanvaarden. Omdat we het niet meer zelf kunnen.
1: Nee, het zal een hartliefde relatie blijven dus eigenlijk.
0: Dat denk ik wel. En ja, we zullen ons moeten gaan bezinnen op wat we weer zelf willen gaan doen. Want we hebben natuurlijk heel veel aan de maakindustrie. China was de fabriek van de wereld.
1: Exact.
0: Ja, en dat vonden we ook best wel prettig.
1: En als je dan nu even vanuit je ondernemerschap kijkt, hè, je zegt het overnemen van bedrijven, dat is iets wat dat zit in je bloed, als het ware, inmiddels. Heb je dan ook de neiging om straks, hè, nu bezoek je bij wijze van spreken in Nederland 30 bedrijven, als er weer nieuwe bedrijven zich opdoen om eventueel over te nemen, dan ga je daar weer voor. Maar zie je ook kansen in China wat dat betreft? Of is dat... Nou, echt een verdere stip aan de horizon? Of laat je dat aan andere mensen over?
0: Nou, we hebben in China nu een eigen bedrijf wat ook actief is in China. En dus ook verkoopt producten in de omgeving. Wij verkopen producten naar Australië, Indonesië. Maar ik denk dat als je kijkt naar de uitbreiding van activiteiten in China, zie ik dat niet zo snel gebeuren.
1: Nee, dus wat dat betreft hou je de keten ook in de gaten. En ja, onderaan die keten, of bovenaan het, hoe je het wil noemen, hè, de producerende partijen, dat is niet waar jullie core business naartoe gaat. De focus blijft met name op de groothandel.
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat als je kijkt naar Optigroepen en ook onze aandeelhouders, die vinden het heel spannend om productiebedrijven zeg maar in te lijven. Nou, heb ik natuurlijk zelf 20 jaar productie gedaan.
1: Precies.
0: Dus ik begrijp het ook wel.
1: Ja.
0: Het is echt wat anders.
1: Ja. En is dat ook veel ingewikkelder en veel omvattender? Ik zou dat zo kunnen stellen.
0: Ik denk dat productiebedrijven zijn cash hungry. Er moet altijd in geïnvesteerd worden. Want ja, je moet je elke keer weer aanpassen. Je moet je productiviteit op orde brengen. Het gaat natuurlijk heel snel in de wereld met ook robotisering. Dus ik denk dat de aandeelhouders en ook Optigroep ervoor gekozen hebben om zeg maar, zich te blijven focussen op groothandel.
1: We gaan zo verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Morning, Sam Milieu op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Alex de Graaf van Optic Group. En Alex, ja, we belanden van het ene verhaal naar het andere verhaal. En dat kan ook niet anders als je internationaal opereert. En in Nederland al 30 bedrijven eigenlijk onder de vlag hebben. Ik zie overigens Natalis.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk, iedereen die kinderen heeft gehad, die moet dat merk kennen.
3: Want... Ja, het is een fantastisch merk. En dat klopt inderdaad. Dat bedrijf hebben we overgenomen. Dat maakt kraampakketten. Alleen daar zie je ook weer prachtig bedrijf. Mooi merk. Lange historie. Alleen ja, kraampakketten. Als je wil groeien in kraampakketten, moet je meer kindertjes komen. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet organiseren.
0: Dan moet je naar China gaan.
3: Ja. Dus wat we gedaan hebben. We hebben bij dat bedrijf hebben we meer flexibiliteit ingebracht. Zodat de dames die in verwachting zijn kunnen kiezen. Kunnen wat upsellen. We liggen tegenwoordig bij de ethos met het merk Natalis. Want Natalis is gewoon een heel mooi bekend merk. Wat eigenlijk toen we het kochten een beetje stoffig in de hoek lag. Dus we zijn heel blij daarmee.
0: En dat is heel goed gelukt. Is er nu een bepaalde synergie? Want daar vroeg ik eigenlijk straks ook al naar. Op het gebied van op het moment dat je een bedrijf overneemt. Dat er toch bepaalde meetlat als het ware is. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen die je met elkaar formuleert. Want al onze bedrijven moeten aan een bepaald stramien voldoen. Los van het feit welke discipline ze bezitten.
3: Ja, we hebben dus vanuit zeg maar ons hoofdkantoor in Zweden. Zweden is natuurlijk een land waar duurzaamheid echt heel belangrijk is. Dus daar krijg je automatisch daarvan een aantal tramrails mee. Waar je aan moet voldoen. Op duurzaamheidsgebied. Dus wij moeten ook onze duurzaamheidsrapportage daarin doen. We hebben ook doelstellingen daarvoor geformuleerd op optiegroepniveau. En die moeten helemaal doorvertaald worden naar alle bedrijven. Scope 1 en 2 die we met duurzaamheid doen is voor ons eigenlijk redelijk makkelijk. Scope 3 is natuurlijk het meest moeilijke. We hebben 175.000 artikelen. En dan moeten we allemaal van vastleggen hoe daar de duurzaamheidsparameters
0: van... Ja, met name heb je over de CSRD-wetgeving. Ja. Want daar moet jullie dus inderdaad als groot bedrijf wel aan voldoen.
3: Ja, en willen we ook aan voldoen. Want ik denk dat op die groep zich ook manifesteert als leading. En als bedrijf die dat ook per se wil. Ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is. En misschien ook soms dat het in de markt wat temporiseert. Willen wij daar toch gewoon wel mee doorgaan. Ja. Alleen ook daar lopen we aan tegen het feit. Hoe kan ik nou van die artikelen die in Vietnam, China gemaakt worden, zeker weten dat alle duurzaamheidsparameters die we opvragen ook kloppen? Nou, dat maakt het makkelijker dat we nu mensen hebben, boots on the ground in China, die ook gewoon de fabrieken kunnen bezoeken. En daar ook zeg maar de informatie kunnen ophalen.
0: Je moet wel bijna toch eigenlijk, of niet?
3: Ja. Ja, maar je moet het ook willen.
0: Precies, dat kan me voorstellen.
3: Ja, ik heb dat in het begin dacht ik van ja, wat onzin allemaal. En die hebben weer in Brussel wat bedacht. Wat ondernemers weer het leven moeilijk maakt. Maar als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan weet je wel beter. Wij moeten gewoon zorgen voor onze wereld.
0: Heb je gekeken naar die implementatie van de CSRD? Want uiteindelijk is voor heel veel bedrijven is het afgezwakt.
3: Ja.
0: Ook getemporiseerd. Ja. Naar beneden bijgesteld. Daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Want we hebben in Amerika meneer Trump.
3: Ja.
0: En die zorgt eigenlijk voor dat het tempo eruit gaat. Maar het doel is en blijft het doel.
3: Het doel blijft het doel. En daar moeten we ook gewoon mee doorgaan. En alleen het is, dat zie je zeg maar ook uit wetgeving in Brussel. Soms hebben ze wetgeving die gewoon niet in dat tempo te realiseren zijn. En ja, je moet ook op tijd beginnen. Want als je natuurlijk zoveel artikelen al moet vastleggen, je hele duurzaamheidsparameters, dan moet je niet zeg maar een jaar van tevoren beginnen, want dan red je het niet.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar waar ze nu mee bezig zijn? Ook de douaneautoriteit die opgericht wordt. Onlangs was ook in het nieuws, hè, de Temu's van deze wereld. Dat gaat meer over de consumenten, maar het gaat over pakketjes tot onder 150 euro.
3: Direct doen.
0: Ik heb daarover gesproken ook met een van de Europarlementariërs. Overigens gisteren uitgezonden. Maar daar ging het over de belasting die op die pakketjes gevoerd wordt. Om uiteindelijk het ritme eruit te halen. Maar met name ook om te zorgen dat de artikelen voldoen aan de juiste hygiëne factoren.
3: Ja, nou ja, ik denk dat we mogen zeker niet China over één kam scheren. Want ik denk dat daar... Een jaar of 10 geleden werd er gezegd, en dat was ook zo, China kopieert heel veel en daar zijn ze verrekte goed in. Maar als je nu kijkt wat er uit China komt, dan is dat niet alleen maar meer kopiëren. Ook daar begint men te innoveren. Maar dat wij het als consument normaal vinden om iets voor een euro te kopen in China en dan voor zeg maar 1,50 euro thuis bezorgd te krijgen, Iedereen weet dat dat niet kan.
0: Nee, exact. Maar en de link is natuurlijk ook met die verpakkingsmaterialen. Zijn over het algemeen vrij goedkoop, maar koop je groot op.
3: Ja.
0: Daar zie je verder niet dat probleem voor jullie nog meer administratie gaat opleveren.
3: Nee, dat zijn natuurlijk allemaal containerwerk. Er zitten 1 of 2 producten per container in. En daar zie ik niet heel veel problemen op ons afkomen. Maar ik zie natuurlijk wel de hele pakketwereld in rep en roer is. Als wat er gebeurt met die douanetarieven. Die ik heel goed begrijp. Want ik denk dat we dat dan inderdaad moeten afremmen.
0: Ja. Zijn er nu, want we hadden het nu over die meetlat wat dat betreft, die SDG-meetlat. Hè? Dus ja. Sustainable Development Goals, die ook weer moeten voldoen aan de CSRD. Zijn er nog andere processen die standaard door de Opticgroep overal worden neergelegd zodra een bedrijf wordt overgenomen?
3: Ja, we hebben zeg maar een aantal interne controlemaatregelen. Op het gebied van finance, op het gebied van ook ondernemerschap, wat mag je wel, wat mag je niet. Hè? Gaat het over het aannemen van relatiegeschenken? Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor.
0: De tremrails, waar je net al
3: de tremrails. En elk ondernemer die weet heel drommels goed wat die tremrails zijn. En af en toe probeert je toch nog eventjes er omheen te organiseren. Dat moet je vooral niet doen. En op met name ook cybersecurity, ook geen discussie over.
0: Kan ook niet anders.
3: Kan ook niet anders. Want wij willen niet dat we zeg maar niet meer onze klanten kunnen bedienen. Omdat we ergens een shortcut hebben genomen met onze systemen.
0: En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Zo snel gaat zo'n uur. Hoe zie jij de toekomst van Opticgroep?
3: Nou, Opticgroep is nu volop in beweging. We hebben een nieuw managementteam. We hebben recentelijk besloten, gelukkig, want dat hadden wij in 23 al willen laten doen, om niet meer georganiseerd te zijn rondom productgroepen, maar rondom regio's. Dus we hebben een regionale aansturing. En ik denk dat als je kijkt naar de markt en wat er op dit moment gebeurt, dat er zowel in de Benelux, maar ook Scandinavië, maar ook verder in Europa, verdere samenklontering gaat komen van bedrijven die opvolging zoeken. Of het nou de families zijn in Duitsland die opvolging zoeken. Of het zijn, je ziet heel veel ondernemers die de 60 gepasseerd zijn. En die toch een oplossing zoeken voor hun bedrijf. Waarbij de kinderen het of niet kunnen of niet willen.
0: En ik heb daar ooit een uitzending over gemaakt met de ING Bank. Dat ging me inderdaad over die generaties. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat je op een bepaald moment moet zeggen tegen jouw kinderen. Jou vind ik wel geschikt. En ik denk dat jij misschien toch een eigen carrièrepad moet kiezen.
3: Dat is heel moeilijk.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
3: Dat is er ook. En ik denk dat we een aantal voorbeelden hebben in Nederland. Bijvoorbeeld van Bommelschoenen. Hebben dat heel goed gedaan. Maar we hebben ook een aantal voorbeelden. Nou ja, Paardenkoper is er één van.
0: Ja, Van Lier.
3: Van Lier ook. Dan zie je dus dat echt heel ingewikkeld is. En het is denk ik als vader voor je zoon of dochter heel ingewikkeld om tegen hem of haar te zeggen, ja sorry, maar je bent eigenlijk niet geschikt. En toch is dat wel de enige echte boodschap.
0: En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van, nou, ik zoek een partij zoals jullie. En ga kijken of zij kunnen instappen. Zodat mijn zoon of dochter die toch graag in het bedrijf zou willen komen, zich kan bewijzen, maar wel met de juiste fallback. Is dat ook iets wat jullie overwegen, wat jullie doen?
3: Nou, we hebben dus best wel ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn. Ik geef altijd advies, laat die kinderen ergens leren werken. Maar niet bij het eigen bedrijf, maar ergens anders. Bij de concurrent of bij...
0: Maar stel dat die route al achter de rug is, want dat hoor je natuurlijk heel vaak.
3: Ja.
0: Ga je eerst ergens anders ervaring op doen. Ja. Zodat je niet onder de mantel der zorg van de ouders valt.
3: Want het is natuurlijk heel moeilijk als je in een bedrijf werkt waar zeg maar 50 mensen werken en je bent het zoontje van de baas. Of je bent de dochter van de baas. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld. Dus probeer dan te kijken in een andere omgeving of je het überhaupt leuk vindt. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je het leuk moet vinden. En of je dan inderdaad ook geschikt bent. Ik zeg altijd, het is het willen, het kunnen en het begrijpen. Maar als mensen niet willen, stop ermee.
0: Nee, dan is het uitgemaakte zaak, precies. Ja. Maar als ze wel willen, maar...
3: Het niet kunnen.
0: Het niet kunnen of dat er getwijfeld wordt over het vermogen om het te kunnen.
3: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon die eerlijke boodschap brengen.
0: Ja.
3: En proberen...
0: Dus niet blijven proberen, maar gewoon de boodschap brengen, dan maar niet.
3: Ik denk dat we te veel voorbeelden zien waar dat inderdaad niet goed gaat. Ja. Maar ook voorbeelden waar je misschien dacht van... waar je toch weer verrast wordt over hoe het wel gaat. En ik heb heel veel... Heel veel respect voor ondernemingen met 5, 6, 7 generaties. Echt wel uniek.
0: Ja. Dat gevoel, ik kan me voorstellen dat jullie op een bepaald moment, of grote groeien, dat je die 30 bedrijven niet allemaal meer zelf kan bezoeken. Dat je dat moet gaan overhevelen.
3: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je iemand daarin opleiden? Want het is ook, denk ik, vingerspitsengevoel, toch?
3: Ja, je moet, dat klopt. Je moet iemand hebben die niet de corporate is. Toch moet hij wel wat corporate trekjes hebben. Want je hebt natuurlijk toch te maken met een moeder in Zweden die ook bepaalde dingen wil. Ik denk dat je moet kijken als je iemand het laat doen hoe die dat doet. En ik weet één ding zeker. Mijn opvolger doet het niet op mijn manier. Moet hij ook vooral niet doen. Die moet het op zijn of haar manier doen. Maar die moet wel het gevoel hebben dat met ondernemers het af en toe niet makkelijk is. Maar wel heel leuk.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Ik had er heel graag nog veel verder doorgesproken. Want er is genoeg te bespreken. En leuk. Deze opname is uiteraard terug te luisteren via onze website. Nieuwbusinessradio.nl. Dankjewel, Alex de Graaf.

0: Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatie. Wetenschap, USBO afgekort aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
2: Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie. Verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door de manier waarop je werkt. En dat heeft dus betrekking op iedereen. En neurodivergentie is een ander concept. Dat wordt wel eens vaker gebruikt in dezelfde sferen, maar het heeft eigenlijk een andere logica. Neurodiversiteitsdenken gaat er dus over, dat gaat over iedereen. En neurodivergentie gaat erover, dat is de groep die je tegenover de groep mensen zet die neurotypisch denkt.
0: Ah.
2: Dus de grootste groep mensen heeft eenzelfde manier waarop hun brein werkt. En dan heb je nog een groep waarbinnen wat meer variatie zit. En dat is neurodivergentie. En wij willen wel echt pleiten voor het neurodiversiteitsdenken.
0: Dus. Ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over bij neurodivergentie over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
2: Ja.
0: En daar is een schaal van anders.
2: Ja.
0: Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Want er is niet één soort mens.
2: Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
0: Ja.
2: En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
0: Ja.
2: En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context, dus de werkvloer daarvoor zorgt.
0: Ja.
2: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige scharen liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede scharen liggen, dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon, ja, anders.
0: Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen. Dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
3: Ja. Ik kijk er naar vanuit een organisatiebril vooral, een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
0: Nooit te laat.
3: Nee, leven lang leren. Daarom. Ook bij de universiteit, ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt, dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten.
0: Ja.
3: En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
0: Oké. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
2: Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
2: Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
4: Nee. We zien nog steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, kortom, valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
4: Zeker weten.
0: Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan, überhaupt al, het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak, zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert bent, dan sta je al 1-0 achter vaak.
4: Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende. Ja. Werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
0: Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus ja. Wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Er komen gelijk labeltjes aan te zitten.
2: Ja, en dan vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Hè? Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
0: Ja.
2: Dat kan gaan over personeelsuitjes. Of iemand, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie. Daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
0: Ja. Het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Ja, dat zijn ongeschreven regels. En inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
0: Goed.
2: Gaat goed, een beetje druk.
0: Ja, zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die, er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op. Want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja, dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee. Een van de twee. En dan moest je, ja, dat moest echt gewoon een soort ingeprogrammeerd worden. Want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk. Want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
2: En, of.
0: Ja, Jantien.
2: Of je stelt niet de goede vraag. Zeg je, wil je koffie of thee?
0: Ja,
2: dat is eigenlijk de vraag. In plaats van wat wil je drinken?
0: Ja,
2: maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
0: Ja, is een uitstekend antwoord. Ja, ja. Ja, maar dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Ja. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat staat nergens.
2: Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
0: Ja. En dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in de organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het, als je de gemiddelde vacaturetekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
3: Ja, ja, ik denk dat die vacatureteksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de 5 poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel groot onderdeel van die criteria, die hebben niet zozeer met de taak of het beroep te maken, maar met allerlei verwachtingen, de impliciete verwachtingen over functioneren. En dat gaat ook vaak over executieve functies, over sociaal gedrag. Die zorgen dus al voor die eerste werving en selectie. Die heel erg gericht is op de neurotypische werknemer die dan binnenkomt. Gelukkig zijn er ook al steeds meer tools, trainingen gericht op objectief werven en selecteren. Aangeboden door commerciële bureaus of de Rijksoverheid die daar een hele handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, die neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking
0: moet zich beter profileren.
3: Ja. En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? Wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, en ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om? Wat voor soort mens ben je op je werk? Dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. He, waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. He, dus we hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein?
2: Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
0: Dus iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat, mm-hmm. die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur staan die al op 1-0 achter? Want die denken na. Wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk als je
2: nadenkt. Ja, daar kan je wat voor zeggen dat het wel goed
0: valt,
2: is.
0: Er valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Of een brainstorm, hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert. En waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering en dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hè, dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is, nou ja, goed. Dat is ook iets waar je over na moet denken, hoe je dat inricht.
0: Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was superleuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
2: Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ja. Nou ja, ga zo zelf maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vieren in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen, vergaderen, nou, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
4: Ja, vergaderen en de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten?
0: Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
4: Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
0: Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
3: Ja. En dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
0: Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. Straks gaan we je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon aan de keukentafel waar niemand is.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: hoorde je onze fantastische Zeeuwse band Close Your Eyes.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio een heleboel experts. Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht. En Wouter Schramel van de AWVN. We hebben het over neurodiversiteit. Ik denk, voordat we naar de oplossingen gaan, dat we onze luisteraars even moeten helpen met hoe divers kun je dan zijn? Wat voor diversiteit is er dan allemaal? Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik kan niet zo goed lezen. Ben nooit getest, maar mijn dochter wel. Die is dyslectisch, want die heeft een officiële verklaring. Ik niet, maar ik denk stiekem dat ik het best wel zou kunnen zijn. Ik ben retensnel afgeleid. Mijn zoon is getest. Want ja, tegenwoordig doen we dat. Die is ADHD getest. Dus ik denk dat ik me helemaal niet verbaas als ik er zelf ook een beetje last van heb hier en daar. Nou, zo zijn er al nog allerlei andere dingen waarin ik nogal divers in ben, denk ik. En volgens mij hebben we dat allemaal wel zo'n beetje. Wat zijn die onderdelen van het menselijke brein, het gedrag wat je kan zien, waar je allemaal niet divers op kan zijn? Wouter, help ons daarin.
2: Ja, je geeft het wel aan, je kan denken bij neurotypisch, neurodivergent in termen van diagnoses. ADHD, autisme spectrumstoornis, dyslexie. Dat is een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid die we ook moeten adresseren. Want het zijn termen die we in ons alledaagse dag ook gebruiken. En als je daar open over bent op werk, dan hoop je ook dat je collega's daar op een fijne manier mee omgaan. Dus dat is echt een realiteit. Tegelijkertijd, wat zegt dat precies over werk? Als je de ene persoon met ADHD vraagt, wat ervaar jij door de dag heen en hoe structureer je dag, dan zal het weer totaal anders zijn dan de eerstvolgende. Dus een hele andere manier om daarover na te denken, wordt steeds vaker genoemd. Dat is het spiky profile.
0: Spiky profile, dus ik zie een soort grafiekje voor me en die heeft spikes, die heeft pieken.
2: Ja, neem de gemiddelde mens, dus wat wij hier af en toe neurotypisch noemen, dan heeft hij minder spikes naar boven toe en naar beneden toe. Je zou ongeveer even goed scoren als in plannen als de eerstvolgende en ongeveer even goed in verbale eigenschappen als de eerstvolgende. Maar neem neurodivergente personen, dan wordt daar gezegd, die hebben meer spikes naar boven toe en meer spikes naar onder toe. Ja. Dus aan de ene kant komt dat met hele grote kwaliteiten en aan de andere kant met uitdagingen. Nou, dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan dat eerdere perspectief waar ik het over had rondom diagnoses. En dat is ook weer een fijner perspectief voor bijvoorbeeld de HR-adviseur waar ik vaak mee spreek. Omdat je dan weer terugbrengt naar kwaliteiten, naar uitdagingen, naar vaardigheden, naar valkuilen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn mensen die hebben meer specialismen eigenlijk. Die zijn in sommige dingen veel beter dan in andere dingen. Maar die hebben vaak ook dat ze in andere dingen dan weer iets minder goed zijn. Dus die zijn wat gespecialiseerder.
2: Zo kan je dat zien. Ja, en daar hoop je dan op in te spelen. Want hoe jammer is het als je dat soort kwaliteiten onbenut laat.
0: Ja. Alright. Dus, niet alle mensen zijn gelijk. Ja, dat is, het is een dooddoener, maar het is wel een werkelijkheid. Maar we organiseren wel voor dat iedereen wel gelijk is. Dus dat is raar, zou je kunnen zeggen, Jasmijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Dus hoe gaan we dat fixen?
3: Ja.
0: Nou, dat gaan we nu even met elkaar organiseren. Dus ja. Je mag zelf kiezen, want er is zoveel om uit te kiezen wat we moeten. We gaan niet alles oplossen, dat is onmogelijk. Maar haal er eens één uit waarvan jij zegt van nou, daar doen we onderzoek naar. Of daar hebben we iets moois voor bedacht. Of er zijn interessante resultaten behaald.
3: Ja, nou, er is vorig jaar door Jan van Rijswijk aan de Open Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar neurodiversiteit in teams. Die biedt niet gelijk een hapklare tool waarmee je aan de slag kan, maar die laat wel zien hoe waardevol cognitieve variatie in een team is.
0: Waar moet ik dan aan denken? Want ik denk aan cognitieve variantie. Dat heeft iets met je brein te maken. Ja. Hersendenken en zo. Dat is belangrijk.
3: Ja, dus als je dus een team hebt van mensen waar je dus allerlei van die verschillende spiky profiles zou kunnen hebben. Of flat profile. Dat is de variant met minder hoge.
0: Ja, zijn mensen die bijna geen talenten hebben. Daar komt het eigenlijk om neer.
3: Zijn jouw woorden.
0: Ja, toch? Ze zijn gewoon gemiddeld. Ze zijn een beetje saaie mensen.
3: Ja, ja. Maar dus die variatie. Als je dat hebt in een team. Maar wel bijvoorbeeld veel hiërarchisch verschil en iemand die op de hiërarchische beslisfunctie zit en die dan bijvoorbeeld weer neurotypisch is en geen oog heeft voor neurodivergentie, maar wel een heel divers team heeft. Ja, dat betekent nog steeds niet dat het team goed functioneert. He, dat het een team is waar je enerzijds hebt van belongingness, dus het gevoel ik horen wij, maar aan de andere kant ik heb ook een gevoel dat ik mezelf kan zijn, authenticity. En dan kan ik uiten en ik kan mijn behoeften kenbaar maken. Dus die rol van die leidinggevende lijkt wel belangrijk. En dat vinden organisaties niet altijd even leuk om te horen. Want er komt al zoveel op de schouders van een leidinggevende. En hoe moet dat dan als je een team hebt van 30, 40 man. Wat echt wel gebeurt. En zeker in publieke sectoren waar het soms nog schrijnender is. Ja. Wat ik echt onmenselijk vind. Maar dat is een ander gesprek. Ja. Maar dan gaat het erom. Ja, hoe kan die leidinggevende niet meer gaan doen. Maar misschien dingen anders doen. He, dus andere vragen stellen in die dagelijkse formele en informele gesprekken die je hebt met je medewerker. En dan gaat het om, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En daar echt met oprechte nieuwsgierigheid op doorvragen. Op communicatievlak, op samenwerkingsvlak, op accommodaties. En dan kijken, ja, wat kan ik daar wel en niet van realiseren? En wat is er nodig in dat team? Maar we weten ook uit onderzoek dat als je neurodivergent bent, dat je soms wel moeite hebt om dat te uiten. Je weet niet altijd wat je nodig hebt. Of je bent heel streng op jezelf. En je ziet dus die spikes omhoog, je talenten, zie je veel minder goed. Hmm. Dus daar heb je wel wat hulp op nodig. Nou ja, dat hoeft die leidinggevende misschien niet te doen, maar een coach. Maar die werkgever moet er natuurlijk wel bij helpen. Dus er komt echt wel even wat op dat bordje van die leidinggevende. Maar het idee is dat zich wel gaat uitbetalen in iemand die gaat floreren.
0: Maar het grappige wat ik dus vind, ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Wouter. De taak van een leidinggevende is niet om te vertellen hoe mensen hun werk moeten doen. De taak van die leidinggevende is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch? Je hebt een team. En we noemen dat niet voor niks een team. En dan kun je natuurlijk alle vergelijkingen met sport kun je gaan gebruiken. Hè? Je moet er rechts buiten, die moet je niet in de goal zetten. Dat is onhandig. Dat vindt iedereen logisch. En wat doen wij? Ik weet niet meer wie dat nou zei. Oh, was een hele leuke ondernemer. Ik weet niet meer, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, ja, je stelt ook niet gewoon 11 keepers op. Dat doe je gewoon niet. Terwijl dat doen wij wel. Wij zetten gewoon allemaal op. We denken dat we allemaal dezelfde mensen neerzetten. Die allemaal hetzelfde moeten gaan doen. Maar dat is, zo zit het leven niet in elkaar. En sterker nog, daar worden teams ook niet goed van. Dus de taak van de leidinggevende is volgens mij om te zorgen. Dit zijn de mensen die ik heb. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wie zijn dat? Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? Hoe moet ik ze ontwikkelen? Wie laat ik wat doen? Dat is je taak. Toch?
2: Zeker, ja.
0: Ja. En toch vinden we dat heel ingewikkeld, nog steeds.
2: Ja, ja, zoals Jasmijn ook al zei, je hebt zoveel te doen als leidinggevende, dus vind daar de ruimte maar even voor, naast de KPI's, de resultaten die je moet boeken.
0: Ja.
2: Heb je een fijne werkgever, dan word je daar hopelijk mogelijk ook op beoordeeld over of je medewerkers zich fijn voelen, of zij werkplezier ervaren, of zij het takenpakket hebben waarop zij kunnen floreren.
0: Ja. Laten we nog even een andere nemen. Dus dit is het team. En zorgen dat je snappen dat je, nou, wie je hebt en waar ze goed in zijn. Dan team. Wat is er nog meer waar we aan kunnen gaan sleutelen? Wat we kunnen verbeteren?
4: Nou, ik weet dat we zijn momenteel bezig met een onderzoek. Met een leergemeenschap. Neuro-inclusief HRM. En binnen dat onderzoek werken ook nog andere universiteiten mee. En eentje daarvan is het Universitair Medisch Centrum Groningen. En die hebben een inventarisatie gemaakt. Onder andere van alle tools die er zijn rondom neuro-inclusief werken. En dat zijn er honderden.
0: Nee joh.
4: Ja, dat zijn er gigantisch veel.
0: Maar alleen rondom neuro.
4: Ik heb ze niet geteld, hè, maar het zijn echt heel veel.
0: Jeetje meer. Ja. Oké. Okay. Ja, dus.
4: Ja, dus ja.
0: Iets wat afslanken misschien.
4: Nou dat, ik weet niet of dat per se de conclusie moet zijn. Want ik denk dat er overal wel waarde in zit. Maar ik denk dat het er meer in zit in het leren van wat past bij mij, bij mijn organisatie, bij mijn medewerkers. Hè, voor organisaties, dat om dat leerproces. En daar zijn wij nu met die leergemeenschap samen aan begonnen. En ja, wij leren daar ook in mee.
0: Ja.
4: Ja, om daar een weg in te vinden.
0: Ja, dus er wordt in dit geval bij het UMCG.
4: Ja, daar werken we mee samen.
0: Daar,
4: ja,
0: wordt,
4: ja.
0: Dus, daar wordt dus wel veel gedaan aan dit onderwerp. Maar zoveel dat er zeg maar een soort bos is ontstaan van tools en
4: hulpmiddelen. Dat is niet ontwikkeld door hun. Ze hebben geïnventariseerd wat er was. Dus het was echt in den landen, zal ik maar zeggen. Absoluut okay. Internationaal zelfs.
0: Oh, ik dacht dat ze dat allemaal gebruikten. Ik schrok al.
4: Nee.
0: Oh, okay.
4: Ze hebben gevraagd aan mensen en aan organisaties. Wat kennen jullie allemaal?
0: Wauw.
4: Ja.
0: Nou, er is dus een markt, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat is een goed teken.
3: Ja. Ja, en het. Wij willen ook wel een beetje met die leergemeenschap gaan achterhalen. Zitten er, hè, want je kan van allerlei tools ontwikkelen. En er zit soms ook een businessmodel achter. En dat is prima, maar zitten er dan een soort principes onder? Hè, en je ziet wel bijvoorbeeld sinds een paar jaar bij verschillende grote organisaties vaak neurodiversiteitsnetwerken ontstaan. Nou ja, dat is iets wat op allerlei andere diversiteitsaspecten natuurlijk al langer gebeurt. En daar weten we ook uit onderzoek, dat helpt echt wel om mensen een stem te geven, lobbyfunctie, het gevoel van hey, ik ben niet de enige, waar je een buddy kunt vinden, dus buddy systemen, mentor systemen, daar trainingen voor ontwikkelen. Dat is ook zo'n principe wat... daar kan je honderden tools voor verzinnen. Die allemaal net een iets andere insteek nemen. Maar dat principe werkt wel.
0: Ja.
4: En zeker natuurlijk. Als
0: Jasmijn.
4: Gaat over die...
0: Jasmijn moet je maar. Jantien. Dat is ook ingewikkeld om twee. Dat is voor mij. In mijn brein werkt dat dus zo. Dat ik twee J's heb. Dat is echt kansloos. Ga je gang, Jantien.
4: Ja. Als je het dan specifiek nog hebt over die impliciete verwachtingen. Die dus in die structuren van die organisatie zitten. In je eentje begin je daar niks tegen. Maar als neurodiversiteitsnetwerk kun je wel echt een signaal aangeven. Van hey, hier hebben echt meerdere mensen last van. En we hebben erover nagedacht. En zullen we misschien dit eens proberen?
0: Dus, ja.
4: Dat kan heel goed werken.
0: Wat ik wel interessant vind is dat zeg maar de... er lopen steeds twee dingen door elkaar voor mijn gevoel. Dat zijn de mensen die van zichzelf weten dat ze neurodivergent zijn. Zeg ik, en je moet me helpen als ik het niet goed zeg. En het feit dat we allemaal van elkaar verschillen. Alleen bij de een is de spike wat hoger dan bij de ander. Heb ik net van Wouter geleerd. Maar als je spike niet hoog genoeg is. Dan pas je niet in dat spectrum. Want dan val je er net uit misschien. Maar dan kan je nog steeds wel heel veel last hebben van dingen.
4: Zeker, ja. En een heleboel dingen zullen dan ook wel voor zo'n persoon goed uitwerken. Zeg
0: ja.
4: Maar.
0: Ja, ik weet dat wij... Ik heb vroeger een communicatiebureau gehad. En wij hadden een dove collega, Pascal. Dus wij hadden werkoverleg met een dove tolk erbij. En die werkoverleggen die werden veel en veel beter. Want ja, met een dove tolk kan je niet door elkaar praten. En als er iets onduidelijk is voor de dove tolk, dan vraagt hij, wat bedoel je daarmee? Want ik snap niet wat je bedoelt, want dan kan die het niet tolken. Dus dat was briljant voor het werkoverleg. Dat werd gewoon inhoudelijk, werd het veel beter. Het werd veel gestructureerder, het werd veel duidelijker. Want die wilde van tevoren ook weten, wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen? Want dan kan ik al wel even kijken of er ingewikkelde dingen tussen zitten waar ik nog even gebaren moet afspreken met Pascal in dit geval. Dat vind ik ook heel gaaf eigenlijk. Dat wij... We slikken met z'n allen in organisaties natuurlijk heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet ideaal zijn. Of sterker nog, best wel matig zijn. Maar ja, we kunnen er wel mee handelen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon niet goed. Hoe we vergaderen met elkaar is natuurlijk gewoon per definitie slecht. Dat vindt niemand leuk. Ja. Dus is het ook niet een enorme kans dit gewoon, Wouter?
2: Ja, als om het nog steeds maar even die twee termen te gebruiken. Als neurotypisch persoon tussen aanhalingstekens loop je overal... enigszins makkelijk doorheen. Je laat het van je afglijden. Hetgeen wat je toch eigenlijk onderhuids... wat aan je kan knagen... dat laat je maar schieten... omdat je toch wel door de situatie heen komt. Die vergadering die ziet je uiteindelijk wel uit. Je hebt af en toe je zegje gedaan. Je hebt je input geleverd. Ook al was die vergaderstructuur ook voor jou niet fijn.
0: En ben je kapot na dat uur?
2: Ben je er klaar mee, ja.
0: Dan moet je door naar de volgende. Want dan zit je alweer in de volgende Teams meeting. Ja, ik heb echt te doen met mensen. Het is gewoon, we hebben het echt, we hebben er een zootje van gemaakt met elkaar. Ja.
3: Ik ben het er wel mee eens. Het biedt ook kansen. En in het onderwijs wordt er op die manier ook al naar gekeken. En dan wordt het concept van Universal Design for Learning gebruikt. Wat is het idee is dat dat helpt vooral neurodivergente scholieren of studenten. Maar dat heeft uiteindelijk voor elke student of scholier positieve effecten. Want het gaat uit van principes als zorg voor keuzemogelijkheden. Toets niet in één toets iets af, maar gebruik verschillende soorten toetsen. Ja, daar wordt iedereen blij van. En dat geldt dus ook inderdaad voor als je je werkomgeving zo inricht dat je niet meer van 9 tot 5 back to

0: Emily Sandé, Next to Me.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met in de studio Jantien van Berkel, Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, Wouter Schramel van de AWVN. Wouter, jij spreekt heel veel HR-mensen, professionals, bij allerlei organisaties over dit onderwerp. Nou is het in de regel zo dat HR zich natuurlijk bezighoudt met personeel, maar niet zozeer heel snel met hoe het werk eruit ziet. Wat zie jij daarvan bij de HR-collega's? Want dit gaat natuurlijk echt over ja, hoe richt je nou eigenlijk het werk in, zodat iedereen tot bloei kan komen?
2: Ja, er zijn HR-professionals en die proberen die taken, die functiepakketten echt wel flexibeler in te richten. En daarin nieuwe medewerkers ook allerlei mogelijkheden te geven. Dus er zijn HR-professionals en die nemen in de winkel de taak van maken een takenlijst van alle taken die een winkelmedewerker doet. En die plotten dat. Die nemen daarnaast de uitdagingen van iemand en de kwaliteiten. En die kijken, nou daar op die en die taken liggen deze en deze kwaliteiten van de medewerker. En op die en die taken liggen deze en deze uitdagingen. En zo krijg je dus ook matches. En zo kan je als leidinggevende sturen op die takenpakketten die passen bij medewerkers. Dus dat is één facet.
0: Ja, nou dat klinkt redelijk perfect, Jantien, toch? Dit. Want dan kan je doen waar je goed in bent.
3: Ja, klinkt goed.
0: Ja. Het grappige wat ik zelf altijd merk is dat als je het hierover hebt, hè, dus echt wat is nou het werk wat er ligt en hoe verdeel je dat onder elkaar zodat je doet waar je goed in bent, dan zeggen mensen ja, dan blijven dat altijd de rotklusjes.

0: zeg jij dan, Wouter?
1: Het is wel een proces wat je met je team wil bespreken. Dus dat vergt meer wat van die leidinggevende. Maar daar moeten we misschien in Nederland ook meer training geven aan leidinggevende. En die sociale eigenschappen die een leider moet hebben. Maar dan ga je inderdaad met elkaar het gesprek aan. Ja, veel makkelijker kan ik het niet maken. Maar
2: nee.
1: Als je het beste met elkaar voor wil, dan moet je soms ook even erdoorheen.
0: Nou ja, wat ik altijd het grappige vind, de dingen die ik rotklusjes vind, die vindt iemand anders helemaal geen rotklusjes. Het is natuurlijk mijn perspectief. Het is maar een mening over een klusje. Het feit dat ik het niet leuk vind, wil niet zeggen dat iemand anders het niet leuk vindt. Mm-hmm. En dat blijft toch wel een beetje de basis volgens mij.
3: Ja.
0: Dat je heel erg vanuit je eigen perspectief aan het denken bent de hele tijd.
3: Ja, ja dat is de grootste valkuil. Hè? Dat, ja, als je ook in een sollicitatieprocedure ben je, ook al heb je het niet in de gaten, vaak op zoek naar de persoon die op jezelf lijkt. Want ja. Dat is gewoon makkelijk. Er zijn ook wel mensen die dat van nature niet doen. Ik had een paar weken geleden een gesprek met een hoogleraar binnen mijn eigen universiteit, die onbewust al jarenlang een hele diverse team zat en dat ook aantrok. Dus dat op de een of andere manier uitstraalde en helemaal niet zelf in de gaten waarom dan precies. Maar dat werkte gewoon. En
0: het is wel interessant om dat te onderzoeken, toch?
3: Ja.
0: Van, hoe kan
3: precies.
0: Dat dan?
3: Ja, hoe kan dat en wat kunnen we daarvan leren? Maar ik denk dat Wouter wel een punt heeft in zijn algemeen. Dat je moet de kwaliteit van leiderschap serieus nemen en daarin investeren. En ja, in heel veel organisaties is het vaak zo dat de professional doorgroeit. Het beste jongetje of meisje van de klas, de verpleegkundige wordt de teamleider en de docent ook. En die krijgen een avondcursus leidinggevende en that's it. En dit vereist echt wel wat meer. En als je dus die taken gaat herverdelen, wat denk ik ook een heel goed idee is, maar voor heel veel organisaties heel moeilijk, omdat die denken in functie, huizen met bijbehorende inschaling. En nou ja, ik word er al moe van als ik erover denk. Maar ik denk inderdaad dat er best wel veel taken dan automatisch goed verdeeld worden. Dat er iemand zegt, ik doe die nachtdiensten wel, dat vind ik juist lekker. Dan hoef ik niet thuis te zijn met die schreeuwende kinderen of zo, weet je wel.
0: Ja, of ik ben gewoon een nachtmens.
3: Of ik ben een nachtmens, mijn bioritme. En er zullen altijd taken blijven liggen, omdat je die dan goed verdeelt en daar een leidinggevende op hebt die dat proces goed stuurt en zorgt dat het niet altijd bij één persoon dan terechtkomt. Ja, dat is denk ik wel een goede aanpak.
0: Ja. Jantien, is natuurlijk wel interessant. Hè? Die rol van die leidinggevende is natuurlijk weer mega belangrijk. En niet geheel onbelangrijk de sociale vaardigheden. Hè? Dus het snappen, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ga je met ze om? Wat vragen we eigenlijk allemaal van die leidinggevende? Dus wat als je nou zegt van, nou, we gaan de ideale leidinggevende samenstellen die snapt hoe neurodiversiteit in elkaar zit en die zo'n divers team kan samenstellen, maar ook kan begeleiden. Wat moet zo iemand dan kunnen?
4: Zo, goeie vraag. ik denk dat het begint met niet oordelen. Dat soort dooddoeners.
0: Nee, ja, ga maar door. Nee,
4: dat je open staat voor verschillende manieren en ja, dat je daarvan bewust bent. En ik denk ook dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus dat er geen workshopje en je bent er. Ik denk wel echt dat het een proces is. En misschien ook met vallen en opstaan. En, dat is mijn perspectief.
0: Ja, het zou nog wel eens het onderzoeken waard zijn, toch? Van wat moet je eigenlijk kunnen? En kan je dat eigenlijk wel leren? Want we zijn iedereen dood aan het workshoppen. Maar ja, als het... Jouw voorbeeld van jouw hoogleraar. Als het nou gewoon eenmaal iets is wat je door je leven lang ontwikkelt. Hoe je in elkaar zit. Ja, dan wordt het een beetje een uitdaging natuurlijk.
3: Ja. Ja, ik vond ook wel een heel verfrissend voorbeeld van Sander Begeer, hoogleraar psychologie aan de VU met aandachtsgebied autisme. Daar werken wij mee samen voor die leergemeenschap neuro-inclusief HRM. En die vroegen wij om dat af te trappen in januari. En hij wilde natuurlijk heel graag over allemaal recente onderzoeksinzichten over autisme praten. En wij zeiden natuurlijk, moet je doen. Maar kun je ook iets vertellen over jezelf? Want jij bent ook al heel lang trekker van zo'n onderzoeksgroep, leidinggevende. En hij zei ook van, ik heb ook gewoon geleerd om mijn eigen handleiding te delen met mensen. En daarmee ook eerlijk en het goede voorbeeld geven. En de dooddoener misschien Nivea, niet invullen voor een ander. Niet denken van, jij hebt ADHD, mijn buurjongen ook, die heeft strakke deadlines nodig. Zullen we dat voor jou dan ook maar gaan doen?
0: Ja,
3: ja. Ja, dat is dus, dat vond ik ook wel heel verfrissend eigenlijk weer. Om zoiets simpels te horen dat dat werkt van iemand die daar op gestudeerd heeft. Hè?
0: Ja, en ik denk dan ook weer, wel aan iemand vragen, wat heb je nodig? Moet je ook beseffen dat dat een moeilijke vraag is. Als iemand dat aan mij zou vragen en zegt, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Zou ik dat ook best een lastige vraag vinden? En zou ik ook zeggen, sommige dingen weet ik wel, maar heel veel dingen weet ik ook. Terwijl ik 54 ben, nog steeds niet. Wouter, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Want jij werkt bij de ABVN. Dus jullie helpen, naast dat jullie allemaal mooie CEO's afsluiten, helpen jullie ook organisaties, in dit geval, om inclusiever te worden. Dus doe even een fijne tip. Een fijne tip waarvan je zegt van na alles dit gehoord te hebben, en het is allemaal groot en het gaat over iedereen en het is heel veel, maak het eens weer helemaal klein. Wat kan je morgen voor simpels doen waardoor je een eerste stap zet?
1: Werp het eens op binnen je eigen organisatie. Tijdens de lunch, tijdens een klein moment binnen de organisatie. Laat iemand daar kort over spreken. Ga daarna even in gesprek met je medewerkers. Brengt dat iets teweeg? Brengt dat niks teweeg? Wat zeggen die medewerkers dan? En denk jij dan dat je daar iets mee moet? Ik denk dat heel veel mensen uitdagingen ervaren zoals wij vandaag hebben besproken. Dus dat je nog wel eens meer zou kunnen ophalen dan je verwacht. En dat er dan best wel ook mogelijkheden liggen om op te acteren en het voor iedereen een betere werkvloer te maken.
0: Ja, dus dat gesprek over wat hebben we nou eigenlijk met elkaar nodig om ons werk beter en leuker te maken? Van hele kleine irritaties als Jan die zit altijd te zingen of te fluiten tijdens zijn werk. Daar heb ik last van, dan ben ik de hele tijd afgeleid. Dat gesprek moet gewoon gevoerd worden.
1: Zeker.
0: Dus het is ook weer heel behapbaar daarmee, toch? Om het niet gelijk plat te slaan hoor. Want alles is complex, maar je kunt wel makkelijk beginnen. Ja. Ik vond het leuk om met jullie erover te praten. Je hoorde Jantien van Berkel en Jasmijn van Harten, beide van de Universiteit Utrecht, waar we al jarenlang prachtige programma's mee maken. Dank daarvoor. Als je op onze website overigens, peoplepower.radio, op Future of Work zoekt, dan vind je alle afleveringen die we samen gemaakt hebben. En dat zijn er nogal wat. Als wij ze allemaal goed getagd hebben natuurlijk. Want ook wij zijn mensen. Wij doen ook nog wel eens minder dingen verkeerd. En Wouter Schramel was er van de ABVN. Wouter, dank dat je er was. Tot een volgende keer. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgens mij was dit 622. Dus als je nog denkt, ik heb nog wel meer informatie en kennis nodig, dan weet je ons te vinden. Ondertussen ben ik trouwens al die afleveringen aan het transcriberen. Dus over niet al te lange tijd kun je aan 600 plus afleveringen vragen gaan stellen aan al die experts die hier zijn geweest. Zoals Jantien, want die is al eerder geweest. Jasmijn is al eerder geweest. Dus dan kun je zeggen, wat heeft Jasmijn eigenlijk voor leuke dingen gezegd in die vorige aflevering? En dan krijg je gewoon antwoord van AI. Dat is toch wat, hè? Tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
9: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
8: Lang leven leren. De podcast.
9: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk. Isa en Roderick en Tom natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is: En het is nogal een vraag. Wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies? Isa?
10: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown naar notabene.
9: Echt waar?
10: Ja, zeker. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
9: En, ja, Carol Dweck.
10: En het was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
9: Oh ja?
10: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen? En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
9: Oh.
10: Echt met
9: door de training, dat heeft gewoon geholpen. Wauw.
10: Ja,
9: en waarom was dat dan zo?
10: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen. Niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
9: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
10: Dank
9: zo zie je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Rick, de lat ligt hoog. Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
11: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, oh, ja, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start, maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
9: Ja.
11: Maar je ziet het ook, op die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken, heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
9: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
11: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
9: Hmm.
11: En dat is dan het moment dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld, start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
9: Ja, bijna kerst even afronden.
11: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg je, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
9: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En ik moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
12: Niet een ultieme. Maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
9: Okay.
12: Is dat ik ooit een cursus meubelmaken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat. Maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte. Waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Even in hout.
9: Je was er gewoon ineens zat je in een cursus meubel.
12: Ja, precies.
9: Kom ik hier terecht?
12: Ja. Nou, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, is hout is onvergeeflijk. Hè? Als je een fout maakt, dan
9: Je krijgt er niet meer aan, nee.
12: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat houdt dus onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. Rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan, nou, dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen. Rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker. Die daar gewoon zonder een gram stress zit. Heel rustig met zijn, met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
9: Cool. Ja, ik, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht. Oh, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend. Maar dat is gewoon taal. Die je zegt gewoon eigenlijk aan.
12: Robotjes tegen, bedoel jij, hè? Niet botten.
9: Nee. Okay.
12: Custom botjes.
9: Custom GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is. En waar die verstand van heeft. En waar die moet zoeken. Enzovoort. Uh-huh. En het grappige is. Dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars. Waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? Ah. En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
12: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
9: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
12: Wat bescheiden.
9: Bij het maken van een chatbot.
12: Cool.
9: En dat is echt heel grappig. Dus ja, ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben hier niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
12: Oh ja.
9: Daar leer ik dan weer heel veel van.
12: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
9: Juist.
12: Is dat het?
9: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik. Oh. Maar als het zo werkt. Ja. Dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus. Zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. Alright, nou kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
13: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
9: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen. Want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel. De VCA's, de BHV dingen, de compliancy dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de meest... De dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
10: Ja, zeker. Ja,
9: want ze zijn wel super belangrijk.
10: Absoluut, ja.
9: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
10: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
9: Meldcode, zeker.
10: Dus
12: meldcode,
9: wat is dat?
10: Ja, precies, dat zal ik toelichten. Ja. Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. Ah. Oh ja. En dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
9: Ja.
10: Ja.
9: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
10: Ja, hij heeft 2 redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om mensen te stimuleren. Om belangrijke kennis, om je functie uit te voeren, ook echt te hebben.
9: Ja, nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning de wereld ingeslingerd.
12: Oh ja.
9: Namelijk... hoe je moet gedragen met collega's.
10: Ja.
9: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Dat heb ik natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verander effect niets. Dus dat is wel... Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
10: Nee, Lisa? Dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd. Ja.
9: Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van... We hebben iedereen er doorheen geduwd en snel.
10: Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is... het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is, die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is, what's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd, dan ben ik beter in of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
9: Oké, ja. Maar dan denk ik gelijk, vaak zijn dit soort trainingen voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functionarissen, mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld, want dan moet je al die verschillende contexten, moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
10: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis, als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp, dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
9: Ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
10: Juist.
9: Op een leuke manier.
10: Precies.
9: Dan kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
10: Precies, ja.
9: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
12: nee.
9: Toch, Tom?
12: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskoers, dan had hij het zeker gedaan, ja.
9: Ja.
12: Of niet?
9: Laten we het daar niet over hebben.
12: Ja.
9: Alright. Dus bouwen jullie dan ook dat soort trainingen? Online trainingen zullen het veel al zijn. Natuurlijk bij Skills
10: staan.
9: Jullie bouwen ze op die manier op?
10: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk gerefreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt. Weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
9: Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom. Door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
12: Ja,
9: toch?
12: Ja, natuurlijk. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft. Of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
9: Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is niet goed over nagedacht?
10: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen, dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is, er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
9: Nou, dus jij zegt eigenlijk, het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
10: Ja, zeker.
9: Oei. Pas op, ja.
10: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
9: Oh.
10: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
9: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag.
12: Juist.
9: Wow,
12: service.
10: Ja.
9: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
12: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen over hoe we dat gedaan hebben. Ja. Gewoon even als voorbeeldje.
9: Ja, leuk.
12: Wij hadden namelijk de ISO-Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
9: Ja, dat is altijd leuk, ISO.
12: Iedereen
9: hè?
12: Weet
9: bij
12: dat.
9: ISO, als dat langskomt, dan gaat iedereen altijd... Dan gaat de muziek juist aan en de discolampen gaan aan.
12: Ja, ja. Dus heel stilstaan stond te juichen natuurlijk dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen... hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt. Namelijk veiligheid.
9: Ja.
12: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd. Die noemden we de ISO-Olympics. Speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
9: Ja, altijd leuk.
12: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen.
9: Hè. Nee, maar het moet ook passen bij precies. Hoe je bent als organisatie, toch?
12: Ja, zeker. Ja, maar ik denk toch als je dit we hebben dat bij wat meer organisaties. Zo'n spelelement, dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus soort challenges die je dan ondertussen kreeg.
9: Leuk.
12: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
9: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
10: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
9: Die altijd heel goed gelezen wordt, hè?
10: Precies.
9: Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
10: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
9: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
10: Juist.
9: Toch?
10: Ja.
9: Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, doe het gewoon even, joh. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
10: Precies.
9: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
12: Toch is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon... Kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
9: Ja.
12: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje.
9: Ja,
12: want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
9: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
14: De tip van Tom.
12: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, trainen wij iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail en tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moesten het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
15: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
9: Ja, zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
16: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP.
9: Dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
16: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
9: Jeetje.
16: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
9: Okay.
16: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is eigenlijk het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Ja, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moetje.
12: Oh ja. Ja,
16: wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
9: Ja.
16: Dus dat is heel leuk werk.
9: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zit bij mijn hoofd die vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
16: Het gaat van heel bazaal van, ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
9: Wow.
16: Inderdaad.
9: Letterlijk wow.
16: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met
12: elkaar. Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
16: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
12: Okay.
16: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken. Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
12: Ja, precies.
16: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WOPEN.
9: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat
12: bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
16: Alles.
12: Wat? Echt waar?
16: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
12: Ah, ja. Dus, maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om, weet ik veel wat te doen. Maakt niet zo uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
16: Die valt onder wet open overheid.
12: Wow.
16: Maar, het is natuurlijk ook altijd, de overheid is van iedereen.
12: Ja.
16: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het?
12: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet wordt het juridisch.
17: Dat en daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet. Nee.
16: Nou, dat, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
17: Ja.
16: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
17: Ja.
16: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dan is de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de sfeer in de huidige maatschappij. Hè,
17: ja.
16: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
12: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben. Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
16: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness, met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management, in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management, moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan informatiesystemen aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke WO-verzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen, projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
12: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
16: Ja, we hebben samen
12: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dan denk ik altijd, iemand gaat er achter een computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
16: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterixje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel. De barrière van moet ik dit wel of niet doen? Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Dat is
12: je hebt in ieder geval de kans.
16: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
12: Oh, adaptief.
16: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
12: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
17: Ja.
12: Dat is didactiek, toch?
17: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
12: Het onderwijsleergesprek.
17: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
12: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat je denkt, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
17: Ja, dus of er is een confrontatie van, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen.
12: Ja.
17: Het brengt van alles teweeg.
12: Nou, heel goed.
11: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen we aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, ja, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, ja, weet je, hoe ga je nou met informatie om? Want ik kan natuurlijk over de woonverzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen er 30, 40 jaar werken en nooit met een woonverzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie
18: aan. En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
11: Nou, we hebben. Het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
18: Collega's.
11: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
18: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt... de wol is belangrijk, want hier en maar daarom.
11: Nee, dat doen we niet. Als spreekleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen... om voor de camera plaats te vinden.
12: Ja,
11: ja maar toch? Nee, maar... Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, hé, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
18: Ja.
11: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
18: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim. Ja.
11: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen in de zin van... we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van nou, je krijgt een mailtje binnen en je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider en je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail en neemt ook even alle externe mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. Oh ja. En dan ga je natuurlijk vragen van, ja, acht. En dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een woonverzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Weet je, dan wordt praktijk, laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, ja, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
18: Ja.
11: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn wel mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En weet je, we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
12: Oh ja.
11: Weet je het niet? Ja, ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, ja, weet je, hoe je het nou went of keert. De menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijdverbreid. Dat er valt niks te verwijderen. Maar gooi het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin.
18: Dat gaat niet.
11: Je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
12: Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel, kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap.
18: Ja. Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. En dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
11: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, ja, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, weet je, we willen het goed doen. We hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van de teamleider introduceert de e-learning.
18: Aha.
11: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook als het ware, op het moment dat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met de met zijn collega's, met zijn medewerkers.
18: Van, voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt.
11: Nou ja, voor en na. In de zin van, jongens, we gaan de e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan? Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd? En wat heb jij eigenlijk geleerd? Ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan. En dat zien we nu een aantal. Bij twee teams zagen we dat heel sterk. Dat ze met elkaar.

0: antwoord.
1: Komt het? Ja.
0: Nou ja, het is meer de leervorm, een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi
1: geweest. Een relearning, wat is dat?
0: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
2: Wow.
0: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
1: Cool, goed idee. Ja.
3: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: En nou, zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen, bijvoorbeeld. En eens kijken van...
1: Wat gebeurt er?
3: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, ja, hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliancy, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
1: Ja.
3: En dat willen verbeteren.
1: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn. Want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
0: ja, een win-element.
1: Ja?
0: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
1: Een win, maar dat iedereen wint.
0: Ja,
1: een collectieve winst.
0: Ja, zeker.
1: Als we dit halen, taart of appels, is natuurlijk veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk, leuk. Roderick.
4: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
1: moet gewoon. Ja,
4: doe je het niet, hebben we een ander gesprek.
1: Ja.
4: Wees daar gewoon eerlijk over.
1: Okay, ja. Wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al.
4: Ja.
1: Je moet het niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat moet gewoon, punt. Tom.
3: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou, dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, geen witwassen plaatsvindt, zeg maar.
1: Ja.
3: En dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
1: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En ja, om dat nog even, nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
5: De impact van leren.
3: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen, waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen, leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen? Trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op

0: je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt. En je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken. Dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben. In plaats van dat je het alleen maar een soort van door hun strot heen duwt.
1: Lang leven leren. De podcast.
2: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Squish Skillstaan. Roderick Molenaars van de waterschap Vallei en Veluwe. En natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energie.